0: Schreef nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege het buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder meer Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Jonas Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens de gele truidrager Tadej Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, zegt Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte de invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven op een ander schip bij Odessa bij een Russische aanval. En vrijdag werden al 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden van het land. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

Thank you.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist en 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben samen de wereldbeker overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan een eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Polgár is 49 en ze wordt gezien als de beste vrouwelijke schaatser ooit. En als ze de functie wil, moet het parlement dat nog wel goedkeuren. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

zo een hele goede morgen. Welkom op maandag 20 juli. Heel schoolgaand Nederland heeft vakantie nu. Hopelijk jij ook. En de Zwarte Zaterdag, zoals dat heet, die is net geweest. Dus hopelijk zijn de drukste vakantiefiles richting het zuiden al voorbij. En ben jij misschien wel bewust nu aan het autorijden naar je vakantiebestemming toe? Midden in de nacht, lekker rustig, ik snap het wel. En als dat zo is, hele veilige kilometers gewenst. En volgens nog ben ik de komende 3 weken gewoon lekker bij hier in de nacht van NPO Radio 2. Maar het is wel even aanpoten thuis nu. Want zoals veel kinderen zijn mijn kinderen dus nu ook thuis. Ja, en dat is wel even aan de slag. Zeker met dit ritme, kan ik je zeggen. Dus in de ochtend, als ik straks thuis kom, dan kijk ik mijn wederhelft even heel lief aan. En dan vraag ik, oh, mag ik nog even een paar uurtjes bijslapen om zo mijn nacht weer rond te maken? Maar goed, in de middag is het wel mijn taak om met hen aan de slag te gaan. En gisteren dus ook. Toen heb ik met hun dus iets gedaan. Met de kinderen thuis spelen. En dat is niet heel goed afgelopen, dus ik denk dat ik nu naar de huisarts moet. Maar ik durf niet. Ik durf echt niet gaan, want ik schaam me echt dood. Oh, die man ziet me al aankomen. Mevrouw Verhees, hoe oud bent u ook alweer?

Als je dat maar weet. I Got You, Baby, UB40 en Chrissy Hynde. Een hele goede morgen. Hier bij NPO Radio 2, bij Dagnacht, mag je altijd aanschuiven. Ook met verhalen als je daar een beetje voor schaamt. Want Jennifer stuurt via NPO Luister. Hey Adelie, gewoon je huisarts bellen hoor. Die heeft werkelijk alles wel voorbij zien komen met zijn patiënten. Haha. Ja, zo is het wel, maar ik denk dat ik de huisarts moet bellen omdat ik gisteren met mijn kinderen heb gespeeld. Ja, en iets stoms heb gedaan. Maar ja, die man die ziet me al aankomen als ik bel. Het is namelijk zo, mijn zoon is 5 en die is wat een beetje aan het stunten geslagen. Is een beetje aan het turnen, dat soort dingen aan het doen. En nu dacht ik, weet je wat, ik zal even voordoen hoe het moet. Hij zei, mama, kan jij dat? Ja, dat kan ik wel. Alleen ik kon het in groep 8. En ik dacht dat ik het nu ook nog kon. Wat deed ik namelijk?

0: steeds zo tegen elkaar aan. Maar mijn armen, ja, die hebben een soort blessure opgelopen in mijn schouder. Hier, Leon, moet je kijken. Goedemorgen. Ik kan mijn arm, als ik zo doe, ik kan hem dus niet naar boven en naar links doen.
1: Oh nee.
0: Ja, het doet echt best wel zeer. Maar ja, ik kan toch niet de huisarts bellen en zeggen, joh, ze vragen ook altijd tegenwoordig even, waar heeft het mee te maken? En dat ik dan zeg, ja, het komt door de handstand tegen de muur. Oh.

om deze dag lekker te beginnen, dan kan ik me voorstellen dat Metallica daar best wel goed bij past. En als je daar zin in hebt, laat het vooral even weten via NPO Luister door dag te sturen. Of heb jij misschien zin om je nacht nog wat te verlengen of gewoon lekker rustig op te starten? Is misschien dit wel iets wat je wil? Nacht.

eerlijk zeg. Cool Little Heart van Michael Kiwanuka. En als je wil heb ik zomaar de albumversie hier klaar liggen van 7,5 minuut. Nou, dan weet ik zeker dat je lekker kan beginnen hoor op deze dag. Of lekker naar bed kan. Net precies wat jij wil. Je mag het gaan laten weten. Oh, Jennifer stuurt nog, ik snap het wel hoor. Mijn advies is gewoon bellen. Ik heb 2 jaar terug ook iets gehad waarvoor ik niet wilde bellen. Ik had zelf voor chirurg gespeeld terwijl ik geen medisch diploma heb. Afraden, zegt ze. Ik ging vol schaamte naar mijn huisarts, maar die was heel begripvol. Die mensen hebben de meest bijzondere dingen al lang meegemaakt. No worries dus. Oké, thanks.

Als je toch zo'n liedje kunt krijgen als liefdesliedje van je man Eric Clapton, dan is het toch heerlijk. Ik krijg nog een bericht via Appio Luister. Heb je nou muziek van The Sims? Jazeker. Ja, ik kom uit de 90's, hè. Dan heb je als het goed is The Sims gespeeld. En misschien speel je het nog. Dit is een liedje van The Sims, maar ik heb er nog één. Laat ik ook even een andere van The Sims nog doen. Deze. Dit is De Winkel. Ja, die is ook lekker. Dat is van allemaal goede muziek. Of deze. Laat ik nu even deze doen. Dit is als je binnenkomt. Het openingsmuziekje. Nou, je hoort het al, Sims Alabim. Ik krijg nog een bericht van Doortje. Die reageert nog even op mijn blessure in mijn arm / schouder. Ja, ik heb dus een beetje stom gedaan met mijn kinderen. Ik wilde even de handstand tegen de muur voordoen. Maar ja, ik ben wel blijkbaar iets zwaarder dan toen ik in groep 8 zat. Doortje zegt, zoals het tegeltje bij mijn oma aan de muur zei. Dan komt ie hoor. Oh, liever. Wat vind je? Liever een handstand tegen de muur dan dronken aan het stuur.

0: Goedemorgen Rob.
1: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Mag ik jou feliciteren?
1: Jazeker.
0: Want jij hebt je vliegbrevet gehaald.
1: Ja, klopt.
0: Wow.
1: Super cool. Afgelopen zaterdag. En ik was beren zenuwachtig. Maar het is gewoon in één keer gelukt.
0: Wow, is dat net dan als dat je een rijexamen doet, dan doe je vliegexamen en dan kun je één keer op en twee keer op? Of hoe zit dat?
1: In principe wel, of je zou gedeeltelijk kunnen zakken op aspecten, want je vliegt letterlijk anderhalf, bijna twee uur ben je aan het vliegen. Het begint met een stuk navigatieoefening, dan krijg je de speciale verrichtingen en dat is dan niet achteruit in parkeren. maar dat is overtrekoefeningen, steile bochten, noodlandingen, voorzorgslandingen.
0: Zo.
1: Dus daar ben je echt wel even mee bezig. En ik had dus daarvoor voor de navigatie een vlucht naar Antwerpen voorbereid. Dus dat doe je in een deel. En op een gegeven moment zegt hij, oh, het weer wordt slecht, dus je moet uitwijken. Dan moet je, terwijl je vliegt, voor een andere bestemming gaan uitzetten op de kaart. Dus dat is een heel gedoe.
0: Wow.
1: En vervolgens moet je nog allerlei verschillende landingtypes gaan doen. En dan land je. En ondertussen denk je, oh, dat ging wel redelijk. Dat ging mooi.
0: Ja.
1: Ja, dan is het spannend. Van, ben je geslaagd of niet? En dan is ik kreeg een hand. Hij zegt, gefeliciteerd in de pocket.
0: En hoe lang heb je daar dus les voor gevolgd?
1: Anderhalf jaar. Ik ben augustus begonnen. En dan na ongeveer een jaar had ik mijn eerste solo. Dan mag je voor het eerst.
0: Ja.
1: Dan vliegt de instructeur met je mee. Je doet 8 landingen, want landingen is het moeilijkst. En hij zei, oh, hoe voor je het gaan? Ik zeg, ja, wel redelijk volgens mij. Hij zegt, het ging hartstikke goed. Hij zegt, ik stap uit, ga nu maar een keer zelf.
0: Oh,
1: dus dat is ook echt zo'n moment. En ik heb het samen met mijn middelste zoon gedaan. Dat maakt het helemaal bijzonder.
0: Zo, samen vliegen. En is dat ook het doel dat je nu samen dus tripjes gaat maken?
1: Jazeker, een mooie wijnreis naar Frankrijk of zo.
0: Maar dan kun je echt gewoon, dan ga je zelf gewoon naar Frankrijk vliegen? Is dat wat je dan kan?
1: Ja, zeker. Dan huur je een vliegtuig en dan vlieg je waar dan ook naartoe.
0: Wow. Wat een vrijheid moet dat voelen, dat je zelf een vliegtuig instapt en zegt, kom, zoon, we gaan naar Frankrijk een wijnreis maken.
1: Ja, precies. Of is er een middagje naar Texel, hè? Dat is vanaf, ik vlieg meestal vanaf Teugen bij Apeldoorn. En ja, naar Texel, dat is 35 minuutjes, 40 minuutjes vliegen.
0: Zo. Nou, ik vind het fantastisch. Goed dat je zoiets hebt gedaan en dat je dat ook met je zoon kan doen. En je bent nooit te oud om te leren, hè? Om gewoon even iets totaal nieuws op te pakken.
1: Inderdaad, dat was eigenlijk de les van mijn zoon toen ik zei, joh, toen hij zei we gaan beginnen. Ik zeg, joh, ik ben bijna 60, donder op. Maar toch gedaan.
0: Hey, dat is een mooie les. Iedereen kan gewoon nog even een nieuw hobby op gaan pakken. Dankjewel Rob voor dit mooie verhaal.
1: Precies.
0: Hey, kan ik jou blij maken met dus de nachtplaat?
1: Ja, heel graag.
0: Oké, doe ik dat. Ook Lika vroeg hem aan, Smiedebro en Stefan. En ik wens je heel veel veilige vliegen. Uren dan. En kilometers.
1: Dankjewel. Fijne uitzending verder.
0: Dankjewel.

0: Stefan. En ik wens je ja, heel veel veilige vlieguren dan. En kilometers.
1: Dankjewel. Fijne uitzending verder.
0: Dankjewel.

Met de beste muziek van Nederland. Zometeen Caro, of moet ik zeggen The Jordan, of Emerald, of Caroline van der Leeuw met A Night Like This. Maar eerst even lekker wakker worden met Toto.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: ja, te kiezen bij twee letters die ik ga draaien. Maar normaliter heb ik hier altijd het pimpanplaatwieltje. En dan ga ik met heel veel special effect een beetje interessant lopen doen met galmen en zo. Maar dat wieltje is er niet. Nee. Ja, of ja, nou ja, heb jij nog een wieltje in je binnenzak?
1: Nee, ik hoorde dat het wieltje ook vakantie heeft.
0: Het wieltje heeft ook vakantie. Ja, het zit achter slot en grendel. En normaliter kan ik bij die kluis. Maar die kluis is helemaal dicht en ook mijn pasje wil niet. Dus we doen het op de oldschool manier, zoals mijn schoonvader het doet. Met een stift gaan we letter prikken. Dan heb ik hier in de kliko een oud nieuwsbulletin van Carmen Verheul gevonden van afgelopen vrijdag om 20:30. Er staan heel veel letters op. En ik heb hier de stift, dus let's go. We gaan even een letter prikken voor... Doe ik toch even de galm, hè, voor de special effect. Ik heb de S. We hebben de S voor de artiest. Dus denk daar alvast over na. Ga ik nog een keer prikken voor de titel, hè. Dan komt-ie, hè. Oh, dat is in het wit. De J.
2: Oeh,
0: de J. Oh jee, denk ik even aan.
1: Snow Patrol, Just Say Yes.
0: Zo, dat vind ik een hele, hele mooie. Maar kom daar maar overheen. Eerst heb ik iets anders. Dit is, ja, het moment waarop ik even nieuwe muziek aan je kan voorstellen. En dit liedje, oh, luister goed. Zometeen komt de zon op. En daar past deze track perfect bij. Het is namelijk de band Jungle. Ze staan op 3 november in een uitverkochte Ziggo Dome. En ik ben er helaas niet bij. Maar die ticketweb gaat aan. Want dit liedje, Someday, Somewhere.

Wat een applaus. Dit is misschien wel het mooiste moment eigenlijk van het liedje. Dat iedereen dit zingt. En dat het feestje dus daardoor ook gewoon nooit eindigt. Pim-pam-plaat. Pim-pam-plaat. Bij het ontbreken van het wieltje heb ik op de ouderwetse manier, zoals mijn schoonvader, de letters prikte bij onze pim-pam-pet. Met een oud bulletin van Carmerville. En dan heb ik de letters S en J uit weten te halen. Ja, dat is toch niet makkelijk. Maar jullie zijn jullie lied. Als je gewoon toch iets weet te vinden, zo had Marco Nijssen onder andere Santana met Jingo Laba. Dat is deze. En Paul die kwam nog binnen met Scooter, Jumping All Over The World. Goedjes van Paul. Ja, ook zeker een goede. En ja, deze is natuurlijk ook, hoort natuurlijk ook bij Serge Gainsbourg met Je t'aime moi non plus. Die kwam binnen via Monique. Je t'aime. Ja, en als je al in de Franse hoek zit, zit je met Je t'aime, met de J natuurlijk, best wel goed. En er kwam ook deze voor binnen. Sophie die stuurt namelijk, we zijn net vertrokken met de kinderen in de auto. We gaan op weg naar Frankrijk voor 2 weken aan de Côte d'Azur. Wij dachten aan Sandra Kim met J'aime la vie. Natuurlijk, een hele fijne reis gewenst.

0: Head and Heart, Joe Corey en Menek, zeg ik maar, met M-N-E-K. En dit is JC, Johnny Cash.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: fire, the ring of...
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'm Like You. Een hele goede morgen. Maandag 20 juli. We zitten gewoon midden in de vakantieweken, waarbij nou, iedereen in Nederland vakantie heeft. Maar hey, misschien ben jij gewoon die strijder die door blijft werken. En ik snap het ook. Het land moet ook draaiende gehouden worden. Misschien ga je in september op vakantie. Of misschien wel helemaal niet, want het is ook gewoon takken duur. Dus ik begrijp het wel. Wij zijn er in ieder geval bij, met de dag-nacht bij om je te begeleiden. En dan lekker muzikaal, dus dat komt sowieso goed. Ik ga even doornemen met je wat 20 juli ons een beetje gaat brengen. Nou, deze, hou je vast, want het is vandaag Wereldschaakdag. Ja. Ja, het spelletje wat je zou denken dat toch wel het meest stoffige sport is ooit, want het is een sport. Maar het is populairder dan ooit. Maar sommigen dachten dat het een hype was die door de COVID-pandemie een beetje vlucht had gekregen. Kan ik je nu zeggen dat het spel online schaken, net zo populair is als Fortnite en FIFA. En ik dacht dat dat toch wel een beetje de koning en koningin waren onder de online spelletjes. Er is zelfs ook een hele Netflix-serie over gemaakt. Die heb je ooit gezien, denk ik, een paar jaar geleden. The Queen's Gambit. Ja, dat is ook wel een aanrader, hoor. Maar ik heb nog geen schaakbord, dat niet. Verder ook natuurlijk een speciale dag in Tilburg. Want daar is vandaag de Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Er wordt ook radio gemaakt, trouwens, Kermis FM. Zeker grappig om een keertje even in te checken. Maar bij Roze Maandag dan gaat het natuurlijk echt over inclusiviteit, gelijkwaardigheid, diversiteit. En dat doet ook de NS aan mee. Want ze hebben vandaag de Roze Maandag Express. Dus een trein vol feest, lekkernijen en let op, ook drag queens. Wat geinig is, als er bijvoorbeeld toeristen, dat vind ik zo leuk, als die dan onbedoeld in zo'n spektakel terechtkomen, weet je wel. Hebben ze leuk even een paar dagen in Nederland geboekt en dan kom je ineens in Koningsdag terecht of carnaval. Of de Sneekweek, of dus Roze Maandag in Tilburg. Nou ja, begeleid ze maar goed, zou ik zeggen. Ja, en tot slot een hele speciale week eigenlijk is gestart. De laatste week van de buurtjes. Jan Willem start op. Vandaag de laatste uitzending vanuit de studio. Want morgen hoor je ze vanaf de Nijmeegse Vierdaagse.

ukulele die door TikTok bekend werd met zijn Good To Be, terwijl hij niet door de blind auditions kwam van The Voice. Want de teams zaten vol. Ja, ja. Nou ja, na de audities kon hij weer rechtsomkeer maken en terug naar huis gaan. En ook weer...

This Ain't a Love Song. Ik ga nieuwe muziek van U2 voor je draaien. Het heet Street of Dreams en ja, ik vind er wel iets raars aan, daar moet ik wel eerlijk over zijn. Het voelt in het begin een beetje onwennig aan of zo. Voor mij lijkt het alsof er 2 of 3 songs in 1 song zijn gepropt. Weet je wel, dat ze hebben zitten jammen en dan daar 3 ideeën hadden bijvoorbeeld. En dat een beetje achter elkaar hebben gezet, een beetje fragmentarisch. Het is vreemd, maar toch is het refrein wel echt catchy. En ik denk vooral dat het hem zit, omdat het echt naar een refrein opbouwt. En dat heeft dan zo'n groot stadiongevoel. Maar bij het couplet zakt het weer helemaal terug naar het volgende idee dat ze hebben. En daar ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Het heeft iets eigen en daarom ook wel gewoon best wel vet. U2 dus, met Street of Dreams, nu op

0: dat de opblaasstoel er was. En ik speelde gewoon vooral Dr. Bibber. Maar ik wil graag na 1999 met je terug in dit.
1: Tussen de regels.
0: Want ik wil graag muziek uit 99 met je spelen in Tussen de Regels. Want Tussen de Regels, daarin kun je heel veel moois vinden. Je luistert vaak naar tekst. Maar ik luister vaak naar stukjes tussen de regels. Dus heb ik het over solo's of instrumental dingetjes van muziek. Die zitten altijd meteen in mijn hoofd. Teksten die verdwijnen naar de achtergrond. Dus ik heb nu specifiek, om even met je terug te gaan naar 1999, drie liedjes uit dat jaar meegenomen waarvan ik denk dat jij ze kent. En de bedoeling is dat jij gewoon gaat raden van welk liedje deze solo is.

Ja, van welk liedje is dat de solo? Het is helemaal aan jou. Kwam dit je bekend voor? Pak dan de NPO Luister-app erbij en laat mij weten van welk liedje het is. Dan krijg je zometeen nog twee liedjes, ook uit 99. En mag jij gaan kiezen welke van de drie je helemaal wil horen op de radio. En ben jij een 90s kid? Dan ben ik benieuwd of je ook Dr. Bibber hebt gespeeld. Topspel, nog steeds. L Stewart nu.

Freed from Desire uit 97. En ken je ook dit nog? Ja, als jij hetzelfde jaar komt als ik uit de jaren 90, dan herken je dit geluid. De inbelverbinding, of deze misschien. De leader van Big Brother uit 99, daar wil ik even met je naartoe.

Shakira, Shakira. Ah, ze deed de zonnebril nu wel af. Dus we hebben allemaal kunnen zien bij de halftime show gisteravond dat ze het echt was. En ze ziet er hartstikke goed uit. En sowieso die halftime show, ik heb hem net even nog bekeken voordat ik naar bed ging. Ik vond het fantastisch. Het is misschien voor de spelers minder fijn om een half uur pauze te hebben dan een kwartier. En ze hadden het ook nodig. Maar ik vond het echt gewoon vet om te zien dat

0: Heb jij ook gekeken, Marco, of niet?
1: Ik heb gisteren gekeken, ja.
0: Wat vond je van de halftime show?
1: Daar lag ik eigenlijk een beetje weer te slapen. Eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik was een beetje in slaap gesukkeld, maar ik heb wel de wedstrijd gezien, de tweede helft.
0: Oké. Okay,
1: was ik weer goed wakker. Ja.
0: Ja, precies. En pas in de verlenging gebeurt het allemaal, hè? Dat Spanje uiteindelijk de 1-0
1: maakt. Ja, ze hebben het ook verdiend.
0: Nou, zeker. Hey, we gaan terug naar 99. Toen werd jij, volgens mijn berekening, 34.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En je hebt het net verteld aan mijn collega Leon. Ja. Ossenfeest, wat is dat?
1: Als je vrijgezel bent, 30 jaar vrijgezel, dan noemen ze dat ossenfeest.
0: Oh, en dan gaan je vrienden het voor je organiseren?
1: Nee, helemaal niks. Ik heb het zelf georganiseerd.
0: Oh, en wat ben je gaan doen dan op dat feest?
1: Gewoon een feestje gegeven.
0: Oh, wat leuk.
1: Ongeveer, ik weet het niet hoe.
0: Oh, dan geef je zelf een ossenfeest?
1: Ja, dan geef je zelf een ossenfeest.
0: Oh, en hoe oud ben je nu?
1: Ik ben er nou 61.
0: Heb je al een dubbel ossenfeest dan gegeven?
1: Eigenlijk wel, ja. Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Met terugwijzende kracht moet je dan eigenlijk ossenfeest geven.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, nou, misschien...
1: Dat gaan we niet doen,
0: Oké. Nee. Nou, we gaan terug naar muziek, precies uit 99, om precies te zijn. En dit is de eerste.

0: En dan mag jij het zeggen, Marco.
1: Dat is Movie met Proclean.
0: Porselein. Bijna goed. Ja, porselein.
1: Ja,
0: dit is van het andere plek. Ja, het is maandag. We gaan door naar de tweede.
1: Niet helder,
0: nee, dat is helemaal niet erg.

0: zingen ze altijd iets anders. Maar wat is het, Marco?
1: Ja, oh, dan val ik door de mand.
0: Hey nee. Nou, Joran.
1: Nee, ja, zit maandag. Ik weet het echt niet.
0: Nee? Oké, gaan we gewoon. Nou, mag jij van mij even kiezen. Want ik heb er twee onder de sneltoets. Ik ga er nog maar één doen. Wil jij gitaar of wil je de regenboogsong?
1: Dat is moeilijk. Gitaar doe maar.
0: Oké, gaan we voor de gitaar. Oh nee, dus start ik toch de regenboog in. Nee, wacht.

0: Weet je dan deze, Marco?
1: Oh ja, nee, ook niet. Oh,
0: nee?
1: Sorry.
0: Nou, weet je wat we doen? Dan gaan we toch die regenboog doen, want ik heb het idee dat je die wel weet. Vooral in regenboogclubs hoor je deze heel vaak.
1: Ja, precies. Moet ik doorzingen? Nee, weet ik ook niet.
0: Ik hoor dat je helemaal in de stress raakt, Marco. Rustig aan,
1: ja,
0: hè?
1: Ik raak echt in de stress, ja.
0: Ja, dat hoeft helemaal nergens voor, schat. Nee, joh, dat hoeft helemaal niet. Ik neem even de stad, ik neem even door wat het was. Nou, Moby Porcelain, pling, die had je goed. Toen kwam Smash Mouth met... Hey now, you're an all-star. En toen draaide ik dus per ongeluk al een stukje, maar het was Cher met Strong Enough.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was de plaat die na Believe kwam. En ik had de Foo Fighters, Learn to Fly. Hey, en die stonden wel in jouw Limburgse Pinkpop nog, notabene.
1: Oh, en dan ben je... Pinkpop, ja. Oh ja, Pinkpop.
0: Ja, nee, we hebben daar niet over Bospop in Weert, hè? Nee, precies. Hey, is er iets van deze smaken die je zou willen horen vandaag helemaal? Welke mag je kiezen?
1: En dan doe ik maar Movie, want hier van Bospop gestaan, hè?
0: Ja, kijk.
1: Ja.
0: Dat is toch wel hartstikke goed. Doen we deze. En ik wens je een hele fijne maandag. En hopelijk gaat de maandag beter af dan het spelletje.
1: Ik hoop het maar. Dat verdeem ik.
0: Komt vast helemaal.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, let her go. Nou, her. Ik moet ze allemaal laten gaan. Zometeen moet ik afscheid gaan nemen van mijn buren. En dat vind ik helemaal niet leuk. Nou, gelukkig nog één liedje even. En dan ga ik echt afscheid nemen. Van hen dan, hè. Ik niet van jullie, hoor. Maak je geen zorgen. Donna Summer hier in de vroege ochtend van Radio 2.

time I know it's for real. Nou ja, dat is precies wat het is. Het is nu echt zo dat ik afscheid moet nemen van mijn lieve buurmannen. De laatste Jan Willem start op vanuit de studio. Want vanaf morgen hoor je ze vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, mannen, afscheid. Ja, veel succes. En ik hoorde ze iets zeggen over een thermomokkenregen. Dus blijf luisteren.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune en overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa had verlaten, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet te zijn gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in Amerika last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar op opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ismaël, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Jan-Willem, goedemorgen. En goedemorgen, Jeroen.
4: Hallo, Robert.
3: Alle rust op de Nederlandse wegen. En dat blijft denk ik vanochtend ook wel zo. Ja, er kan wat vertraging ontstaan door de werkzaamheden. Door het her en der in het land wel gewerkt. Bijvoorbeeld aan de A9, Wijkertunnel, A27. En ook wordt er gewerkt op de A73. Dus daar kan wat vertraging ontstaan. Maar op dit moment heb ik nog geen files te melden.
2: Dankjewel, Robert. En tot straks dan misschien.
3: Misschien tot straks.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
11: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Jan Willem start op.

0: Ruim 10 minuten over 6, Always on the Run van Lenny Kravitz. Welkom op maandag 20 juli. Dit is onze allerlaatste uitzending in de vertrouwde studio van NPO Radio 2. Want straks pakken we onze koffer, onze spullen. Gaan we richting Nijmegen voor de Vierdaagse.
1: Heb je alles al ingepakt?
0: Dan maken we onze laatste shows wandelend. Zeker nog, ik was mijn tas vergeten vanochtend.
1: Maar ik zag het,
0: mooi tijd. In de app. Ja, was halverwege de A12. En toen dacht ik, hey, volgens mij ben ik iets vergeten. Zou dit de allereerste uitzending worden dat ik te laat kom?
1: Ja,
0: maar
1: nou,
0: toch nog gered.
1: Ik start wel wat in, hoor. Ik weet het, ik verzin maar een plaatje. Maar ben je klaar voor de Vierdaagse?
0: Ik ben wel klaar voor de Vierdaagse. Ja. Ik heb er onwijs veel zin in. Ja. En ik ben blij met het weerbericht, moet ik zeggen.
1: Ja, het ziet er heel goed uit. Ja. Het is niet te warm, niet te koud. En
0: 21, 22 tot 23 graden.
1: Redelijk droog.
0: Ja, daarom. Ja, ja. Dus volgens mij één buitje ergens, toch? Wat is het? Woensdag, donderdag? Woensdag volgens mij.
1: Was
0: vorig jaar ook op de roze woensdag.
1: Oeh, is dat zo?
0: Ja.
1: Wat heb je dat goed onthouden?
0: Nou, omdat ik heel veel foto's terug... Ik heb van het weekend een beetje zitten mijmeren.
1: Ik zag het, ja. Dat is dan, op je Instagram.
0: Al, oh ja.
1: Ja.
0: Allemaal oude filmpjes terug aan het kijken. En toen zag ik dus ook een verregend kopje vorig jaar. Met een roze shirt. Toen dacht ik, ja, dat moet wel roze woensdag geweest zijn.
1: Ja, dat kan niet anders. En heb je trouwens, heel even Jan-Willem, de weersvoorspelling voor deze ochtend al gezien?
0: Ik heb nog niet gekeken.
1: Nou, het gaat flink regenen. En dan bedoel ik ook echt heel flink regen. En dan geen hagel, geen water, maar...
0: Oh, dat is toch leuk. Ah, het principe is heel eenvoudig. Wij willen graag thermomokken weggeven. Jij hebt thermomok. Als we je dan bellen, moet je opnemen met thermomok. En als je dat doet, dan is hij voor jou. Zo simpel is het.
1: Ja, helemaal. Er staat hier een pallet met thermomokken, ja. Dus succes.
0: Speciaal voor iedereen die niet zo goed is in het raden van intro's... geven we dus op die manier toch nog de kans om een thermomok te winnen. Ja. Dus thermomok appen. Ja. Als we je bellen, neem je op met thermomok. Neem je niet op met thermomok, is het klaar.
1: Ja,
0: dan is het echt gewoon helemaal gebeurd. Dan is het dat je denkt, nou, potverdikke dus. Dat is niet dat je denkt, zoals in Spanje wel denken. Wereldkampioen geworden, hè? Meegekregen?
1: Ik las het op teletext vanochtend, ja.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb gekeken, had ik niet moeten doen. Ik heb kleine oogjes, komt toch even door de WK-finale.
1: Ja, was een leuke wedstrijd.
0: Ja, ik weet niet. Ik vond het maar lang duren.
1: Waarom?
0: Nou, met die hele halftime show en zo moet je zomaar even een korte reportage van geven. Want ik heb jou...
1: Daar heb ik even een studie van gemaakt.
0: Dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Nou, je hebt het script bestudeerd.
1: Ja.
0: Mooi. Nou ja, uiteindelijk, ja, er moest een verlenging aan te pas komen.
1: Oh.
0: Dus okay. Het bleef heel lang 0-0. Dus toch andere koek dan bij Frankrijk-Argentinië.
1: Nee.
0: Ja, want dan werd het uiteindelijk 6-4. Niet te geloven. Ja. Oh nee, zeg ik nou Frankrijk-Argentinië.
1: Engeland-Frankrijk,
0: dat was het.
1: Dank je.
0: Zo. Hey, jij zit te schermen. Ik was even om jou te testen. Wat goed, joh, dat je dat zo even praat.
1: Ja,
0: joh,
1: slapen doen we s'nachts.
0: Maar verlenging, dus het was 0-0. Uiteindelijk in de verlenging Spanje. Nou, hier is een volksfeest losgebarsten en het is nog steeds bezig in Spanje.
1: Ja.
0: Ja, dan toch maar heel even naar die super fantastische, te gekke halftime show, Jeroen.
1: Ja, nou ja, dat was een heel spektakel. Madonna mocht hem aftrappen. Daarna deden de violisten de Viking Row en daarna volgde BTS. Daar mag je even op adem komen met Justin Bieber. Die liep het veld op met zijn gitaar. Ja, kijk eens hoe mooi. Toen was het de beurt aan Shakira en Burnout Boy. Ja. En daarna...
0: Je zegt altijd Burnout Boy, maar het is Burnout Boy.
1: Burnout Boy.
0: Het is wel heel droog geweest, maar dit willen we toch voorkomen.
1: Ja, Burnout Boy. Daarna eindigde in één groot feest met allemaal kleuren en dansende blije kinderen. En je zou bijna vergeten dat daarna nog een helft gespeeld moest worden eigenlijk.
0: Ja, in totaal heeft het 27 minuten geduurd, maar de muziek 11 minuten nog iets.
1: Dat was eigenlijk de weddenschap, hè, die we vrijdag
0: hebben opgegooid. Je voor mokje afgelopen. Dus mocht je ergens in die buurt hebben gezeten, hou je telefoon in de gaten. Want je zou zomaar die thermomok hebben kunnen winnen.
1: Thermomok!
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: Afgelopen weekend... In de Johan Cruijff Arena, The Weeknd.
1: Oh, The Weeknd.
0: Ja, heeft er 3 keer gestaan. En hij heeft de gewoonte om een fan dan even de microfoon te geven. Dan mag de fan meezingen.
1: Ja.
0: Dit was ook het weekend van het NK Gunten.
1: Ja.
0: En deze fan wist dat te combineren. Het is meezingen, hè? Hoor je het?
1: Maar wacht even, deze vrouw staat op het podium in de microfoon te zingen.
0: Nee, het meisje staat achter een dranghek, zeg maar. En dan loopt hij naar haar toe, geeft haar de microfoon. En dan, ja, dan weet ze er wel raad mee. Hier pakt hij hem weer even terug.
1: Ja.
0: En hier is zij weer.
1: Als alsof ze kat wil lopen te villen.
0: Nou, inderdaad. Ja, ja. De exorcist is er niks bij.
2: Jouw startnummer.
0: Goedemorgen, het is 16 minuten over 6. Een startnummer. Dat is gewoon een lekker liedje om je dag mee af te trappen. Dat je denkt, nou, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee. Een lekker startnummer. Misschien denk je wel... Nou, dat is Madonna en andere jaren. Madonna, ja. Jouw startnummer midden, welkom via de app. Gewoon een lekker liedje om je dag mee af te trappen. En tevens je week, hè? Het is maandag, de eerste dag van de nieuwe werkweek.

0: gisteravond van een bandje.
1: Van een bandje?
0: Ja, toch.
1: Ging ze weer een playbacken?
0: Dus daar ga ik gemakshalve vanuit, want het klonk in principe niet zo heel vals.
2: Ik heb veel respect voor Madonna. Weet je, als ik er tegen zou komen, zou ik zeggen... Madonna, bedankt voor alles. Maar dat ze bij het Songfestival zo aan het prutsen was... en dan nu weer van een bandje...
0: Ja, maar goed, het voordeel is dat het nu niet vals was.
2: Nee, dat is waar.
0: Toch?
2: Dat zal ja.
0: Gewoon dat het strak is.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Ik moet zeggen, jij hebt net een hele samenvatting gegeven van die halftime show. Ik vond het maar een ratje toe.
2: Wat? Alles bij elkaar?
0: Ja, alles bij elkaar. Hele, ja.
2: Wat had je?
0: Een soort jongere dag to the max. Gewoon één artiest en dan een gave show.
2: Oh, zo.
0: Zoals ze bij die halftime show ook doen, weet je wel.
2: In plaats van dat je dan ook nog Kermit Kikker en
0: nog Kermit en nog een keer, ja. En dan allemaal kinderen aan het eind met Chris Martin die ertussen staat te springen. Ja, het was wel feestelijk, daar gaat het niet om. Hè. Het was heel feestelijk, maar zeg maar muzikaal. Het is niet dat je denkt van, oh, over 10 jaar kan je die halftime show van het WK Voetbal Amerika nog herinneren.
2: Nee, maar dan over 10 jaar zeggen we, dat was de eerste keer dat we tijdens een voetbalwedstrijd een halftime show hadden.
0: Ja, dat zal waarschijnlijk ook de laatste keer geweest zijn.
2: Zou je denken?
0: Ja, denk het wel. Oh. Dit hangt toch echt aan Amerika, denk je niet?
2: Nou, ik dacht meer aan die, hoe heet die kerel ook alweer? Die
0: Infantino. Ja. Ja, maar die doet het alleen voor Trump.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, tuurlijk.
2: Om indruk te maken op Trump?
0: Ja, zeker. Oh. Ja.
2: Oké, nou.
0: Hoe is het, girl? Was het van Madonna? Hoe gaat het onderweg?
2: Nou, het verkeer is eigenlijk een beetje een soort optelsom en wiskundeformule. Want er zijn heel veel werkzaamheden, dus heel veel wegen dicht. Zou je denken, dat is in de min. Maar het is ook voor iedereen vakantie, dus dat is in de plus. En dan komen we uit op nul, dus geen files.
0: Nou, lekker.
2: Ja!
0: We gaan dus even iemand bellen. Die we gaan verrassen met een Thermomok. Die idee is eenvoudig, hè? Dus je app Thermomok en als je dan gebeld wordt, dan neem je op met Thermomok.
2: Jammer dat er niet zoveel geappt wordt.
0: Ja, dat is inderdaad jammer.
2: Ja, dat valt wel tegen. Maar goed.
0: Des te groter is de kans voor Esther. Moet ze wel even opnemen.
3: Thermomok.
0: Ja! Esther, van harte gefeliciteerd!
3: Dank je wel.
0: Je hebt het te pakken!
3: Yay! Yes.
2: Nou, ze is heel blij.
0: Ja, wij vinden het ook heel erg leuk. Ja. Zit je in een stiltecoupé?
3: Nee.
0: Slaapt het huis nog?
3: Ja, ook. En ik deed net feun aan. Ik was net mijn haar aan het drogen.
0: Oh, kijk eens aan. Je stapt net uit de douche met alleen de radio aan.
2: Maar doe nog eens dan, eventjes voor het geluidseffect.
3: Wat moet ik doen?
2: Je feun.
0: Zo, zeg Jeroen, wie hangt er aan de feun? Dat is Esther.
2: Ja.
0: Esther, nou, we kunnen je blij maken. Je hebt hem echt eerlijk en oprecht verdiend met de Thermomok. En we wensen je een hele mooie dag vandaag.
3: Ah, superleuk.
0: Doeg!

0: Harry Edward Styles. En American Girls op de vroege maandagochtend.
1: Jouw startnummer.
0: Goedemorgen, met wie spreken wij? Hallo.
2: Hallo, goedemorgen, met Yvonne.
0: Hey Yvonne, goedemorgen.
3: Hallo.
2: Hi.
0: Hi. Nou, dat is ook leuk dat we jou nog even aan de lijn hebben op de valreep in de studio.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
2: Ik zei net al tegen Alfred, ik gun het jullie van harte, maar ik vind het niet leuk.
0: Jij vindt het niet leuk?
2: Nee.
0: Nee. Ja, Peter, die hebt net ook al van, het is alsof de verkeering eenzijdig wordt uitgemaakt. Maar in principe maken we het natuurlijk niet per se uit. Het is alleen een kwestie van eventjes naar een ander plekje.
2: Ja, dat is zo. Het voelt, het zal na al die jaren heel vreemd voelen.
0: Ja.
4: Ik denk dat het reuze gaat meevallen, Yvonne.
2: Oh, het is ook niks ten nadele van jullie opvolgen. Dat is helemaal niet, maar... Het was zo vertrouwd, opstaan, radio aan.
4: Ja, maar lieve schat, het blijft gewoon vertrouwd, hè? Het is alleen een andere zender aanzetten en dan krijg je gewoon in wezen in precies hetzelfde. We zijn dezelfde mensen met dezelfde grapjes en dezelfde voorkeuren en dezelfde muziek.
0: Dezelfde grapjes maken, Jeroen. Dat was niet de afspraak. Die zou, nee. Die
4: oh,
0: zou je hier
4: gaan we andere grapjes maken?
0: Gaan we andere grapjes maken?
4: Andere grapjes maken. Oh nee, maar dan snap ik.
0: Nee, maar ik snap jou ook hoor, Yvonne, want je moet natuurlijk ook aan het idee wennen.
4: Tuurlijk.
0: Het is gewoon heel mooi geweest 8 jaar lang. En dan, het is ook afsluiten van een hoofdstuk, hoe je het ook bent of verkeerd.
4: Ja.
2: Nee, maar dat snap ik ook wel. En ik gun het jullie en het past ook bij jullie. En zeker bij jou, Jan-Willem, om daar een radiozender te gaan dragen. Nou, dat kun jij wel.
0: Nou ja. Lieve schat. Soms zegt muziek meer dan 1000 woorden. Hè? Je hebt volgens mij een leuk liedje bij dit moment uitgezocht.
2: Ja, ik dacht aan Studio van Genesis.
0: Ah, voor onze laatste vanuit de studio natuurlijk.
2: Ja, ik hoorde het jullie zeggen en dat schoot in mijn hoofd.
0: Yvonne, is sowieso heel lief dat jij al die jaren zo trouw luistert. En hoeveelste startnummer is dit? Ik heb het niet bijgehouden. Je bent toch weer wel een paar keer een startnummer gehad al?
2: Geen idee. Weet ik niet, een keer of 4, denk ik?
0: Ja, een keer of 4 en 8 jaar. Nou, dat mag ook wel, toch? Hè? Dus gemiddeld 1 keer per 2 jaar. We gaan hem met veel plezier draaien. Wij hebben van jou genoten en dat blijven we nog steeds doen. En dankjewel hè, voor je startnummer.
2: Nou, dikke kus en heel veel succes.
4: Ja, dankjewel, dikke kus terug. Dankjewel, Yvonne.
0: Wil je ook een thermomok? Ik hoor toch al een soort van twijfel. Weet je het wel echt zeker?
2: Ik heb er al eentje, maar ik wil er nog wel eentje.
4: Oh, voor de koude dranken.
0: Ja, je mag ook een sneuter hangen als je dat liever hebt.
2: Oh, dat is ook leuk. Doe maar.
0: We sturen iets jouw kant op, Yvonne.
2: Dankjewel.
0: Mooie dag vandaag.
2: Doei. Succes. Doei.
0: Poging tot opvrolijke geluk.

0: Yvonne, nou ja, sowieso heel lief dat jij al die jaren zo trouw luistert. En wat hoeveelste startnummer is dit? Ik heb het niet bijgehouden. Je hebt beter gebeurd. We hebben al een paar keer een startnummer gehad al.
1: Geen idee.
0: Geen idee.
1: Weet ik niet, een keer of vier, denk ik.
0: Ja, een keer of vier in 8 jaar. Nou, dat mag ook wel, toch? Hè? Het is gemiddeld 1 keer per 2 jaar. We gaan hem met veel plezier draaien. Wij hebben van jou genoten en dat blijven we nog steeds doen. En dank je wel, hè, voor je startnummer.
1: Nou, dikke kus en heel veel succes.
2: Ja, dankjewel, dikke kus terug. Dank je wel, Yvonne.
0: Wil je ook een thermomok?
1: Ja.
0: Ja, nou, ik hoor toch al een soort van twijfel. Weet je het wel echt zeker?
1: Ik heb er al eentje, maar ik wil er nog wel eentje.
2: Oh, voor de koude dranken.
0: Ja, je mag ook een sneutel hangen als je dat liever hebt.
1: Oh, dat is ook leuk. Doe maar.
0: Nee, dat is goed. We sturen iets jouw kant op, Yvonne.
1: Dankjewel.
0: Mooie dag vandaag.
1: Doei. Succes. Doei.
0: Poging tot opvrolijke geluk, wat denk jij?

0: Ik heb er al eentje, maar ik wil er nog wel eentje.
1: Oh, voor de koude dranken.
2: Ja, je mag ook een sneutel hangen als je dat liever hebt.
0: Oh, dat is ook leuk. Doe maar.
2: Nee, we sturen iets jouw kant op, Yvonne.
0: Dankjewel.
2: Een mooie dag vandaag.
0: Doei. Succes. Doei.
2: Poging tot opvrolijke geluk, wat denk jij?

0: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens Trump is Iran hard geraakt.
1: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: En andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Er zouden militaire vliegtuigen zijn geraakt. De gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. De uitslag van de test bleek vals positief. Dus in die sla zaten toch geen sporen van de parasiet die een darminfectie veroorzaakt. En daarmee is het nog altijd onduidelijk wat dan wel de oorzaak is van de diarree-uitbraak, waardoor duizenden Amerikanen ziek werden. Het was een bloedstollende finale, maar Spanje heeft de wereldbeker binnengesleept. De Spanjaarden wonnen op het WK met 1-0 van titelverdediger Argentinië, die door een rode kaart met 10 man speelde. Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
2: Voorzitter heeft een tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren, dan toch voor Spanje.
0: En president Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden samen de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En in Madrid barstte een groot volksfeest los dat waarschijnlijk nu nog steeds bezig is, denk ik.

0: dat ze ook gaat switchen. Ze gaat naar een andere praktijk als praktijkverpleegkundige. En wij hebben gezegd, wij switchen gewoon mee. We gaan gewoon ook naar die andere praktijk met Yvonne. We blijven haar gewoon volgen. Vandaag veel bewolking, maar vrijwel overal droog. Temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. En de verkeersupdate is van Robert Vriesen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Alle rust op de Nederlandse wegen, hoor. Maar wat vertraging bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Die is dicht in beide richtingen. Die ligt in de A9. Je zal moeten omrijden via de A22. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Vanaf Heemskerk nu een kleine 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van half 7 met Carmen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen. En een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dat ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. En volgens de politie waren er geen anderen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht.

0: luisterkamer.
1: Is nog steeds bezig.
2: Ongelooflijk, ja.
0: Om er even tussendoor te komen voor de wandelcollectie. Dat zijn liedjes.
2: Oh, eigenlijk, ik hoorde die olé. Ik denk ineens Imca Marina met Viva España. Dat zou natuurlijk ook wel een hele leuke zijn.
0: Voor de wandelcollectie.
2: Andalusische toiletten. Ja, dat... Oh, jij kan mij schelen. Jawel. Ah joh, dat is hartstikke leuk. Ik zie Jan Willem wegkijken van... alsof je in een citroentje gebeten hebt.
0: Nee, maar welke bedoel je?
2: Viva España van Imca Marina.
0: Ah, die.
2: Maar die kan natuurlijk ook later nog in deze ochtend. Nee, maar ik dacht, ik had er ineens
0: zin. Je wilde voor de wandelcollectie?
2: Nou, nee, ja, ik had eigenlijk iets anders in gedachten. Het kan natuurlijk ook en-en. Nou ja, wat wil je liever?
0: Kies zelf.
2: Oh, kies zelf. Oké. Okay. Nou, dan doe maar Imca Marina, Viva España.
0: Zie je? Voor je kan het gewoon. Je kan gewoon zo. Hier, daar is die. Het is gewoon mijn normale blik op maandagochtend, hoor.
2: Oh, ja.
3: Nee, maar dat je dat net zo...
0: Nou, maar dan weer. Ja, mooi.

0: wat doe je nou met de plaat die je eigenlijk wilde toevoegen aan de wandelcollectie?
1: Ja, voor mij mag je hem draaien, maar ik kan hem ook nog opsparen. Want ik heb er natuurlijk nog eentje te gaan.
0: Donderdag heb jij hem.
1: Donderdag, ja. Dan kan ik hem ook draaien.
0: Oh, dan doen we dat toch? Nou, hartstikke lekker. Dan stop. Vergeet hem niet in je rugzakje te stoppen straks.
1: Nee, ik zal het meenemen.
0: Voor de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Het CD-singeltje.
0: Inca Marina.
1: Oh, Inca, wat fijn.
0: Viva España voor iedereen die natuurlijk feest viert. Omdat Spanje heeft gewonnen.
1: Tuurlijk.
0: Kampioen voetbal. Ja, ik vond het wel leuk hoor. Ik gun ze het van harte.
1: Ah joh, absoluut.
0: Zou ons koningspaar chagrijnig zijn deze ochtend?
1: Dat denk ik wel, want er schijnt zeg maar binnen hun huwelijk, voordat ze trouwden, hebben zij afgesproken, Willem-Alexander en Maxima. Stel dat Nederland tegen Argentinië moet, Maxima, dan ben jij voor Nederland. Want je bent de koningin van Nederland. Maar als het alleen maar Argentinië is, dan mag je voor Argentinië.
0: Dan is iedereen voor Argentinië.
1: Dus, ja, dan is iedereen voor Argentinië. Dus ja, ik denk dat het wel...
0: Maar dit is toch een broodje aapverhaal? Dit heeft koning Willem-Alexander toch niet echt opgenomen?
1: Jawel, dit heeft hij zelf gezegd.
0: Hè?
1: Ja, dit heeft hij zelf gezegd. Dit is heus waar.
0: Van alle dingen waar je aan kon denken bij huwelijkse voorwaarden. Dus
1: ja,
0: je dan dit
1: opneemt. Hebben zij dit vastgelegd.
0: Ja. Ja. Goed, we gaan even iemand blij maken met de thermomok. Het is onze laatste vanuit de studio. We doen vandaag de thermomokregen. Dat is superleuk voor iedereen die eigenlijk altijd wel die intro rally wil meespelen. Maar denkt, ja, ik ben niet zo goed, ik wil die mok winnen. Maar ja, ik maak toch geen kans om ze alle vijf goed te raden. Het enige wat je nu hoeft te doen is thermomok appen.
1: Thermomok.
0: Als je wordt teruggebeld en je neemt op met thermomok, is die voor jou.
1: Het is zo druk, hij wordt altijd gebeld om 10:07 door allemaal mensen.
0: Thermomok! Ja, dat willen we horen, Dave! Ja! Van harte gefeliciteerd, je hebt hem te pakken.
2: Oh, mooi man.
0: Dave, je hebt hem te pakken.
3: Yes!
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Dank je wel.
0: Als je denkt, nou dat gaat makkelijk. Tot Thermomok en als we je bellen, neem op met Thermomok. En jongens, we zijn hartstikke streng. Dus dat moet je wel echt doen, hè? Dit is Kensington Living For.

0: Clarence Clemens, de big man. Jarenlang de rechterhand van Bruce Springsteen in de E Street Band. Helaas niet meer onder ons. Mocht het liedje uitblazen. Jackson Browne en You're a Friend of Mine op Radio 2. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Niet zo heel druk. Wel een probleem op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Net voorbij Os. Nee, bij de afrit Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je vanaf het knooppunt Paalgraven bij Os in de file met nu een minuut of 10 vertraging.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen Lonneke.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Jacqueline.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Afgelopen weekend was het NK Grunten.
1: Ja.
0: Het klinkt als Groningse groenten. Afgelopen vrijdag belden we wel even met de juryvoorzitter. Mocht je dat gemist hebben. Grunten klinkt zo, hè. Het is... Nee, dit is een fan van The Weeknd. Dit is afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena. Maar ik moet zeggen... Als ze mee had gedaan aan het NK Groente, was ze heel ver gekomen.
1: Het is eigenlijk... Ja, we hebben een hele technische uitleg gehad, hè, over wat het nou eigenlijk is.
0: Ja, je moet je flappen. De flappen van je stembanden moet je lekker los laten hangen. En dan klinkt het zo.
3: Do, re, mi, fa, so.
0: Ja, het is dus de bedoeling dat je... Ja, eigenlijk moet je je niet inspannen, dat is de truc. Want je hebt de neiging, want zo klinkt het ook een beetje... om je stembanden te forceren. Ja. Maar je moet juist die flappen over je stembanden... de stembandflappen,
1: ja.
0: Die moet je lekker laten wapperen. Goed. Uit het hele land kwamen mensen bij elkaar in Den Haag voor dit evenement. Ja, de ene was net wat meer in stijl dan de andere.
4: Ik dacht heel stiekem eigenlijk dat iedereen zo dit had. Maar metal smink. We zijn echt de enige...
1: Smink? Metal smink.
0: Metal smink, ja.
1: Okay.
0: Een beetje zoals Kiss, denk ik.
1: Ja,
0: uiteindelijk ging de titel naar de 18-jarige Phoenix uit Gouda van harte.
1: Het Kuinderbos in de Noordoostpolder is dat. Dat is niet alleen het bos waar elk jaar volgens mij de kerstboom voor de Tweede Kamer vandaan komt. Maar het staat ook bekend als de grootste vlindertuin van Nederland. 35 vlindersoorten vliegen daar gewoon zomaar rond. Alsof het allemaal niks kost. Elk jaar organiseert Staatsbosbeheer daar een telling... om te kijken hoe het ervoor staat met de vlinders. En gistermiddag was het weer zover. Harco Bergman, die is de boswachter in het Kuinderbos. En ja, dat wordt allemaal super serieus genomen, zo'n telling natuurlijk.
5: Nou, we hebben voor de 10e keer de jaarlijkse grote vlindertelling. Dat betekent dat we het hele bos in 32 delen verdeeld hebben. En dat in groepen gaan mensen dan naar alle vlinders die daar rondvliegen tellen. En we komen allemaal zo'n beetje tegelijk terug.
0: Je kan ieder weekend wel iets tellen, hè, tegenwoordig.
1: Ja, nou, ja, en volgens mij hadden we de vlindertelling zeg maar aan zich al gehad. Ja. Maar nu dus ook nog in het Kuinderbos. Nou, het was een groot succes, tenminste dat denk ik. 2357 vlinders werden er geteld. Daar de Atalanta was het meest gezien, zo'n 750 keer.
0: Het regent vandaag, thermomok. Het is de laatste show vanuit de studio van Radio 2. Vanaf morgen wandelen we mee tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Dit is jouw kans om tijdens de thermomokregen een thermomok te winnen zonder intro's te hoeven raden. Het enige wat je hoeft te doen is thermomok appen. Als we je terugbellen en je neemt op met thermomok, dan is hij van jou. Moet je wel opnemen met thermomok. Dat is belangrijk. Al dan niet gruntend.
1: Oh ja, dat mag natuurlijk ook.
0: Dat zou leuk zijn, ja. Ja, ja.
3: Thermomok.
0: Ja! Oh! Nou, volgens mij was dat hem wel, hoor. Ja. Ik hoorde een thermomok zo hard dat de telefoon ervan over de zijk ging. Met wie spreken wij?
6: Met Victor en Janne. Hallo.
0: Hallo. Hallo, Victor en Janne. Hi, waar bellen we jullie en waarom zijn jullie zo vroeg wakker?
6: Omdat we op vakantie gaan.
0: Oh, en waar rijden jullie nu?
6: In Duitsland.
1: In Duitsland.
0: Onderweg naar?
6: Zwitserland.
0: Leuk, hebben jullie zin in de vakantie?
6: Ja, heel erg.
1: Ga je kaas van duwen?
0: Nee, tuurlijk niet.
6: Nee.
0: Nee, wie gaat er nou kaas van duwen? Nee, wel veel chocola eten, hè?
6: Ja, ja.
0: Leuk. En veel wandelen? Liever ook niet.
6: Ja.
0: Hey, papa en mama, luisteren jullie mee? Liever niet te veel wandelen. Dat hoor ik net.
1: Oh, lekker veel gamen. Mag van Jan Willem.
0: Hé, hey, maar Victor en Janne, nu zitten we wel een beetje met een ding. Want ja, maar aan één thermomok hebben jullie natuurlijk niks, hè? Want dan krijg je de hele tijd ruzie wie je mag.
6: Ja.
0: Toch? Dan krijgen jullie de twee van ons.
6: Ja. Yay!

0: wakker worden met de brul van Katy Perry. Je hoort de roar.
1: Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Weet je hoe dat is ontstaan, de titel van dit liedje?
2: Roar.
0: Ja. Nou, zij werd wakker. En ze maakte nogal een bijzonder geluid. Een soort snurkend geluid.
2: Was het
0: haar
2: maag?
0: Nee, dus zei, ja, dat weten ze niet.
2: Oh,
0: nee, maar haar vriend zei van, dit is een beetje roar.
2: Zei hij dat?
0: Ja.
2: Dus ze komen uit Schimda.
0: Ja, klopt.
2: Ja.
0: Ja.
3: En ik toen ben benieuwd wat jullie gaan brullen.
4: Carmen denkt, even serieus.
3: Even een moment.
0: Nee, ik begrijp het.
3: Want mijn raadsel staat klaar, hè? Ja. Die wil graag ingestart worden.
0: Mm-hmm.
3: Komt u.
5: Ik vind dit wel erg klein en ik denk niet dat je moet kopiëren.
0: Ik vind dit wel erg klein en ik denk niet dat je moet kopiëren. Waarom zou je überhaupt iets kleins willen kopiëren?
4: Kopiëren.
3: Ik voel een koffie aankomen.
4: Nee, oh. Miniatuur. Piemel.
0: Nee, dat zou heel gek zijn. Ik denk dus dat het klein gaat over karakter. Dus het is heel klein van iemand om dit te kopiëren. Deze man is kunstenaar en zijn kunstwerk is nagemaakt. En het feit dat dat wordt nagemaakt, dat is echt klein. Dat doe je niet.
3: Een hele grote bak koffie.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Als we tot 9 uur doorgaan met het raadsel.
7: Nu ben Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon kozijnen.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Het is 2 minuten over 7 op maandagochtend met het NPO Radio 2 en het journaal gelezen door Carmen van Heul. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een groot feest in Spanje na de gewonnen WK-finale. Spanje versloeg gisteravond titelverdediger Argentinië met 1-0. Daar was wel een verlenging voor nodig, dus het was lang nagelbijten. Deze VRT-correspondent keek de wedstrijd in een café in Spanje.
7: Zenuwslopend om zijn minst te zeggen 100 minuten wachten tot dat verlossende moment eraan kwam. De mensen zaten eigenlijk bijna onder de tafel. Ze konden eigenlijk niet meer naar het scherm kijken. Zo zat die spanning erin. En ja, na die 100 minuten kwam dat dan eraan. En dan ja, ontplofte natuurlijk niet alleen het café waar ik zat, maar de hele stad, het hele land ontplofte gewoon van vreugde.
6: De winnende goal werd gemaakt door invaller Torres. Rusland heeft een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa aangevallen. Er waren in totaal 17 mensen aan boord. 5 van hen zijn bij de aanval om het leven gekomen. 5 anderen worden nog vermist. Het ging om een Turks schip dat graan aan boord had. Het had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. Er is nog niemand aangehouden. Na Haarlem, Utrecht en heel veel andere steden heeft nu ook Weesp een eigen Pride. Met muziek en een botenparade werd dat gisteren gevierd. Al is het nog niet zo groot als de Canal Parade in het centrum van Amsterdam. Het ging om 2 boten en 3 roeiboten.
8: Ja, superleuk dat het nu hier is. Heel kleinschalig natuurlijk. Maar het is een begin.
9: Ik vind dit wel erg klein. En ik denk niet dat je moet kopiëren.
10: Je moet één keer beginnen. Je kan het niet gelijk 10, 12 boten hebben.
8: Oh ja, het is leuk. En we wonen hier vlakbij. Dus we dachten, we gaan zeker even kijken.
5: Ben je ook nog eens kijken?
6: Ik heb het niet gezien. Ik heb wel alle vlaggen al de hele week door de stad zien hangen. De regenboogvlaggen en zo.
11: Wat leuk. Maar ja, dat is toch ook, je moet dat toch ook niet, precies zoals hij zegt, je moet het toch ook niet willen kopiëren. Je moet er gewoon je eigen feestje van maken.
6: Ja, nou ja, er was ook muziek en een DJ trad op. Leuk was hoor. Ik. Dus nou ja, het begin is er. Het weer, wolken met tussendoor ook zon. Het blijft overwegend droog. Het wordt 18 tot 23 graden.
5: En de verkeersinformatie is voor Robert Vriesen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Nog steeds relatieve rust op de Nederlandse wegen. Wel wordt er aan de grensweg gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Nu 3 kilometer file vanaf Zevenaar met een kwartier vertraging. De andere kant op de A12 rijdt het ook langzaam vanuit Arnhem naar Utrecht. Voor knooppunt Grijsoord, 10 minuten oponthoud. En dat heeft direct te maken met een autobrand op de aansluitende A50 vanuit Arnhem naar Os. Kom je in 2 kilometer file bij vanaf knooppunt Grijsoord tot aan Renkum. Een kwartier vertraging daardoor, want bij Renkum zijn 2 rijstroken dicht.
5: Robert, dankjewel.
12: Alsjeblieft.
5: Onze laatste...
13: De dobbelsteen.
5: In de studio. Morgen gaan we hem gooien tussen de wandelaars.
11: Ja, dat is heel spannend. Rolt hij daar ineens door het gras in Nijmegen.
5: Gevaar voor eigen leven. Kijken wat nummertje het is geworden. Vandaag dus nog veilig in de studio. En de grote vraag is, welke liedjes mogen erop? Dat mag jij zeggen. Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Laat me even weten wie je er hebt. En als je denkt, jongens, ik heb echt geen flauw idee. Even een rondje ter inspiratie.
6: Nou, omdat het jullie laatste is in de studio, dacht ik een hele mooie. Paul McCartney met The Days We Left Behind.
5: Hey. Dat is een mooie.
11: Ik had ook een mantra, Always There, van Jocelyn Brown.
13: En Incognito.
5: En Incognito. Oh ja. Yeah. Geen Madonna?
11: Nee, geen Madonna.
5: Geen Madonna vandaag. Ga me dan maar even uit. Als jij denkt, nou, ik weet er ook nog wel een, laat het ons weten. Via de app, tot zo.
14: Ster. Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Kom naar Museum Batavialand.
20: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
19: Parkeren kan bij Bataviastad.
20: Dus kom naar Museum Batavialand.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
19: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
22: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Chris?
24: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
24: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: Grote uitdagingen op de Weusden.
27: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
26: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
28: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
26: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
29: Jan Willem start op.

0: goed, het is de laatste week van Jan Willem Start Op hier op NPO Radio 2. Ja. En voor ons is het de laatste vanuit de studio in Hilversum. Want vanaf morgen hoor je ons live vanuit Nijmegen en omgeving.
1: Oh ja, dan zijn wij ook een soort Cindy Loper.
0: Nijmegen.
1: Van Gelderland.
0: Ja, geweldig. Dan barst de Vierdaagse weer los. En wij zijn er 4 dagen bij. En daar hebben we onwijs veel zin in. Dat is ieder jaar toch een van de hoogtepunten.
1: Ja, zeker.
0: Op onze kalender. Ja. En wij vinden het fijn als jij er ook bij bent vanaf morgen. En sowieso vandaag hier in de ochtendshow. Jeroen, ik heb even een vraagje.
1: Ja, zeg het eens.
0: Zou jij heel even links van je willen kijken? En er zit een luikje als je me heel even open doet.
1: Oh, met het klepje ervoor.
0: Zie, het begint nu al te galmen.
1: Ja.
0: Doe hem even, moet hem even open doen?
1: Ja, ik doe hem even open. Even luikje open.
2: Hallo? Hallo, hallo?
0: Dat is een zwart gat. Zie je dat?
1: Oh, een zwart gat. Oh, ja, ik denk al, wat zie ik toch? Maar het is een zwart gat.
0: Sportliefhebbers die vallen vandaag in een zwart gat. Het WK voetbal zit erop. Spanje is wereldkampioen geworden, wat natuurlijk superleuk is voor de Spanjaarden. Maar ja, dan denk je, nou goed, als er geen voetbal is, dan kijken we wel wielrennen. Maar vandaag is Tour de France ook rustig bezig. Vandaag hebben ze een rustdag, de wielrenners.
1: Maar gelukkig... Trillen, ja. Zweten.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Gelukkig hebben wij Erik Dijkstra nog. Die neemt over ongeveer een uurtje de hoogte en dieptepunt van het afgelopen sportweekend met je door.
1: Vlindertellingen hebben we ook al gehad. Blijft niks over.
0: Ja, dat is ook een soort sport natuurlijk, al die tellingen.
1: En het is vandaag ook de dag die je wist dat zou komen. De zomer is pas echt begonnen als B&B Vol Liefde op televisie is. En vanavond gaat het gewoon weer beginnen, het nieuwe seizoen. 9:10 is het te zien bij RTL 4. De eerste 5 afleveringen staan ondertussen al op Videoland. Dus als je echt niet kan wachten, dan bel je gewoon op naar je werk. Zeg je, ik ben echt heel ziek. En dan ga je lekker B&B Vol Liefde kijken. Ik kan uit betrouwbare bron vertellen dat het een seizoen vol spanning en sensatie wordt. De komende 8 weken van maandag tot en met donderdag. 9:10.
0: Nee, je kent de voice-over van dat programma.
1: Ik ken de voice-over van het programma. Ja, wij zijn Epping Terms.
0: Op wie moesten wij ook alweer letten? Je hebt het al verteld vorige week vrijdag.
1: Ik ben heel erg fan van Timothy.
0: Timothy?
1: Ja.
0: Ja, dat zegt natuurlijk nog helemaal niks, maar straks wel dus.
1: Ja, ik weet het. Het kan 2 kanten op. Of je denkt, die Timothy die kan me echt gestolen worden. Of je wordt helemaal fan van.
0: En waarom is Timothy leuk?
1: Het is gewoon een mooie paradijsvogel.
0: Ja, dat zijn ze vaak allemaal.
1: Jawel, maar gaan we gewoon lekker...
0: Hoe vinden ze die?
1: Meer ga ik niet zeggen. Gaan we gewoon lekker kijken.
0: Vergeet het scrollen en swipen tijdens de vakantie, want er is een nieuwe trend. Deze zomer is Murdoku, de nieuwe rage. Heb je er al over gelezen of gehoord?
1: Nee.
0: Schrappig, hoor. Het is gewoon een boekje. Een puzzelboekje.
1: Oké.
0: En die moet je dan oplossen aan de hand van raadsels. Het is een combinatie tussen Cluedo en Sudoku. Dus vandaar ook Murdoku. En dan moet je aan de hand van raadsels erachter komen wie de moordenaar is. En dan is het een kwestie van deductie. Dus je kruist dan opties weg.
1: Okay.
0: Dus de moordenaar stond in die ruimte. Nou, dan vallen alle andere ruimtes af. En dan op een gegeven moment kom je uiteindelijk, als je dat allemaal goed doet, tot de moordenaar.
1: Dat is dus echt voor als je je al verveelt bij een sudoku, dan kan je dit nog als extra elementje
0: toevoegen. Het is weer gewoon een nieuwe variant, wat ik erg grappig vind. Ja. Dus dit is de grote rage. Ze zijn op veel plekken zelfs al uitverkocht.
1: Okay.
0: Ja, niet aan te slepen. Okay. En vandaag dus de laatste Jan Willem Start Op hier vanuit de studio. Dat betekent dat het thermomokken regent. Dat is hartstikke leuk, want misschien wil je altijd zo'n thermomok winnen, maar denk je, ik ben helemaal niet goed in het raden van intro's. Vandaag is je kans om een thermomok te winnen zonder dat je intro's moet raden. Het enige wat je hoeft te doen is thermomok appen. Als we je terugbellen, neem je op en zeg je thermomok en dan is hij voor jou. Dus we gaan eens even iemand bellen die thermomok heeft geappt.
3: Thermomok!
0: Ja! Gefeliciteerd, je hebt hem te pakken!
3: Oh, wat leuk!
0: Met wie spreken wij?
3: Ik ben Sophie.
0: Hi Sophie. Hi. Nou ja, je hebt hem te pakken.
3: Oh, wat super grappig.
4: Nou.
3: En ik probeerde nog weg te sneaken thuis. Maar ik denk dat iedereen je wakker is.
0: Oh, je probeerde rustig weg te sneaken om niemand wakker te maken. En nu loop je in één keer thermomok te schreeuwen.
3: Ja.
0: Ja, maar wel voor het goede doel.
3: Ja, zeker. Ja, waar iedereen blij mee.
0: Hey, maar wie was je bang wakker te maken dan?
3: Mijn jongens.
0: En hoe oud zijn ze?
3: Wacht even hoor, ik moet even, die zijn 13, ja. 12, 7 en 3, bijna 4.
0: Zo, je hebt gewoon bijna een elftal inmiddels.
3: Ja, we hebben hard ons best gedaan.
0: Lekker bezig. Nou, voor hun is het natuurlijk wel een beetje sneu als mama's hart schreeuwt. Zullen we er dan ook maar 4 sneutelhangers bij doen?
3: Nou, dat zou ik heel leuk. Dat zouden zij heel leuk vinden, ja.
0: Nou, die komen jouw kant op. Sophie, mooie dag vandaag. Hè? Bedankt voor het appen.
3: Onwijs bedankt. Doeg. Hey, doeg.
0: Hoe stond de weg hier, hoor?
1: De A12, daar staat een file van Arnhem naar Utrecht. Net voorbij Arnhem. Dat komt omdat op de A50 na het knooppunt Grijsoord een auto in brand staat. Richting Os is dat. Jan Willem.

0: nummer dit, hè. It's a Beautiful Day van Queen op NPO Radio 2. Op de laatste Jan-Willem Zuidhof vanuit de studio van NPO Radio 2. Daarom hebben wij contact met NAVO-baas Mark Rutte. Mark Rutte, goedemorgen.
1: Goed je nog
0: daar? Ja, Mark Rutte daar nog.
2: Ja,
0: Mark, goedemorgen. Leuk dat wij even... hij doet het niet, Mark. Wij zetten het volume even wat harder. Ja, dat kunnen we wel even.
3: You have to pump up the volume.
0: Dat begrijp ik. Oké, maar waar zit je dan ergens?
4: Ik zit trouwens bij KFC aan de A13 in Rijswijk. Dus
0: ze denken, waar zit je? Goed. Je moet het wel even laten zitten. Ik denk, die heeft even een speech of zo, maar die had gewoon trek. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Je mag ons bellen 0800-1122 om een liedje aan te vragen voor de Dobbelsteen. 0800-1122. Mag alles zijn, hè? Binnengekomen via de app. Anneke. Jongens. Het jaar dat Stefan, mijn man, ziek was, luisterden we altijd samen naar jullie programma in zijn laatste week. Toen ging opeens de radio op dicht, want ons nummer van de drukkende Keks Hart en Ziel draaiden jullie. Huis en buren wakker en wij dansten en zongen of we weer 20 waren bij hun concert. En graag zou ik deze op de Dobbelsteen willen zetten. En die nog een keer bij jullie horen op NPO Radio 2. Doe alles wat je doet met hart en ziel. En dat doen jullie zeker. Groetjes van Anneke.
5: Nou, wat lief.
0: Ja, wat een bijzondere herinnering. Ja. En wat een lieve woorden. Dankjewel. Plekje 1 is voor jou, Anneke.
5: 2 is Rinnie, Mannen en Carmen. Graag voor deze laatste studio Dobbelsteen Good Enough Day van Royal Wood. Een passende Dobbelsteen topper. Dank voor alle heerlijke Dobbelsteen. En heel veel plezier en gezondheid toegewenst voor de toekomst. Dankjewel Rinnie, jij ook.
0: Plekje 3 is voor Jeroen. En die Jeroen van de dag!
6: Yay!
0: Hey Team JW, lekker startnummer in het kader van jullie laatste studio-uitzending bij NPO Radio 2. Papa Roach met Last Resort. Geniet van deze show. Groetjes van Jeroen Woesthuis.
5: 4 is Marieke Maartje. Goedemorgen allemaal. Graag voor de Dobbelsteen over de Dam van Bluff. Hopelijk lukt het een keer. Fijne maandag allemaal.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, met wie spreken wij?
7: Met Peter, goeiedag.
0: Hallo Peter, goedemorgen. Peter.
7: Goedemorgen.
0: Hey, je mag het zeggen, plekje 5 is voor jou.
7: Ja, het is de 6e poging met jullie om op de Dobbelsteen een keer goed te gooien. Dus wie weet. Ik wil graag de luisteraars kennis laten maken met de beste hardrockzanger die ooit heeft op de aarde rondgelopen. Dat is Dio. En het plaatje dat ik aan wil vragen is, en het niet persoonlijk bedoeld, maar dat heet All the Fools Sailed Away.
0: All the Fools Sailed Away.
7: Ja, klopt.
0: Dan zetten wij die op 5, Peter. Dankjewel daarvoor.
5: Ben benieuwd. Leuk.
7: Dankjewel.
0: Doeg.
7: Doei.
0: Gaan we naar plekje 6. Goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen met Wilma.
0: Hey, Wilma, goedemorgen. Hi.
8: Goedemorgen.
0: Hey. Lig je nog in bed?
8: Yes.
0: Ja, zo klink je ook. Goedemorgen, Wilma.
8: Ja.
0: Hi.
8: Goedemorgen.
0: Ja. Nou, we zullen zachtjes praten. Waar zat je aan te denken?
8: De liefste van Kingfisher.
0: The Sun Will Never Settle, bedoel je die?
8: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, dat is ook een prachtig liedje natuurlijk.
8: Ik kan namelijk die titel niet onthouden, maar ik vind die stem vind ik wel echt heel lekker.
0: Van die man, ja.
5: Een beetje net zoals jouw stem. Dat is ook heel lekker.
0: Eigenlijk ben jij de Nederlandse Kingfisher.
5: Eigenlijk wel, ja.
8: Nou, dank je.
0: Kom je er ook nog een keer uit vandaag? Of was je van plan de hele maandag lekker in bed te blijven liggen?
8: Nee, ik kom er zo uit. Ik zal moeten, want ik moet nog wel wat doen vandaag.
0: Oh, echt waar? Van wie moet dat?
8: Nou, in ieder geval van mezelf.
0: Ja.
8: En ik heb ook nog 2 jongens, dus we moeten nog wel wat.
0: Oh, zo. Dus ja. Dan roept de zorg weer.
8: Nou, niet helemaal. Ze kunnen een heleboel zelf, maar...
0: Toch ook bepaalde dingen weer niet, hè?
8: Nee, zelf uit bed komen is nog steeds
0: niet. Nee, dat is het ding vaak, ja, dat zelf uit bed komen. Nou, dat is jou bijna gelukt, maar nog niet helemaal. Ik ga gooien.
8: Nou, top.
0: Ik gooi me richting jou, Jeroen. Vind je dat goed, voor de verandering? Gewoon altijd richting Jeroen, hoor, Wilma. Dus wat dat betreft is niks nieuws onder de zon. Het is de laatste Dobbelsteen in de studio.
6: Nou,
0: wat is het geworden? Waarom loop je naar achter, Jeroen?
6: Ik laat
0: staan Carmen. Ja, maar je neemt fysiek afstand van de uitslag.
9: Nee, helemaal niet. Nee, hij maakt een ruim baan, zodat ik kan zeggen dat het geworden is. Let op, nummer 6.
6: Oh!
8: Yes!
0: Wilma!
8: Yes.
0: Hey! Gefeliciteerd!
8: Dankjewel, bijna net zo leuk als Thermomok.
0: Bijna net zo leuk als Thermomok. Ja.
8: Bijna.
0: Ja, we kunnen je even terugbellen naar het liedje. En als je dan opneemt met Thermomok, dan kun je er zomaar eentje winnen.
8: Nou, top.
5: Ben je makkelijk.
0: Dan spreken we je zometeen.
8: Ja, is goed, dank je.
0: Plekje 6.

0: for you.
1: Plekje 6 op de Dol zijn vandaag. Kingfisher en The Sun Will Never Settle. Ik heb in één keer een goed idee. Laten we weer eens even iemand bellen. Ja, als je dan opneemt met thermomokken, dan is hij voor jou. Hè? Het regent vandaag thermomokken.
2: Ja.
1: Ja. Dan mag ik gewoon eens even kijken. Ja. Of iemand blij kunnen maken.
3: Thermomok.
1: Nou ja, zeg hij. Met wie spreken wij?
2: Is over.
3: Met Wilma.
1: Hey Wilma, wat leuk. We hadden net over Wilma op de Dobbelsteen, plekje 6.
3: Ja, ja,
1: die vroeg Kingfisher aan met de Sun Will Never

0: for you.
1: Plekje 6 op de Dol zijn vandaag. Kingfisher en The Sun Will Never Settle. Ik heb in één keer een goed idee. Laten we weer eens even iemand bellen. Ja, als je dan opneemt met thermomokken, dan is hij voor jou. Hè? Het regent vandaag thermomokken.
2: Ja.
1: Ja. Dan mag ik gewoon eens even kijken.
2: Ja.
1: Of iemand blij kunnen maken.
3: Thermomok.
1: Nou ja, zeg hij. Met wie spreken wij?
2: Is over.
3: Met Wilma.
1: Hey Wilma, wat leuk. We hadden net over Wilma op de Dobbelsteen, plekje 6.
3: Ja, ja,
1: die vroeg Kingfisher aan met de Sun Will Never Settle.
2: Die klonk minder wakker dan
1: jij. Nou, inderdaad, die lag nog in bed, joh. Wat een luie donder was dat, zeg. Ja. Zo. Wilma, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Mooie dag vandaag.
3: En jullie ook.
1: Doei.
3: Dankjewel. Hoi.
1: Het is simpel, hè? We gaan straks nog meer mensen bellen. Dus als je denkt, ik wil ook een thermomok winnen, heb je thermomok. En als we je bellen, je neemt op met thermomok, dan is die voor jou. Vandaag veel bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur tussen de 20 en 24 graden. En de verkeersinformatie is van Robert Vriesen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op de A12 vanuit de Duitse grenzen naar Utrecht voor knooppunt Grijzoord 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een autobrand eerder vanochtend op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Renkum zijn twee rijstroken dicht. En aansluitend op de file op de A12 ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 3 kilometer en 20 minuten oponthoud. En het begint nu ook langzaam te rijden op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. 3 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en afrit Beverwijk. Dat is met een kwartier vertraging. En dat komt doordat er geen gebruik gemaakt kan worden van de A9. Want de Wijkertunnel is in beide richtingen dicht voor werkzaamheden.
1: Dankjewel, Robert. Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Spanjaarden over de hele wereld vieren de winst op het WK. Spanje won gisteravond met 1-0 van Argentinië in de finale. Tot groot genoegen van een hoop Spaanse fans in Enschede, die gingen toeterend de straat op. Terwijl president Trump in het stadion de WK-beker uitreikte, bombardeerde de VS voor de 9e dag op rij doelen in Iran. Dat is volgens de VS een vergelding voor de omgekomen Amerikaanse militairen in Jordanië en Irak. Tot nu toe kwamen in de oorlog met Iran 17 Amerikaanse militairen om het leven. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. En dat gebeurt nadat zittend premier Starmer zijn ontslag heeft ingediend bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zo belooft hij. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt en onderhoud uitgevoerd. En dat geeft veel last bij de Papendrechtse brug, die ruim 9 maanden dicht is. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht. Het is de verbinding tussen de snelwegen A15 en A16. Automobilisten moeten omrijden, maar voor fietsers en voetgangers die toch de beneden Merwede moeten oversteken, vaart er een pontje. Daar zijn ze blij mee, want veel mensen zijn afhankelijk van de weg.
6: Heel afhankelijk. Of ik moet de auto nemen en dan loop je het risico dat je stevig in de file komt. Dus de keuze is de fiets of langer met de auto rijden.
7: Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen. Maar normaal kan je, weet je wel, lekker doorrijden. En nu heb je toch iets waar je even moet wachten.
5: En door de afsluiting worden er files verwacht daar. De politie heeft een ontsnapte wallaby gevonden die gisteren rondliep in het Noord-Hollandse dorp Middenmeer. De kleine kangoeroe werd gezien bij de voetbalclub, liet zich niet zomaar vangen. Hij hopte echt het hele dorp door. Uiteindelijk kon hij worden verdoofd, zodat de hulpdiensten hem konden pakken. De eigenaar van het dier was ondertussen ook in Middenmeer aangekomen en die vertelde dat het dier Skippy heet en sinds de nacht van zaterdag

0: zaterdag naar zondag vermist was. De dierenambulance heeft Skippy veilig thuisgebracht.
1: Skippy deed een vreugdesprongetje.
0: Yes.
1: De knappe kop, die Skippy niet, hè?
2: Die Skippy sowieso nooit. Nee.
1: Telegraaf vandaag?
2: Telegraaf hier. En dit is de kop. En de vraag is, waar gaat het stuk over dat erbij hoort? Stoppen met gebroken hart.
0: Nou, dat gaat over jullie natuurlijk.
1: Ja. Stoppen met gebroken hart. Ach ja, nee. Heb jij een interview gegeven aan de Telegraaf?
2: Ik heb niet dat ik weet, nee.
0: Oké, het gaat niet over jullie.
2: Gaat niet over
0: stoppen met gebroken hart.
1: Wij stoppen ook niet met een gebroken hart sowieso. We stoppen juist met een enorm groot hart.
2: Trots en
1: met
2: hart, trots, een gloeiend hart.
1: Mooie herinneringen.
2: Ja.
1: Eigenlijk. Dus dan zou het ook niet kloppen.
0: Nee, dat is waar.
1: Het is de Telegraaf.
2: Nee, het gaat over... het is een interviewtje met Carlo Boshart. En die is verdrietig, teleurgesteld. En noem het allemaal maar op, alle superlatieven van afgelopen vrijdag. Is er toch wel, ik kan me voorstellen, ik denk dat je het toch best wel zo mag noemen, een regelrechte ramp gebeurd in het Beatrix Theater in Utrecht. Want er is eigenlijk per ongeluk de sprinklerinstallatie aangesprongen. Ja, hoe dat heeft kunnen gebeuren, niemand die het weet. Maar de gevolgen zijn desastreus voor de voorstelling Moulin Rouge die daar speelde. Want het hele decor is ondergesprinkeld en alle apparatuur is ondergesprinkeld. Er is helemaal niks meer mee te beginnen. Dus donderdagavond is daar onbedoeld gewoon de laatste voorstelling van Moulin Rouge geweest. Het is afschuwelijk. Carlo Boshart die speelde de hoofdrol in die musical natuurlijk. Hij was er donderdagavond ook bij. Hij zegt ook van ik heb zo'n fijne avond gehad. Het was zo'n fijne energie vanuit de zaal. En niet wetende natuurlijk dat we daar met z'n allen de laatste voorstelling hebben gesproken en gespeeld. En wat je leest, wat hij vertelt, is die man is gewoon helemaal kapot. En niet eens zozeer vanwege het feit dat hij niet meer kan spelen, maar gewoon het afscheid van de collega's en de crew. Hij zegt, dit was zo'n speciale ervaring de afgelopen jaren. De rol van mijn leven heb ik gespeeld.
1: Ja, je wilt toch toewerken naar zo'n laatste show. En dat
2: tuurlijk, begin augustus zou dat zijn. En dat gaat nu niet door. Dus iedereen is daar heel verdrietig over.

0: Yeah, Ed Sheeran, 7 oktober 2011 heb ik hem voor het eerst geïnterviewd. Toen was hij in Engeland al een ster, in Nederland nog niet. Ik kreeg een telefoontje van iemand van de platenmaatschappij. Zei, oh, een Engelse gastje met een gitaar, die kan goed zingen, jongen.
1: Zei jij en nog die,
0: Jij wil hem gewoon verkopen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het kan ook allebei waar zijn. En het was in dit geval. In Engeland is al een behoorlijke ster aan het worden. En hier in Nederland kende nog niemand hem. En toen kwam hij hier optreden. Zaten we nog in een andere studio, weet je nog? In dat AKN-gebouw.
1: Ik weet het nog als de dag van gisteren, ja, zeker.
0: Met die lange gang. Het voelde een beetje als een, een soort gesticht, toch? Die lange gang.
1: Dat was een hele lange gang.
0: Dat je daar aankwam en dacht, waar ben ik beland? En dan een tweede deur rechts en dan kom je in de studio. En daar stond hij te spelen. En ondertussen was hij naar het plafond aan het kijken. Zo'n systeemplafond. En iedereen die bij Daniel Dekker te gast was, bij zijn gouden uren, die schreef dan op dat plafond. Dus dat stond boordevol met handtekeningen en zo. En ondertussen was Ed Sheeran al die handtekeningen en al die berichtjes aan het lezen en aan het optreden. Ik heb dat interview gevonden. Dat is de interview Ed Sheeran, Sheeran Def Def. Ik zal gewoon even een willekeurig momentje pakken.
2: Ed Sheeran Def Def. Because he listens to so much new music, and I think when he likes something, he...
0: De allereerste keer Ed Sheeran in Nederland.
3: We're going to play your new single, The A-Team, on the road show. Can you tell us what the song is about?
0: Tuurlijk, goeie vraag.
1: Ja.
0: En dan klinkt het zo. Oh. Terwijl hij dus naar boven staat te kijken. Al die handtekeningen aan het lezen.
4: White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs.
1: Ja, je hoort wel dat zijn stem hier nog moet rijpen.
0: Echt, maar hij klinkt toch ook 15 jaar jonger?
1: Ja, dat is wel waar. En niet weten dat wij zeg maar, daarna gewoon beste vrienden werden met Ed Sheeran. Hè?
0: Ja, dat hij inderdaad die wereldpremiere aan ons gaf. Door de vraag van de luisteraar van deze show, Nathalie. Ja. En natuurlijk ook door onze journalistieke talenten, dat we doorvroegen. Ja, en de primeur hadden we zijn kerstzinger met Elton John. Ja, geweldig was dat. Ja, mooie herinneringen. We gaan eens even iemand bellen.
1: Ik krijg al helemaal de zenuwen als ik dit muziekje hoor.
0: De laatste Jan-Willem start op vanuit de studio. We doen vandaag de mokkenregen. Het is toch een beetje bitter zoet, hè? En voor het zoete moet je gewoon even tempo hebben. Ja, dat is mooi! Van harte gefeliciteerd. Met wie spreken wij?
5: Met Dan.
0: Hey Daan, gefeliciteerd. Je hebt Thermomok geappt. En ja, de regel is, als je opneemt met Thermomok, dan krijg je er een. Dus hij is voor jou.
5: Ja, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd.
5: Bedankt.
0: En een hele mooie dag.
5: Ja, jullie ook, hè.
0: En bedankt voor de appen.
5: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dat is toch mooi. Heb je een drukke dag voor de boeg of valt het mee?
5: Nee, valt wel mee. Vandaag een vrij dagje, dus.
0: Oh, lekker man. Nou, geniet ervan. En de mok komt jouw kant op.
5: Top, dankjewel, hè.
0: Hoi. Nieuwe muziek. Op Robbeens Radio. Ja, dan zijn we bijna van onze thermomokken ontdaan. Maar nee hoor, we hebben er nog heel wat. Dus als je denkt, ik wil er ook wel eentje winnen. En die intro's raden, dat vind ik altijd zo lastig. Daar geef ik me niet voor op. Dan is dit je kans om een thermomok te winnen. App Thermomok. Als we je bellen, neem je op. Dan zeg je Thermomok. En dan is hij voor jou, zo simpel is het. Zijn naam is Liam Bridges. Hij zegt, ja, in deze tijd is het een soort van trend dat de mensen de lasten van de wereld op hun schouders willen dragen. En dat komt natuurlijk ook door het nieuws, hè. Voor je het weet maak je je zorgen over alles. Over echt alles wat er in de wereld mis is. En dat kan niet. Die last is te zwaar. Dus bekijk het leven wat lichter. En dat licht wil hij schijnen met zijn nieuwe plaat. Dat komt in september uit. En dit is de voorloper ervan. Light the way van Leon.

0: Like the Way, de nieuwe single van Leon Bridges. Zullen we de kandidaat van de intro rally, Laurens Dijkstra, even live bellen? Als hij dan opneemt met Thermomok, dan heeft hij hem vast.
1: Oh, dan hoeft hij niet meer te spelen.
0: Dan kan hij nog wel spelen, maar dan heeft hij de mok alvast te pakken.
1: Dat zijn kan hij dan twee Thermomokken winnen?
0: Dat zou in principe ook wel een heel leuk idee zijn.
1: Ik vind dat de Thermomok wel...
0: Dat het makkelijk gaat, wou je dat zeggen vandaag?
1: Inflatie.
0: Hey, Laurens, goedemorgen met je Willem en Jeroen.
2: Hoi.
0: Hey, goedemorgen, kerel.
3: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Ja, dan zul je toch met spelen moeten gaan redden, Laurens.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, want we dachten, we bellen hem even op. Als je dan opneemt met Thema mocht, dan heb je hem vast.
2: Ja, dat heeft laatst iemand gedaan. En ik dacht, dat ga ik niet ook doen, want dan... Ja, dat is niet origineel.
0: Nee, het moet ook niet te makkelijk worden.
1: Ik wou net zeggen, jij gaat gewoon voor de uitdaging.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik hoorde dat jullie naar een andere zender gingen. Dat was dat moet je wel.
0: Gewoon nu het nog kan. 28 ben je. Je bent leraar Nederlands op het Montessori Lyceum in Amsterdam-Oost. En nu lekker zomervakantie, mag ik hopen?
2: Ja, zeker.
0: Mooi, man.
2: Kids zijn weg.
0: Lekker. En je wil spelen met Eurodance?
2: Ja, klopt.
0: Weet je dat helemaal zeker?
2: Ja, nu een beetje te laat, maar ik denk het wel.
0: Je denkt het wel, ja.
4: Ronde 1.
0: In principe zijn ze natuurlijk allemaal voor jouw tijd, hè? Want de 9 van de 10 keer komen ze uit de 90's. Zoals ook de eerste van 10 seconden. Ik hoef alleen de titel te weten. Ben je er klaar voor?
2: Ja, kom maar.
0: Successen.

0: Be My Lover.
1: Ja, dat is helemaal goed.
2: Ronde 2.
1: Speel je nog voor 8 seconden?
0: Zeker.
1: Komt ie aan.
0: The Riddle?
1: Ja, dat is goed!
2: Ronde 3.
1: Kiki da Justino. Helemaal goed.
0: Ja?
1: Nog 3 te gaan. Categorie Eurodance. Ga je hem spelen? 6 seconden.
0: Ja, laat maar komen. Oeh, deze is lastig. Deze ga ik denk ik niet weten.
3: Zoek het niet te diep.
1: Dit klinkt als een hint. Wat?
0: On the surface? Nee.
1: On the surface, ik weet
3: ik
1: het.
3: Ik probeer ook een stukje service te verlenen. Maar
1: een stukje service, ja. Maar... ja, je zoekt het... Ja, ik bedoel, welke hoek zoek je het qua artiest?
0: Ja, dat is een goede. Ik zoek het denk ik in... Ja. Geen idee eigenlijk. Ja, dat klinkt heel bekend, maar... Ik ga niet opkomen.
1: Ja, ik probeer me een beetje na te doen. Ja, als je schiet.
0: Ja, probeer een beetje mee te zingen. Ja. Helaas.
1: Ja, ga je de mokstuk gooien? Of,
0: Ja, dat moet denk ik maar. Ja. Helaas. Kom heel graag.
1: Dan komt hij hier nog een keertje. Zet je schrap.
0: Ja. Ik weet het niet, ik zou het in de hoek zoeken van Dr. Alban, maar ik kan er niet op.
1: Nee. Dr. Alban. Och, is hij nou weg? Hij is volgens mij weg. Misschien moeten we hem even terugbellen. Even kijken wat er dan gebeurt. Diepe meaningen zochten we natuurlijk van Culture Beat.
3: Echt, als ik de baas van Radio 2 was dan...
0: Met Laurens.
3: Nou, Laurens!
1: Wat doe je nou? Wat begrijp je nou niet? Laurens, de verbinding valt weer weg. We bellen je even terug. Nou, goed. We zochten
3: natuurlijk... Laurens is gewoon heel sportief,
1: denk ik. No Deeper Meaning van Culture Beat. Hij wil hem gewoon echt winnen, bedoel je?
3: Ja.
1: Ja. Nou, we gaan eens even kijken wat er nu gebeurt.
3: Nu denkt hij ook.
1: Nu neemt hij niet meer op. Nee. Nee. Nou, dan word je weggedrukt door die gasten.
3: Uit. Met je,
1: dat denkt hij waarschijnlijk echt, ja.
3: Met je dikke...
0: Hi.
1: Hi, goed. Laurens, met Jeroen en Jeroen weer.
0: Hey,
1: jij valt steeds weg. Ja. Op de een of andere manier. Ja, er zijn ook mensen die nemen dan gelijk op met Thermomok. Maar ja. Op de een of andere manier wil dat bij jou gewoon niet landen.
3: Nee.
1: No Deeper Meaning zochten we van Culture Beat.
0: Shit.
1: Ja. Die van 4 seconden was deze geweest. Had je hem geweten?
0: Ja, dat is de Thermomok.
1: Dat is de Thermomok.
3: Nee.
1: Goed, dit
0: ik
1: was
0: kan niet anders.
1: Dit was Capella en Move on Baby. En de laatste was deze van 2 seconden.
0: Ja, dat is... puntje van mijn tong, maar dan...
1: The first to last eternity.
3: Ja, de eerste zullen de laatste eternity. Zijn
1: van Snap. Ja. Welke zou je willen horen van deze 5?
0: Ja, noem Eternity, first last.
1: Eternity van Snap. God, valt hij weer weg, zeg hij. Dit is toch niet te geloven, Jeroen. Maar ik vind het echt, en dan hebben we de laatste uitzending in de show... en dan gaat er zoveel mis.
3: Fout.
1: Nou, toch maar één keer voor je terug te bellen.
3: Gaat het niet doen, hoor.
0: Thermomok!
1: Ja! Laurens, bedankt voor het meedoen, hè.
0: Hartelijk dank.
1: En een mooie dag vandaag.
0: Jullie ook, en fijne laatste uitzending.
3: Gefeliciteerd. Goed gedaan. Hoi.

0: Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
1: Ja, ik heb een heel leuk raadsel. Vind ik zo.
2: Ja?
1: Let op, waar gaat dit over?
3: Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
0: Een aap met 7 bananen?
4: 7 bananen.
0: Oh, is dit misschien die Phoenix die het NK Grunt heeft gewonnen?
1: Nee.
0: Of de moeder van
5: deze mevrouw, dit is wat het is, luister goed. Deze mevrouw die gaat meedoen met de Vierdaagse en die heeft alvast de bananen ingeslagen.
1: Ik zou koffie inslaan. Oh.
6: Dit is NPO Radio 2.
4: Gaan we doen.
1: 7 bakken.
7: De hete zomer, crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Het is 8 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 en het Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Madrid en veel andere Spaanse steden is een volksfeest uitgebroken na de gewonnen WK-finale. Spanje was in de finale tegen Argentinië veel beter, maar het duurde tot de tweede helft van de verlenging dat er werd gescoord.
12: El centro muy pasado buscando a Nico, Nico de cabeza, al remate.
13: Volgens mij zit hij erin.
11: Zou je denken?
13: Ja.
11: Moet er een aan het zuurstof weer.
13: Zo, maar goed, ze moesten er ook wel lang op wachten, hoor.
11: Dat is waar, dus dan is de ontlading extra groot, ja. Natuurlijk. Nog even een opvallende statistiek, want de Argentijnen schoten in de hele wedstrijd niet 1 keer op doel. Messi was na afloop in tranen en Paredes vloog een Spaanse speler naar de keel. In Israël zijn kolonisten de straat op gegaan. Ze eisen een deel van Gaza op om daar weer nederzettingen te bouwen. Het gaat om een omstreden kolonistenbeweging, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
14: Ze staan ook op de sanctielijst van de Europese Unie vanwege hun activiteiten op de westelijke Jordaanoever en het verdrijven van de Palestijnen daar. Nou ja, en ze willen dus ook weer nederzettingen in Gaza. En daarom hebben ze een protestmars georganiseerd gisteren. En door het leger was het gebied afgesloten. Maar toch zijn honderden kolonisten door die militaire checkpoints gegaan en richting de grens met Gaza kunnen lopen.
11: Eerder werd al bekend dat buitenlandminister Katz plannen heeft voor de bouw van 3 nederzettingen in Gaza. En die moeten in het noorden komen, waar tot 2005 Israëlische nederzettingen stonden. Op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte bij het Dirksland van de weg. Er waren geen andere auto's bij betrokken. De Tilburgse kermis is weer begonnen. Dat is de grootste kermis in de Benelux. De kermismeester houdt daar alles in het gareel. En dat is Jet van Baast. Ze is al 30 jaar bezig en bekommert zich om de meer dan 200 attracties.
15: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken, van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaarstaat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
11: Ja, daar kwam die vandaan, hoor.
10: Ja, ik snap het.
11: Vandaag is het de roze maandag op de Tilburgse kermis. Er is onder meer een Pride Walk naar het kermisterrein en natuurlijk tientallen feesten verspreid over de binnenstad.
10: Leuk, zijn ze er ook weer?
11: Wat zeg je?
10: Of ze er ook weer zijn?
11: Wie?
10: Attention!
11: Oh ja, natuurlijk. Attention, ja. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
10: En bij ons gaat het vriezen. Robert, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen. Lekker frisjes toch. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Grijzoord. 7 kilometer file vanaf Arnhem-Noord rijdt het al langzaam. Dat komt doordat er op de aansluitende A50 vanuit Arnhem naar Os op knooppunt Grijzoord 2 rijstroken dicht zijn. Dat is voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Verderop op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Een vrachtwagen met een lekke band bij Harmelen. Die blokkeert daar de rechte rijstrook en veroorzaakt zodoende 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook bij afrit Leerdam. Als je kiest voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum, kom je vanaf knooppunt Del in de file.
10: Robert Vriesen, dankjewel.
16: Alsjeblieft.
10: Ik vond toch behoorlijk koud voelen vanochtend.
9: Hé, hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
17: Ik zie kleurrijke streken.
18: Ik zie mensen van alle tijden.
19: Ik zie deze stijl wel zitten.
20: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
21: Centraal Museum Utrecht.
22: Laat meer zien.
23: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: thee verwarmen en genieten maar.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Jan Willem, stak op.

Mando Jou en Dance with Somebody. Goedemorgen. Vandaag veel bewolking, maar het blijft bijna overal droog. Temperatuur vandaag ergens tussen de 20 en 24 graden.

0: buiten te wachten. Moet je toch horen, het is toch niet te geloven. Daar gaat ze. Die hebben allemaal ontzettend veel zin.
1: Hij in het overzicht van de rechtbank opgelopen.
0: Dat is toch niet te geloven. Zometeen de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen sportweekend met Erik Dijkstra. En ik heb alvast wat leuk sportnieuws. Het Nederlandse elftal is toch niet met lege handen naar huis gegaan. Nee.
2: Oké.
0: Ze hebben de Fair Play Award gewonnen.
2: Oh.
0: Ja, dat is de prijs voor het land dat zich tijdens het toernooi het meest sportief heeft gedragen. Ach, nou. En dat zijn wij. Daar kunnen we toch trots op zijn.
2: Ja, zeker.
0: We hebben wel de 3 gele kaarten gekregen natuurlijk. Allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Dan moesten we er nog een beetje in groeien in het je netjes gedragen.
2: Ja.
0: Maar verder hebben onze spelers zich hartstikke netjes gedragen op het veld. Geen shirtjes trekken, geen tijdrekken of ander onsportief gedrag. En daarom hebben ze deze prijs gewonnen. En ik zeg, ja, iedere prijs moet je natuurlijk vieren.
2: Dat is ook zo.
0: Ik zeg, een nationale vrije dag en dan gewoon met een boot door de grachten. En dan volop genieten. Het is de laatste show vanuit de studio. Want morgen dan zijn we natuurlijk vanuit de studio. Ja, vanuit deze studio.
2: Ja, precies.
0: Maar dat is voor ons nu. Nee, dit is nog voor ons dit nog de studio.
2: De studio, ja.
0: Vanaf morgen zijn we op de Nijmeegse Vierdaagse. Dan natuurlijk 4 dagen lang presenteren we wandelend. En daarom regent het vandaag thermomokken. Het is heel fijn. Als je thermomok appt en je wordt gebeld en je neemt op met thermomok, dan krijg je er een. En er komt een prachtig gedicht binnen. Het is toch heel mooi, emotioneel ook, van Claudia.
2: Claudia appt in een heel mooi poëtisch het volgende. We gaan er even voor zitten. Thermomok. Thermomok. Thermomok. Thermomok. Thermomok. Thermomok.
0: Ja.
2: Thermomok. Ja. Thermomok. Thermomok. Oh.
0: Staat er echt 38 keer, jongen.
2: Ja.
0: Dat is een schitterend
2: gedicht. Ik vond het mooi. Ik denk dat is...
0: Het hoort ruim, hè?
2: Gaan we bellen?
0: We gaan even iemand bellen.
2: Even Claudia bellen.
0: Het zou best wel eens kunnen dat deze persoon een thermomok heeft geëmd. Ben jij die vrouw van het prachtige gedicht?
3: Ja, eigenlijk.
2: Prachtig gedicht was het.
0: Claudia, schitterend. Ja, we zijn er emotioneel van.
2: Ja.
3: Ja, helemaal.
0: Van harte gefeliciteerd, je hebt er eentje te pakken.
3: Ja, dankjewel, leuk.
0: Ga ervan genieten, hij gaat jaren mee.
3: Ja, gelukkig, anders ga ik je niet meer mee.
0: Is toch mooi, warme dranken blijven warm, koude dranken blijven koud.
3: Ja, fantastisch, zo werk ik nog meer.
0: Ja. Daarom, Claudia.
2: Vanaf nu,
0: je hebt je leven voor en je leven na de thermomok. En het leven na de thermomok, dat begint vandaag op maandag 20 juli. Van harte gefeliciteerd en fijn dat je ons een appje hebt gestuurd.
3: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Doeg!
2: Hoi. Ja, doei! De 3 van vandaag.
0: En als je denkt, dit wil ik ook een thermomok winnen zonder intro's te raden. Heb je thermomok, als we je bellen inneemt op een thermomok, dan is hij voor jou.
2: Nummer 3.
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde. Andy Burnham die staat op plekje 3, de nieuwe premier van Engeland. Mocht je het even kwijt zijn, wie wanneer nou de leider van het land was. Dat is niet zo gek. Want ja, de wisselingen die gaan nogal hard, hè?
2: Maar echt, hè?
0: Dit is, gewoon,
2: en hoe heet hij nu?
0: Zolang als wij de ochtendshow hebben gemaakt, is het denk ik de 7e premier.
2: Okay.
0: In 10 jaar tijd. Okay. Dus, en vanmiddag treedt hij officieel aan als premier van Engeland.
2: En nummer 2. Hoe heet hij nog eventjes, even voordat we het even duidelijk hebben?
0: Andy?
2: Ja.
0: Burnham.
2: Burnham.
0: Ja, jij mag gewoon Andy zeggen.
2: Op 2 vandaag, B&B vol liefde. Want het is eindelijk weer zover. Ja, vandaag begint het kerstverse seizoen. En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat... dit is gewoon een super lekker seizoen. Vanavond om 8:50 is het te zien bij RTL 4. En dan de komende 8 weken, van maandag tot en met donderdag. En als je niet kan wachten, de eerste 5 afleveringen... die zijn ook al te zien nu bij Videoland.
4: Dit zijn de 3 van vandaag, met op nummer 1...
0: En weer een leuk seizoen heb ik vanochtend gehoord. Want het is voor zo verkend van het programma.
2: Ja.
0: Spanje staat op plekje 1. Ja, gisteravond als winnaar uit de bus wereldkampioen 2026. In de verlenging. Dus het was echt heel lang 0. Maar uiteindelijk hebben ze met 1-0 in de verlenging gewonnen van Argentinië. Buiten staan wat fans. Dat is wel leuk. Fans van Erik Dijkstra.
2: Oh, ja.
0: Tevens fan van Spanje. Ja, dit was na de goal. In Madrid ging het dus helemaal los. Het bleef daar nog lang onrustig. Richard Hogekamp is correspondent van RTL in Spanje. Hij was in Madrid met honderdduizenden fans. Hij vertelde over een leuke traditie daar in de stad.
5: Alle mensen die hier zijn, nu in de fontein van Madrid springen. De grootste fontein van Madrid. Nou, ik moet zien hoe lang dat gaat duren. Hier alleen al zijn er bijna 500.000. Ik denk dat ze morgenmiddag nog aan het springen zijn in de fontein.

0: weet ze uit het beruchte Foutenuurtje. Liedjes waar Foutje in zit. Sting die aan het begin op de piano gaat zitten.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook een leuke uitzending. Vond je niet?
1: Ja.
0: Zullen we er één keer laten horen van mensen die dat gemist hebben? Want ik kan me voorstellen dat jullie...
2: Maar dat Sting op de piano gaat zitten.
0: Zat er een foutje in? Nou, er zit echt een foutje in. Dat zit heel ongeveer. Dan gaat hij op de piano zitten. Kon je het horen of niet?
1: Ja, je wist het al.
0: Nog één keertje. Komt-ie.
2: Maar... Ik heb nog nooit iemand die per ongeluk op een piano is gaan zitten. Dat vind ik ook wel, blijft een heel mooi verhaal.
0: Ja, maar Bart heeft het hier ook wel eens. Dan staat hij voor de piano te kletsen. En dan duik je zo naar achteren en dan ga je per ongeluk op die toetsen zitten.
3: Is het
0: zo
3: dat? Ja!
4: Het Sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Erik, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen. Nou, het is de laatste keer dat wij met jou schakelen. Dus ik wil je bij deze toch even echt uit de grond van mijn hart bedanken voor al die mooie sportmomenten iedere maandagochtend bij ons in de show.
5: Nou, dat is wat lief dat je dat zegt. En dat is geheel wederzijds. Ik vond het ook altijd ontzettend leuk om bij jullie in de show te zitten.
0: Wij genieten daarvan. En het mooie is, Jeroen zegt dat altijd heel treffend. Misschien, ik denk dat jij gelijk weet waar ik op doel, toch? Als het om Erik gaat.
2: Oh, nou ja, nee, mijn ervaring met Erik.
0: Nou ja, dat ook als je niet van sport houdt, dat het toch leuk is.
2: Dat is het, maar dat vind ik juist zo leuk, omdat sport mij in de basis vrij weinig interesseert. Maar ik hang elke week aan je lippen, Erik. En dan kan ik toch altijd toch weer meepraten met alles wat er gebeurd is. En dat met name vanwege jouw enthousiasme.
5: Ja, nou, kijk, dat is ook belangrijk. En dat je op de koffieautomaat, op je werk, of met familie, of weet ik veel waar...
2: Of gewoon voor jezelf.
5: Of over jezelf. Een beetje mee kunt lullen.
2: Ja.
5: Altijd fijn.
2: Zijn op de afsluitdijk?
0: Ja, we willen je een beetje uit de wind houden, Erik, deze ochtend. Ik weet niet waar je ergens staat.
5: Ja, ik sta voor mijn eigen huis trouwens in de wind. Maar ik ga heel even iets met de rug in de wind. Is dit al beter of niet?
0: Dit klinkt al een stuk beter, met de rug in de wind.
5: Ik kan ook even in de keuken gaan staan, misschien is dat nog beter.
0: Ja, misschien kun je dat even proberen.
5: Ja, nu sta ik in de keuken.
0: Krijg je dan toch mooi even mee zo, hè? Beginnen we met die tragische val van de Vingegaard, want dat was toch wel heftig, hè?
5: Ja, laten we doen. Kijk, Tour de France natuurlijk ook nog steeds in volle gang. De enige spanning die er nog was over de gele trui is of Vingegaard nog dichterbij kon komen. Nou, gisteren probeerden ze dat wel. Jumbo-Visma die had een soort van enorme aanval, hadden ze al Visma-Leasebike, ik moet tegenwoordig zeggen. Maar uiteindelijk viel Jonas Vingegaard en die viel zelfs zo erg dat hij uiteindelijk moest opgeven. En we hebben het commentaar erbij, dat vind ik al wel aardig om te horen. Want dan hoor je ook aan het commentaar, Michael Bogert zit daarbij tegenwoordig bij de NOS, dat doet hij ontzettend goed. Maar dan... Je proeft ook meteen aan het commentaar, dit is een val, dit is helemaal mis.
6: Oh, en dan gaat het mis bij Vingegaard.
7: Nee.
6: Tegen de stoeprand en die is hard gevallen.
7: Nee, dit meen je niet. Wat een drama. Wat een drama.
0: Ja, gisteren legde iemand uit hoe je kan zien dat het echt mis is.
5: En wat bedoel je dan?
0: De reflex van een fietser is, als hij valt, gelijk zijn fiets pakken om te kijken of zijn fiets niet stuk is. Als een wielrenner dat niet doet, dan maakt hij zich zorgen om zichzelf. En dan weet je eigenlijk van, ja, dan is het al mis.
5: Ja, vaak weet je dat dan al. En als ze op een bepaalde manier, soms stappen ze er nog wel op, maar dan houden ze een beetje zo ongelukkig hun arm vast, alsof die al in de Mitella zit.
0: Ja.
5: En dan weet je ook sleutelbeen gebroken. En dat was volgens mij nu ook het geval. Ja, dan is het gewoon klaar. Ja, einde Tour de France. Voor Vingegaard, Pogacar nog steeds in het geel. Gisteren won Evenepoel, dat deed hij wel ontzettend knap. Maar enige spanning over de gele trui, dat kun je vergeten. Dat is nu gewoon helemaal klaar.
0: Ja, maar goed, dat was toch al niet zo gek spannend natuurlijk met Pogacar. De Bohemian Rhapsody.
5: Nee, maar het is wel, ik merk wel dat mensen zeggen wel eens van ja, het is niet spannend en die Pogacar die wint alleen maar en ik kijk niet meer. Maar je moet het ook koesteren. Want wij leven in de tijd van de allerbeste wielrenner aller tijden.
0: Ja.
5: Tadej Pogacar, nog beter dan Eddy Merckx. Je moet het ook koesteren. Er komt ook een moment dat het weer voorbij is. Ja. En dan zeggen, goh, het was die vent goed.
2: Ja, ik weet het nog goed.
0: Nou ja, en het is wel zo dat inderdaad wat je zegt, als je iemand hebt die echt op de huid zit, dan maakt het wel spannend. Want ja, ook Pogacar kan een keer een foutje maken en uitglijden. Ja. En dan misschien toch 5 minuten verliezen. En dan ziet het er in één keer weer heel anders uit.
5: Ja, dat is zo. Maar goed, zoals het er nu voor staat, gaat Pogacar gewoon winnen. Dan naar de hoofdschotel van afgelopen weekend, de WK-finale. De allergrootste voetbalwedstrijd op aarde. 1 keer in de 4 jaar is deze wedstrijd. En dat is, hè, wat sportliefhebbers ook zeggen, dat is eigenlijk de allergrootste sportgebeurtenis ter wereld. Nou, gisteren was die finale Spanje-Argentinië. Iedereen zat helemaal klaar. En dan denk je toch van, wat hebben die Amerikanen ervan gemaakt, weet je wel? Wat gebeurt er vooraf? Wat gebeurt er in de halftime show? En aan het begin kregen we Robbie Williams in een soort van glitterend smurfenpak van Adidas. Nou, dat was al een beetje gek. Maar toen kwam vervolgens Tom Cruise. Ik denk, is dat nou Tom Cruise? Ja, het is Tom Cruise, de acteur. En die kwam met een soort van speech voor die WK-finale. Alsof we in één keer in de trailer zaten voor een of andere nieuwe Mission Impossible film.
3: So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together.

0: football, this is unity. And this is greatness.
1: Kijk, krijg je kippenvel of dacht je WTF?
2: Nou, ik dacht echt wat de fuck. Tom Cruise, die heeft volgens mij nog nooit in zijn leven de voetbalwedstrijd gezien. Die denkt bij voetbal aan hele andere dingen. Ja. En die begon het zo opgezwollen. Ja. Weet je, die zet natuurlijk ook, die zet even zijn innerlijke Tom Cruise aan. Dat kan hij ook als hij 's ochtends bij de bakker staat. Ik wil een brood, ik weet nog niet wat, maar ik denk een bruine. Weet je wel, ja, doe eens normaal, man. Ja. Nou ja, uiteindelijk won natuurlijk toch ook wel verdiend. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, in Nederland is bijna iedereen tegen Argentinië. Maar ik hou van Argentinië. Ik ben onvoorwaardelijk fan. Maar ja, gisteren, ze kwamen er eigenlijk niet aan te passen. Het was ook een elftal vol, toch vol bandieten. Die uiteindelijk echt tekort kwamen in die finale. Na afloop was er nog een paar hele lelijke relletjes waren er nog. Maar het winnende doelpunt, dat, we volgden het natuurlijk allemaal op de voet, op tv en ook op de radio. En het is toch wel aardig om ons eigen Nederlandse radiocommentaar even te horen bij het winnende doelpunt.
3: Kijken wat Jamal in dit geval had bezin. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. Bal wordt ervoor gegeven naar Porro. En daar is Nick Williams terug. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi.
2: Ja. Toch wel mooi dat die NOS-commentators ook geheel in tune, ook steeds Latijns-Amerikaanse zeggen.
4: Ze moesten er ook wel lang op wachten, hè, voordat de goal viel.
2: Ja, nee, dat klopt. Het was een lange, het was best wel een taaie finale, eerlijk gezegd. En Spanje de terechte wereldkampioen. Dus ook vanaf deze kant van alle Spaanse luisteraars, felicitaciones.
4: Erik, ook vandaag weer van je genoten. Dank je wel, hè.
2: Yes.
4: Mooie zomer.
2: Top in een andere wereld, jongens. Tot ziens. Dag.
1: Krijg je kippenvel of dacht je WTF?
2: Nou, ik dacht echt wat de fuck. Tom Cruise, die heeft volgens mij nog nooit in zijn leven de voetbalwedstrijd gezien. Die denkt bij voetbal aan hele andere dingen. Ja. En die begon het zo opgezwollen. Ja. Weet je, die zet natuurlijk ook, die zet even zijn innerlijke Tom Cruise aan. Dat kan hij ook als hij 's ochtends bij de bakker staat. Ik wil een brood. Ik weet nog niet wat, maar ik denk een bruine. Weet je wel? Ja, doe eens normaal, man. Ja. Nou ja, uiteindelijk won natuurlijk toch ook wel verdiend. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, in Nederland is bijna iedereen tegen Argentinië. Maar ik hou van Argentinië. Ik ben onvoorwaardelijk fan. Maar ja, gisteren, ze kwamen er eigenlijk niet aan te passen. Het was ook een elftal vol, toch vol bandieten. Die uiteindelijk echt tekort kwamen in die finale. Na afloop was er nog een paar hele lelijke relletjes waren er nog. Maar het winnende doelpunt, dat, we volgden het natuurlijk ook allemaal op de voet, op tv en ook op de radio. En het is toch wel aardig om ons eigen Nederlandse radiocommentaar even te horen bij het winnende doelpunt.
3: Kijken wat Jamal in dit geval had bezin. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. Bal wordt ervoor gegeven naar Porro. En daar is Nick Williams terug. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi.
2: Ja. Toch wel mooi dat die NOS-commentators ook geheel in tune, ook steeds Latijns-Amerikaanse zeggen.
4: Ze moesten er ook wel lang op wachten, hè, voordat de goal viel.
2: Ja, nee, dat klopt. Het was een lange, het was best wel een taaie finale, eerlijk gezegd. En Spanje de terechte wereldkampioen. Dus ook vanaf deze kant van alle Spaanse luisteraars, felicitaciones.
4: Erik, ook vandaag weer van je genoten. Dank je wel, hè.
2: Yes.
4: Mooie zomer.
2: Top in een andere wereld, jongens. Tot ziens. Dag.

0: Nou ja, uiteindelijk won natuurlijk toch ook wel verdiend. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, in Nederland is bijna iedereen tegen Argentinië. Maar ik hou van Argentinië. Ik ben onvoorwaardelijk fan. Maar ja, gisteren, ze kwamen er eigenlijk niet aan te passen. Het was ook een elftal vol bandieten die uiteindelijk echt tekort kwamen in die finale. Na afloop was er nog een paar hele lelijke relletjes waren er nog. Maar het winnende doelpunt, dat, we volgden natuurlijk ook allemaal op de voet, op tv en ook op de radio. En het is toch wel aardig om ons eigen Nederlandse radiocommentaar even te horen bij het winnende doelpunt.
1: Kijken wat Jamal in dit geval gaat bezinnen. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. Bal wordt ervoor gegeven naar Porro en daar is Nick Williams in terug. Dit moet hem zijn en dit is hem ook! Het is hem ook! Daar is de goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje, 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi!
0: Ja. Toch wel mooi dat die NOS-commentators ook geheel in tune, ook steeds Latijns-Amerikaanse zeggen.
2: Ze moesten er ook wel lang op wachten, hè, voordat de goal viel.
0: Ja, nee, dat klopt. Het was een lange, het was best wel een taaie finale, eerlijk gezegd. En Spanje, de terechte wereldkampioen. Dus ook vanaf deze kant van alle Spaanse luisteraars, felicitaciones.
2: Erik, ook vandaag weer van je genoten. Dank je wel, hè.
0: Yes.
2: Mooie zomer.
0: Top in een andere wereld, jongens. Tot ziens.
3: Ja,
0: dag.

0: foto's te sturen, deed iemand een valse melding bij de politie over een wapen. En toen stond er 's nachts een arrestatieteam voor haar deur. Zo vertelt ze aan Eén Vandaag.
1: Ik ben 3 weken niet naar school gegaan, omdat ik kon heel lastig slapen, heel lastig eten, moest veel overgeven. Ik vond het eng om alleen naar buiten te gaan. En eigenlijk ben ik gewoon veel op mezelf geworden. En heel eenzaam ben ik me ook begonnen te voelen.
0: Nou ja. Hoe vaak dit zwotten in Nederland voorkomt, is het volgens het OM nog lastig te zeggen, want cijfers zijn er nog niet. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gaat om een gebouw op een industrieterrein waar een opleidingsinstituut en een interieurbouwer in zitten. De vlammen slaan uit het dak en de rookwolken zijn in de verre omgeving van Ude te zien. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Lionel Messi heeft in tranen afscheid genomen van zijn 6e WK voetbal. De sterspeler van Argentinië verloor de finale met 1-0 van Spanje. Messi werd 4 jaar geleden wel wereldkampioen met zijn land, maar gisteren werd het dus de zilveren medaille.
2: Toch de tranen bij Lionel Messi, die zich waarschijnlijk realiseert dat het zijn laatste kans was op die tweede wereldtitel. Of hij moet nog 4 jaar doorgaan. Dan is hij 43.
0: Veel mensen denken dat hij hierna stopt als interlandspeler. Ja, Messi scoorde 8 keer op dit WK. Maar gisteren hebben de Argentijnen de hele wedstrijd niet 1 keer op doel geschoten. En net als jullie doet ook de 11-jarige Tim van den Hogen uit Zwaag deze week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en is een van de jongste deelnemers. Volgens hem is een goede voorbereiding het halve werk.
3: Goede sokken nodig, goede schoenen die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
4: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
0: En hij loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 is. En misschien zien ze jullie wel voorbij komen.
5: Ja, dat zou toch leuk zijn om eens even zwaaien. Zeggen ze, hé, we zaten nog bij jou in het nieuws. Ja, en bij Carmen. Lieve Carmen, dit was natuurlijk het laatste bulletin waarbij we jou, terwijl je het nieuws leest, ook nog recht in de ogen kunnen aankijken. Want wij gaan morgen richting Nijmegen.
0: Ja, en dan blijf ik hier.
5: Ja, dus dan scheiden onze wegen. Dus op zich het mooie is, we kunnen wel een soort van getrapt afscheid nemen en langzaam wennen aan het idee dat we straks niet meer samen radio maken. Maar het blijft natuurlijk een moment waarop we nu voor het laatst met elkaar in de studio zitten en het nieuws van 8:30 hebben gebracht.
0: Ja, dat is toch wel een momentje hoor, vind ik.
5: Dus dat wilde ik eigenlijk ook wel even kracht bijzetten. Dus Jeroen en ik hebben hard nagedacht over wat zullen we nou zo'n Carmen geven.
6: Ja.
5: En toen kwamen we toch iets uit bij iets waar je een ontzettende hekel aan hebt.
0: Kokomo. We gaan niet Kokomo instarten.
5: Nee, want ik bedoel, afscheidscadeau moet een cadeau zijn waar je natuurlijk wel iets aan hebt.
0: Oh, gelukkig.
6: Ja, we gaan je niet zwaren. Ja,
0: vanaf nu kan het alleen maar beter.
5: Ja, maar de aanleiding is wel iets waar je een hekel aan hebt. Kan je zoiets bedenken? Het heeft met je werk te maken en iets wat hier in de ochtendshow regelmatig gebeurt.
0: Oh, ik heb hekel aan een printer.
5: Jij hebt hekel aan een printer? Ja. Je hebt het ook gelijk goed. Laten we even luisteren naar een fragment. Ik zie een lichte stress in haar ogen. Nu had ik vanochtend al het idee dat er iets was met de printer van de...
6: Zo goed ken ik Carmen.
5: Ja, je ziet aan haar hoofd
6: dat ze ergens een enorme ergernis over heeft.
5: Hallo Carmen.
7: Hi Carmen, goedemorgen.
5: Hey. Oh, gut.
6: De zicht staat op onweer.
5: Ja, wat is er aan de hand?
8: Nee, niks. Mijn printer doet het niet.
5: Dus je krijgt jou met heel weinig dingen echt boos.
8: Ja.
5: Maar hier hebben we jou toch kwaad gezien. Dat stoom kwam uit je oren.
0: Het is ook wonderlijk. Uit het raam gegooid.
6: 4 printers hier op de gang. En
0: ik heb ze allemaal versleten.
6: Allemaal kapot.
5: Dus lieve Carmen, wij hebben een cadeautje voor jou gekocht, Jeroen.
6: Ja.
5: Zou jij hem willen geven?
0: Een nieuwe printer.
5: Ik denk, je moet misschien heel even omschrijven hoe groot het is.
0: Het is een heel kleintje.
6: Het is zo groot als een bonbondoosje.
0: Ja, een bonbondoosje, een beetje chocoladeletterachtig. Een
5: strikje eromheen.
0: Prachtige rode strik eromheen.
5: Die gaat er nu vanaf.
0: Verpakt in papier. Kijk, dat hoort. Ik haal dat eruit. Ik ben heel nieuwsgierig.
5: Het kan toch nooit een printer zijn? Dat kan toch?
0: Inked cartridge installation. Wat goed. Is dit een alternatief voor een printer natuurlijk?
5: Dit is een printer. Dit is een heel klein printertje. Je kunt er dus ook foto's op uitprinten. Dus
0: echt? Ja. Oh, maar dat vind ik tof. Dit is gewoon mijn eigen printertje. Ja, nu zie ik het.
5: En je kunt hem via Bluetooth verbinden. En stel je nou voor dat de grote printer hier het niet doet. Kun je altijd gewoon even snel je eigen print maken. Moet je wel je bril opzetten. Nee. Maar goed, dat is, je ogen zijn nog hartstikke goed.
0: Dat vind ik geweldig.
6: We hebben alvast even een voorbeeldje gemaakt van wat je dan allemaal zou kunnen printen. En dat voor je in een lijstje gedaan.
0: Het houdt niet op.
6: Zodat je op een rainy day nog even naar ons kan kijken.
0: Oh, dat is heel erg leuk. Ik krijg dus nu een ontzettend, zeg maar, een soort schilderij. Met
6: een rode strik eromheen.
0: Mooie. Hele mooie foto's van ons samen zijn.
5: En allemaal mooie herinneringen.
0: Bedankt voor alle geweldige jaren en zoveel mooie en dierbare herinneringen. Nou, dat vind ik prachtig. En dan wil ik straks ook nog wat voor jullie zeggen.
5: Oh, nou, dat mag. We blijven dan zitten tot na dit liedje. Ja, dat is eigenlijk.

0: Play the Life, Savvy Duo. De Bongo Song. Dat is ook wel even belangrijk om te zeggen.
1: Nou, het is even lekker zo.
0: Die bongo's worden vaak vergeten, maar... Ja.
2: Justice for the bongos.
0: Ja, daarom. Die spelen natuurlijk een grote rol in het liedje, dus we moeten het wel even noemen. Veel bewolking vandaag, blijft overal droog. Tenminste, bijna overal droog. Temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. En waar het vast staat, hoor je van Robert Vriesen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. En dat is nu op niet al te veel plekken. 44 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12. Vanuit Arnhem naar Den Haag. 9 kilometer file tussen Houten Oost en Harmelen. Want bij Harmelen is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een kapotte vrachtauto op. Die heeft een lekke band. En ook een vrachtauto met een lekke band op de rechte rijstrook van de A27. Vanuit Utrecht naar Almere. Die staat bij Almere Haven. Vanaf Hilversum kom je daar in 9 kilometer file... met 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Het is bijna 4 minuten over 8:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij over het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor swatten. Dat is een valse melding doen bij de politie... zodat een arrestatieteam je huis binnenvalt. Al zeg maar zo'n SWAT-team zoals je in Amerika hebt. Het overkwam de 17-jarige Dana... toen ze online weigerde naakt...

0: een mooi moment. En dat wil ik graag even bij jou laten.
1: Fantastisch avontuur. En wat een eer dat we dat met jou hebben mogen doen. En mogen beleven. Ja. Nou, super lief, jongens. Echt waar. Het waren ook prachtige jaren, toch?

0: groot fan te zijn van de Rolling Stones. Die meewerkt aan, je wordt er zo top. Ja, er schijnt wel meerdere mensen fan te zijn van de Rolling Stones. Volgens mij is iedereen hier fan van de Rolling Stones.
1: Mijn hele timeline op Instagram wordt nu gespamd met een interview met dat Mick Jagger had met de New York Times. Oh man, ik hou nog meer van die man dan ik al deed.
0: Dat is geweldig. Ja. Jimmy Shelter was het. Zullen we eens even iemand bellen die thermomok heeft gegeven?
1: Laten we dat eens even doen.
0: Het regent thermomokken vandaag. Als je thermomok appt en je wordt gebeld en je neemt op met thermomok, dan krijg je er eentje van ons.
2: Thermomok!
0: Ja! Het is
2: geweldig! Yes, eindelijk!
0: Wie ben je?
2: Willem.
0: Hey Willem. Jij dacht, ik Willem.
2: Ja. Nou zeker weten. Ik heb zeker 990 afleveringen, 99% van al jullie afleveringen geluisterd, altijd geprobeerd en nu... Het zal een keer tijd worden.
0: Nou, ik wou net zeggen, als je 1980 afleveringen meemaakt en er maar 20 mist, dan heb je wel een thermomok verdiend. Hij komt jouw kant op, Willem.
2: Ja, helemaal leuk.
1: Wat vond je de leukste aflevering?
2: Dat zou ik zo even niet weten.
0: Oh, nee, ik heb dan met aflevering 1214.
1: Ja, die was memorabel.
2: Oh, die. Ja, nee, klopt.
0: Maar aflevering...
2: Zeker in de top 5.
0: Ja, aflevering 762 moet je ook niet onderschatten, hoor. Dat was ook erg leuk. Ja, toen was Karma ook scherp, dus...
2: Ja.
1: Leuk om je erbij te hebben, Willem. Ja, dankjewel.
0: Bedankt, hè. Mooie dag nog. Hoi.
2: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Nou, Carmen, dat is toch wat, hè?
3: Ja, ik wil namelijk ook nog heel even wat tegen jullie zeggen. Ik laat jullie ook niet zomaar gaan. Want weet je, als je jarenlang, zeg maar, dag in dag uit lief en leed met elkaar deelt in een radiostudio, ja, dan ontstaat er iets moois. Dat is eigenlijk een band die gewoon verder reikt dan alleen een collega. Je wordt dan ook echt radiovrienden. En echt, dat was het wel tussen ons. Zo heb ik dat altijd gevoeld. Je raakt op elkaar ingespeeld, je weet wat je aan elkaar hebt. En ik denk dat de luisteraars dat ook hebben gevoeld. En zo hebben we eigenlijk heel veel mooie dingen met elkaar mogen meemaken hier achter de microfoon, samen. En dat zal ik natuurlijk ontzettend gaan missen. Maar weet je, als je echte vrienden bent, dan gun je elkaar ook het geluk elders. En dat meen ik ook. Ik gun jullie echt het allerbeste. Blijf vooral prachtige radio maken, want dat is uiteindelijk wat ons allemaal bindt. Of je nou hier zit, of je nou bij Radio 10 zit, of je nou luisteraar bent of achter de microfoon kruipt. De liefde voor radio bij welke zender je ook zit. En daarom heb ik een boekje voor jullie gemaakt.
0: Oh.
3: Met daarin die 8 geweldige jaren die achter ons liggen. Van alles wat wij in deze studio hebben beleefd. Dat is allemaal terug te vinden in foto's. Het zijn voor mij heel dierbare herinneringen die ik met jullie heb meegemaakt. Dus zeg maar de kracht van herinneringen in een boekje samengevat. En dat wil ik jullie meegeven. Ga jullie goed.
0: Wat een ontzettend lief cadeau, Carmen. Kom hier. Dan krijg je een dikke knuffel van me.

0: een prachtig boekje heb je gemaakt, Carla. Ja. Wat een mooi cadeau. Ik ben er echt heel blij mee. Super lief. En wat een mooi liedje heb je uitgezocht ook. Deze We Left Behind.
1: Deze We Left Behind. Allemaal in dat boekje samengevat. Al die prachtige herinneringen die we hebben meegemaakt. En die we nu kunnen koesteren.
2: Ik vind wel, heel eerlijk gezegd, dat we er knapper op geworden zijn in de loop van de tijd.
0: Ja, waar maak je dat nog mee, hè? Nee, ja, is dat niet te geloven?
2: Ja. Ja. Dankjewel, lieve schat. Dit is heel dierbaar.
0: En je bent nog niet van ons af, hè? Want er zijn wat mensen in verwarring. Zo van, is dit jullie laatste show? Nee, want morgen, overmorgen, de dag erna. En vrijdag zijn we nog gewoon op de radio bij de Lemmers. Alleen, ja, dan zien we jou niet meer in de studio. Dus dat we het op deze manier doen, kunnen we elkaar in ieder geval echt knuffelen. Wat we net gedaan hebben. En ik sluit niet uit dat ik dat straks nog een keer doe.
1: Zo is het. Nee, jullie zijn nog niet van
0: me. Bedankt voor al het liefst. Even kijken. Hebben we ook nog een gokje voor een mokje gehad?
2: Jongens, wat een drukte.
0: Ja, kan je dat nog herinneren? Dat we afgelopen vrijdag om twee dingen vroegen. Hoe lang duurt de halftime show? En dan gaat het echt om het muzikale gedeelte.
2: Ja, dus van de eerste noot tot de laatste noot. Ja. Dus niet per se de aankondigingen daaromheen.
0: Omdat er nogal wat gespeculeerd werd hier en daar natuurlijk. Dat het mega lang zou duren. Dus er zijn wat gokjes gewaagd. Ja. En of even serieus, Baila de Gasolina zou spelen op de Zwarte Cross. Dat waren de gokjes die gedaan zijn voor een thermomok. We kunnen een aantal mensen verrassen die een thermomok hebben gewonnen. Dan gaat het om het eerste gokje, 11 minuten. Dat is goed geraden door Mickey, Henk, Marit en Hein. Die zijn uitgekozen.
2: Dat dus is eigenlijk korter dan we dachten.
0: Ja, veel korter dan we dachten. Ja. De thermomok voor Baila de Gasolina. En die hebben ze wel degelijk gedaan. Ik heb er ook het bewijsmateriaal van.
2: Ja, hallo. Wat zijn dat ook weer?
0: Dat is niet te geloven. Ja, de organisatie is een grote broek aangetrokken door dit te verbieden. Dat is natuurlijk onmogelijk. Toen zijn zij om dit te verbieden. Nou, dat is ook niet gebeurd. Een thermomok voor Rick, Charlotte, Marlies en Chantal. Van harte gefeliciteerd.
3: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: En als je nu denkt Chantal, ik had ook Chantal. Ik heb ook een gokje van mokje gedaan. Je wordt natuurlijk gewoon teruggebeld. Als je hebt gewonnen, dan krijg je vandaag nog van ons te horen. Is even de boel.
2: Ja, en wat zullen we eens even? De dubbele espresso erbij. Eventjes even scherp blijven toch. En een stukje afscheid. Nee, ik doe even gewoon een mini frikandelletje. Gewoon klaar. Yep. Had ik al gezegd dat vanavond een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde begint?
0: Ik heb nog niet gezegd.
2: Dat is om 9:50 te zien bij RTL 4.
0: Niks aan dat programma.
2: Van maandag tot en met donderdag. Oh, het wordt zo leuk. De verfilming van The Odyssey is sinds dit weekend te zien in de bioscoop. Nou, vorige week hadden we Robert Blokland natuurlijk al eventjes hier. Die was nou niet eens lyrisch. Die was gewoon lyrisch tot de maan en weer terug. De nieuwe film van Christopher Nolan. En een kaskraker, nou, dat kan je het wel noemen. Want tijdens het eerste weekend heeft de film al 264 miljoen dollar opgeleverd. Nou, daar kan je een heleboel mini-frikandelletjes van kopen. Verdrietig nieuws dan, dat is wel echt een heel sneu verhaal hoor. Voor de musical Moulin Rouge. De laatste twee weken die waren aangebroken. Maar afgelopen weekend, vrijdagavond, is de sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater in Utrecht ineens afgegaan. Waardoor, dat weet helemaal niemand. Maar ja, het gevolg is wel dat het decor en de techniek helemaal stuk zijn. En daar, ja, die voorstelling kan gewoon niet meer gespeeld worden. En daarmee komt er onverwachts ineens een einde aan de musical. Hebben ze afgelopen donderdag, zonder dat ze het in de gaten hadden, al de laatste keer gespeeld. Ja.
0: Zullen we nog even iemand bellen? De thermomok heeft vandaag gericht de thermomokker natuurlijk. Ja. Als je thermomok hebt en je neemt op als we je bellen met thermomok, dan is hij voor jou.
4: Lisa.
0: Dat is toch ook wat zeg, hé.
2: Oh.
0: Hi.
4: Ja. Thermomok.
0: Wacht even, zo weet ik het niet. Oh, de verbinding is verbroken. Ja. Laten we eens even gaan kijken wie we nu kunnen bellen.
2: Het is dat toch jammer, hè, dat we zo'n slechte verbinding hebben hier.
5: Is een petitie gestart om Loekie de Leeuw terug te krijgen.
0: Wat is jouw grootste droom?
6: Om zelf Radio DJ

0: muziek is leuk bij je.
1: Wat ben je nou aan het doen, Jeroen?
2: Kijk, en dan steek je heel vrolijk over, want dan hoor je dus dit uit de speakers van het stoplicht. Nou ja, je wilt toch de hele dag hier heen en weer lopen op dit zebrapad?
3: Ik heb ze nu voorgebakken, dus de Zeeuwse bonkjes snijden eerst de frietjes ervan.
4: Ja, ik stopte hier, want ik hoorde jullie op de radio.
2: We hadden nog helemaal niks gezegd.
4: Nee, maar ik dacht, weet je wat, ik sla hier gewoon even af.
3: En ik zit nu in het ijsbadje, dames en heren.

0: Sir Elton John involved?
1: Mate, you know what, I'm gonna fucking tell you.
2: Are you guys singing together, you and Elton?
0: Yeah.
3: Vandaag finisht Maarten van der Weijden zijn monstertocht van 196 kilometer. Zijn LC-zwemtocht.
0: Hopen we.
3: Nou.
1: Hij pakt een forse borstkrol.
2: Ja. Oh, zijn drijver blijft liggen.
3: Oh jee.
2: Oh, wat een drama.
4: Ik ben ook heel blij met jullie initiatief. Fantastisch. Ik voel aan jou en aan Jeroen voel ik ook echt van dat jullie het echt meen en echt serieus oppakken.
0: Gelieverd, wat is er aan de hand?
5: Nee, niks. Gewoon niet goed je
6: best
5: doen om
6: ze
5: af te gooien.
6: Thank you for being a...
7: Kun je dus zien dat het allemaal mensen zijn die op weg zijn naar het Westen. Wij zijn dat

0: uitzending uit de studio van NPO Radio 2. Vanaf morgen, overmorgen en de dag erna. En vrijdag zijn we bij de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Nou, onderschat dat ook niet.
0: Ja, dus ja, we kijken nu nog even een keertje naar die man daar achter het glas. Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk.
2: Tel hem op!
0: Ja, nou, je krijgt er ook een. Je hebt hem te pakken.
2: Gelukkig.
0: Goedemorgen, vriend.
2: Goedemorgen.
0: Jij mag zometeen natuurlijk aan de slag doen tijdens de vakantie van Bart Arends.
2: Yes.
1: Ook leuk.
0: De grote vraag is, waar ga je mee beginnen?
2: Met deze.
1: Oh ja, ik weet het.
0: Dat is ook niet leuk zo snel.
1: Ga het niet verraden.
2: Oké.
0: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in. Laat het weten via de app. En heel misschien begrijp straks de show van Corné aftrappen. Corné, mooi aan de slag.
2: Jullie, dankjewel. Wandelsen van de week. Dankjewel. Succes.
0: Dankjewel, we spreken je morgen weer. Dit was Jan-Willem Zuidop van maandag 20 juli. Fijn dat je erbij was.
1: Ja, maak er een hele mooie maandag van. Wij gaan onze spulletjes pakken en de wandelschoenen nog eens extra oppoetsen. Morgenochtend zijn wij in Nijmegen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hé, maar zou ik die fles Jägermeister, zou ik dat gewoon mee kunnen smokken?
2: Oh, ik wou net zeggen, ik moet even schoffen hoor. Al dat bier.
1: Ik heb een versterkentje nodig.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Zometeen aan de slag, maar nu eerst het nieuws met...
22: Carmen,
21: goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen. Websites waarop mensen een crowdfunding kunnen starten controleren nauwelijks of er bij die inzamelingsacties dingen worden beweerd die niet kloppen. Volgens Nieuwsuur wordt er daardoor nu veel gedoneerd voor behandelingen die niet bestaan of behandelingen die niet bewezen effectief zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld geld ingezameld voor een kankerbehandeling in een Duitse kliniek, waarbij je een kurkuma-extract toegediend krijgt, terwijl er geen bewijs is dat dat werkt. Zorgverzekeraars willen dat de overheid ingrijpt. In Oekraïne zijn opnieuw mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het gedwongen vertrek van defensieminister Fedorov. Ze vinden dat hij dingen voor elkaar kreeg en zijn dus boos dat president Zelensky hem heeft ontslagen. Zelensky heeft volgens correspondent Christian Pauwen gereageerd op de protesten.
0: Ja, de president heeft wel gezegd dat hij de boodschap hoort, dat hij luistert. Hij zou in gesprek zijn met verschillende hooggeplaatste militairen om te kijken hoe ze nu verder moeten. Volgens de Financial Times zou Zelensky ook overwegen om Sirski weg te sturen. Maar hij zou nog zoeken naar mogelijke vervanging. En dat is dus, zover we weten, nog niet besloten. Fedorov zou in ieder geval wel een andere belangrijke functie krijgen. Maar dan dus niet als minister.
22: En ondertussen gaan de aanvallen op Oekraïne in volle vaart door, onder meer op Kiev afgelopen zaterdag. In Nederland neemt het aantal kindvrije campings toe. De provincies Gelderland en Drenthe zijn koplopers in het aanbod van deze campings. Van de 23 die er in ons land zijn, liggen er 5 in Drenthe. Dit echtpaar gaat juist daarom ieder jaar naar de camping in Havelte.
1: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
22: Volgens de camping-eigenaar komen er veel mensen uit het onderwijs. Die hebben zoiets van, nu even niet. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
21: Dankjewel Carmen. De files, verkeersinformatie met Robert Vriezen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Corné. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file door de grenscontrole. Je vertraging is 10 minuten. De andere kant op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Een vrachtwagen met pech bij Harmelen. Die heeft een lekke band. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Houten Oost 10 kilometer file en een kwartier vertraging. En er zijn 3 rijstroken dicht van A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Ligt rommel op de weg bij Rotterdam Zuidplein. En zodoende 4 kilometer file vanaf Rotterdam Charloos rijdt het langzaam met ruim 10 minuten vertraging.
21: Dankjewel Robert. Eerste plaat, Marcel, zeg het maar.
23: Uptown Girl.
21: Wordt maar krachtig, dat is een Uptown Girl. Komt eraan.
24: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
25: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
26: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: De prijs.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
5: On the road.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20...

Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.

0: Man in Black komt eraan en nu Zombie U.
1: Corné Klein, aan de slag.
2: Er is maar één.
3: NBO, Radio 2.
2: Radio 2.

Mensen die denken dat deze hit van Will Smith zijn eerste rap-hit was, maar dat was helemaal niet zo. Want voor zijn acteercarrière was hij al actief, samen met zijn goede vriend DJ Jazzy Jeff. En hij was dan The Fresh Prince. Dat is het verhaal, toch? Summertime, goede plaat van deze twee. Dit was

0: Dat was hartstikke fijn. Ruben Hillen hoorde je op NPO Radio 2. Dit was 20 Seconds. We hebben de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. Volgens de voedselautoriteit was een eerste test vals positief, zoals ze dat noemen. Bij een tweede test werden op een slamonster geen sporen gevonden van de parasiet die een darminfectie veroorzaakt. Het is dus nu doorzoeken naar wat wel de oorzaak is van de diarree-uitbraak. Het Nederlands elftal heeft op het WK toch nog een prijs gewonnen, de Fair Play Award. Volgens de FIFA was Oranje de sportiefste ploeg van het toernooi. Op de Noordpool was een bijzondere wedstrijd. Daar hebben 23 hardlopers een marathon gelopen. Ze liepen steeds rondjes van een kilometer. Bij de vrouwen won een Deense in een tijd van net onder de 7 uur. Bij de mannen won een loper uit China die de marathon in bijna 4 uur uitliep. De organisatoren noemen het de coolste marathon van de wereld. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Ik spreek je zo meteen om 10 uur weer. Dan de files, de verkeersinformatie met Robert. Goedemorgen.
2: Hi, Corné. Goedemorgen. Op de A12 wordt weer gecontroleerd aan de grens. Vanuit Arnhem naar Duitsland, daardoor vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Er staat een kapotte vrachtauto, die heeft een lekker band, op de rechterrijstrook bij Harmelen. Vanaf knooppunt Lunetten 9 kilometer daar met een kwartier vertraging. Een 20 minuten vertraging heb je als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt. Bij Rotterdam-Zuidplein zijn 3 rijstroken dicht en ligt daar iets op de rijbaan. En op de A50 vanuit Arnhem naar Oss 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein rijdt het langzaam.
0: Dankjewel.

0: Op de Noordpool was een bijzondere wedstrijd. Daar hebben 23 hardlopers een marathon gelopen. Ze liepen steeds rondjes van een kilometer. Bij de vrouwen won een Deense in een tijd van net onder de 7 uur. Bij de mannen won een loper uit China die de marathon in bijna 4 uur uitliep. De organisatoren noemen het de coolste marathon van de wereld. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dankjewel, Carmen. Ik spreek je zo meteen om 10 uur weer. Dan de files, de verkeersinformatie met Robert. Goedemorgen.
2: Hi, Corné. Goedemorgen. Op de A12 wordt weer gecontroleerd aan de grens. Vanuit Arnhem naar Duitsland, erdoor vanaf knooppunt Oud-Dijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Staat een kapotte vrachtauto, die heeft een lekker band, op de rechterrijstrook bij Harmelen. Vanaf knooppunt Lunette, 9 kilometer daar met een kwartier vertraging. Een 20 minuten vertraging heb je als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt. Bij Rotterdam Zuidplein zijn 3 rijstroken dicht en ligt daar iets op de rijbaan. En op de A50 vanuit Arnhem naar Oss, 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein rijdt het langzaam.
1: Dankjewel.

0: Leeuwarden. Op de A12 wordt weer gecontroleerd aan de grens. Vanuit Arnhem naar Duitsland erdoor vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Er staat een kapotte vrachtauto, die heeft een lekker band, op de rechterrijstrook bij Harmelen. Vanaf knooppunt Lunetten 9 kilometer daar met een kwartier vertraging. En 20 minuten vertraging heb je als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt. Bij Rotterdam-Zuidplein zijn 3 rijstroken dicht en ligt daar iets op de rijbaan. En op de A50 vanuit Arnhem naar Oss 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein rijdt het langzaam.
1: Dank je.

Tyler en Nile Rodgers met Talk To Me. Gorillaz was in eerste instantie bedoeld als een geinig zijproject van Blur-zanger Damon Albarn. Maar dat is toch wel uitgegroeid tot iets groters dan een fictieve band met getekende bandleden. En dat bewezen ze nog een keertje een maand geleden op Best Kept Secret, het festival. Voor een volle festivalweide ging het fictieve dak er helemaal af. Onder andere dankzij deze hit Clint Eastwood.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Grote uitdagingen op de Reusden.
4: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
3: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Eikelring. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman... De Wees van Westerbeek, van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Het is 10:00, dit is het NPO Radio 2 NOS-journaal met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er wordt op veel plaatsen de komende weken aan de weg gewerkt. Deze zomer wordt er honderden kilometers nieuw asfalt gelegd en viaducten en bruggen worden vernieuwd. Vooral rond Rotterdam zorgt dat voor veel overlast. Zo is de Papendrechtse brug ruim 9 maanden dicht. Die brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht en de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
12: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60, dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast, er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer, dus het is allemaal een beetje op aan het raken, dus het moet gewoon aangepakt worden.
11: En de route via de Papendrechtse brug is populair, vooral bij vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen, want die mogen niet door tunnels in het gebied. In Udenhout is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
13: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
11: Het pand is niet meer te redden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, meldt de veiligheidsregio. Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. In de Tour de France is er nog veel te doen om de val van de Deen Vingegaard gisteren. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en ligt uit de Tour. En daarmee verliest gele truidrager Pogacar zijn grote concurrent. Pogacar suggereerde na afloop van de etappe dat de val misschien kwam door de dopingcontrole waar hij en Vingegaard midden in de nacht voor werden wakker gemaakt. Maar of Pogacar daarmee volgens wielrenner Stef Clement een punt heeft?
14: Ik denk dat dat complete onzin is. God, ik weet niet hoe het bij jou is. Er zijn natuurlijk 100 redenen te bedenken om eens een keer slecht te slapen. En natuurlijk is dat niet bevorderlijk. Maar om die twee dingen direct aan elkaar te verbinden, het lijkt me niet. Het was denk ik gewoon een stuurfout, wat te druistig de bocht in. Dat hoort ook bij wielrennen helaas. Alleen die dopingcontroleur die kan daar natuurlijk niks aan doen.
11: Vingegaard zegt overigens dat het ondanks de breuk verrassend goed met hem gaat. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
10: Dankjewel. Robert, waar staan de files?
15: Nou, her en der wat vertraging, Corné. Op de A12 Arnhem-Duitsland. Door de controles aan de grens 3 kilometer vanaf Zevenaar met een kwartiertje oponthoud. 10 minuten vertraging nog door bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. Bij Harmelen staat 6 kilometer file doordat de rechte rijstrook dicht is. Op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum zijn alle rijstroken weer vrij. Nog 10 minuten vertraging. Tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Door file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein.
10: Dankjewel, punt. Ach, zometeen nog meer files met Robert. Hij weet precies waar ze staan altijd. Goed om hem te spreken. Zometeen het 60 seconden spel. Eerste vraag en jouw kans op de aan de slag roomtaart. Ik draai zometeen muziek van Bryan Adams samen met Mel C. Het liedje When You're Gone. De vraag is, in welke meidengroep zat Mel C? Dus in welke meidengroep zat Mel C? Om mee te spelen met het 60 seconden spel is jouw antwoord van harte welkom via de app NPO Luister.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
16: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Grote uitdagingen op de Reusden.
11: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
10: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
12: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Aan de slag.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: secondenspel.
1: Nou, Sheila, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Zij maakt het verschil.
2: Ik hoop het.
1: Het gaat gebeuren. Aan de telefoon Sheila Martens, een hele goede morgen. Je hebt alles meegedaan met het 60 secondenspel.
2: Ja, vorig jaar. En toen had ik er 14 goed.
1: Nou, dat is best wel goed. En toch niet gewonnen.
2: Nee, helaas ging er iemand vandoor met de tijd met 15. Ach, dus ja.
1: Bij de handje.
2: Zeg en je... toen zat ik ook op de maandag. Dat is een beetje mijn manco maandag. Oh, ik kan beter op vrijdag meedoen misschien.
1: Oké, okay. Maar we kunnen wel ophangen en vrijdag terugbellen.
2: Nee, okay. Mee.
1: Zeg Sheila, je hebt een berg met pups thuis van een tackle.
2: Ja. Yes.
1: Hoeveel zijn
2: heel
1: het er?
2: Heel erg leuk. Het zijn er 4.
1: 4. En wordt het moeilijk om afscheid te nemen van al die pups? Of ga je ze allemaal zelf houden?
2: Nou, ik zou het willen. Maar ik hou er eentje. En de rest heeft allemaal hele goede bestemmingen. Dus dat gaat wel even pijn doen. Maar het is goed zo.
1: Oh, dat is al klaar.
2: Het is al druk, hè?
1: Alles is al verspreid.
2: 4 pups. Ja.
1: Oké. Maar je hebt nog wel tijd voor het 60 seconden spel.
2: Zeker, ik ben er klaar voor.
1: Dat gaan we nu spelen dan. Ik wens je veel succes. En sowieso, wat er ook gebeurt, je hebt in elk geval 24 uur de highscore.
2: Yes.
1: Toch? Oké, daar gaan we. De eerste vraag en dan gaat de klok lopen. Je hoorde When You're Gone van Bryan Adams en Mel C. In welke meidengroep zat Mel C?
2: The Spice Girls.
1: Is helemaal goed, daar gaan we. Waarmee halen vissen zuurstof uit het water?
2: Met de vinnen.
1: Als water bevriest, zet het uit of krimpt het juist?
2: Krimpt.
1: Met welk liedje kun je worden gerickrolled?
2: Geen idee.
1: Waar is je hart van gemaakt als je geen gevoel hebt?
2: Van steen.
1: Wat is 61 plus 11?
2: 72.
1: Wie staat in de top 2000 met Ik wil dansen en Als ik God was?
2: Een vrouwtje.
1: Welke kleur is het kruis op de vlag van Zwitserland?
2: Oh, is die wit?
1: Bewegen je ogen snel of traag tijdens je remslaap?
2: Snel.
1: Uit welke plaats zijn de drie J's afkomstig?
2: Volendam.
1: Hoe noem je het gat waar het golfballetje in terecht moet komen?
2: Een hol.
1: Waar moet je een oude koe spreekwoordelijk niet uithalen?
2: Een oude koe uit de sloot halen.
1: Hoe eindigt deze titel van Roxette? It must have been...
2: Love.
1: Naar welke Herman is een muzikale academie vernoemd?
2: Herman Brood.
1: Wat zeg je ervan? Is die laatste nog goed? Oké. We beginnen de maandag relaxed. We beginnen de week relaxed, toch? De laatste die reken ik nog goed. We gaan even tellen, Sheila.
2: Ja.
1: Daar komt hij. Wat denk je? Heb je er 14? Net als vorig jaar?
2: Nee, volgens mij niet. Nee. Volgens mij minder.
1: Het was wat ingewikkelder. Even kijken hoor. Waarmee halen vissen zuurstof uit het water?
2: Die was niet goed.
1: Kieuwen, ja.
2: Ja, dan ik wilde het nog verbeteren.
1: Dat water bevriest, dan zet het uit.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oh.
1: En met welk liedje kun je worden gerickrolled? Dat is Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
2: Ah, ja. Oké.
1: En de rest heb je gewoon allemaal goed, dus dat zijn er 11.
2: Oh, wat erg. Nou
1: oké.
2: Ja, wat
1: 24 erg.
2: 24 uur.
1: 11 is best wel goed.
2: Ja.
1: Toch?
2: Yes.
1: Gewoon even
2: dat ik mee mocht doen.
1: En 24 uur genieten van die highscore.

0: Bedrijf verkocht vorig jaar wel meer boodschappen, reed met meer wagentjes rond en leverde in meer steden. Maar toch staat er onderaan de streep een verlies van 272 miljoen euro. Volgens Picnic komt dat door investeringen die nodig zijn om uiteindelijk winstgevend te worden. In de Argentijnse hoofdstad had de politie zijn handen vol om teleurgestelde voetbalfans in toom te houden. Massa's mensen waren op de been om de WK-finale te kijken. Toen die werd gewonnen door Spanje, werd de sfeer in Buenos Aires al gauw grimmig. Er werden stenen en glas naar agenten gegooid. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Carmen, dankjewel. De files, waar staan ze, Robert?
2: Nou, verschillende plaatsen, Corné. 66 kilometer bij elkaar. Er wordt weer gecontroleerd aan de grens op de A7... vanuit Groningen naar Duitsland vanaf Ouderschans. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A8... vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Vanaf Zaanstad-Assendelft 4 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf afrit Beek. En een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Heteren 6 kilometer file. Vanaf knooppunt Grijzoord is je vertraging ongeveer een half uur. Want er zijn er 2 rijstroken dicht. Ja, en de camping van de Zwarte Cross loopt langzaam leeg. Dat is te merken op de N18, de weg Enschede-Varsseveld. Eerst bij Harreveld 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Verderop nog eens 4 kilometer bij Varsseveld-Oost. Ook daar een kwartier op onthoud.
1: Dankjewel.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Grote uitdagingen op de Reusden.
3: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
2: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 19:55 bij AfroTros op NPO 1.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht... Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Het is 11 uur, zometeen de top 2000 shuffle in aan de slag. Maar nu eerst laatste nieuws met Carmen.
8: Carmen Verheul.
7: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een belangrijke dag in het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgt Andy Burnham de sleutel van Downing Street 10... als nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij volgt hiermee Keir Starmer op... die na 2 jaar door zijn eigen partij is weggestuurd... zegt correspondent Fleur Lansbach.
10: Hij moet nu zijn ontslag indienen bij de koning. Keir Starmer dan vervolgens neemt Andy Burnham het over. Die krijgt van de koning de opdracht om een regering te vormen. En dan komt Andy Burnham daar te staan voor die deur van Downing Street 10... om zijn beroemde, nu al beroemde, want dat moment is altijd heel belangrijk... Zijn beroemde toespraak dan uiteen te zetten, wat hij gaat doen met het land.
9: Andy Burnham zegt dat hij de grootste veranderingen wil doorvoeren in 40 jaar tijd. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. De Hongaarse premier Magyar heeft de voormalig topschaakster Polgár voorgedragen als presidentskandidaat. Hij wil vandaag met haar in gesprek. De keuze voor Polgár is verrassend, maar niet heel vreemd, zegt deze deskundige.
11: Ze is een politiek outsider, maar er zijn ook wel dingen die voor haar spreken. Ze is het beeld van een sterke vrouw. Ze domineert als het schaakspel al voor 26 jaar. En het is ook een beeld van iemand die de Russen aan kan. Een vrouw die Kasparov heeft verslagen, die de Russen van de troon stoot in 88. En iemand op wie de natie trots kan zijn.
9: Het parlement moet haar functie nog wel goedkeuren. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht... voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht... op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. De jaarlijkse vlindertelling was gisteren in het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het gebied wordt wel de grootste wilde vlindertuin van Nederland genoemd. Voor de 10e keer trokken zo'n 100 vrijwilligers de natuur in.
12: We hebben alles. Verrekijken, foto's tellen, telformulieren.
13: Een rugtas waar allemaal boekjes in zitten. En een telefoon om vlinders te foto maken.
14: We zijn gek op de natuur met z'n allen. Dus ja, wat kunnen we ze meer meegeven dan gewoon ga die natuur in en kijk.
9: In totaal werden dit jaar 2357 vlinders in het natuurgebied geteld. Dat is iets minder dan de vorige keer door de weersomstandigheden. En de Atalanta werd met 765 keer het vaakst gezien. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
7: Dankjewel, Robert. Wordt het al iets rustiger?
15: Nee, het wordt zelfs drukker, Corné.
7: Nee,
15: verspreid over het land staat er zo'n 100 kilometer file bij elkaar. Maar dat zijn veelal korte files. Wat recreatieverkeer komt nu op gang. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam een kapotte vrachtauto bij knooppunt Zaandam. Die blokkeert de rechterrijstrook. 4 kilometer file vanaf Zaanstad Assendelft doe je er ruim 20 minuten langer over. Die vertraging heb je ook op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. De andere kant op vanuit de Duitse grens naar Arnhem wordt recreatieverkeer 8 kilometer file tussen de grens en Duiven met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook nog op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Renkum. Dat is de nasleep van een ongeluk in de vorm van 5 kilometer file nog. En de camping bij de Zwarte Cross die loopt langzaam leeg. En die mensen die sluiten dan aan op de N18, de weg Enschede-Varsseveld. 8 kilometer file voor de aansluiting met de A18 met zo'n 20 minuten vertraging.
7: Dankjewel, tot zo.
15: Alsjeblieft, dag.
16: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
17: Even bollen, iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Hey, weer bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Aan de slag.

0: van het WK voetbal. Wie heeft er gewonnen? Ik heb eigenlijk niet gekeken. En dat was Paradise. En zojuist hoorde je Prince en 1999.
1: Aan de slag. Corné Klein.

0: We hebben een soort van band, hè? Dit is al de tweede keer dat we samen gaan surfelen.
1: Ja, anderhalf jaar geleden is nog een keer gebeurd, ja.
0: Ja, en toen heb je gekozen voor welke plaat, weet je dat nog?
1: Jazeker, You Shook Me All Night Long van AC/DC. Als eerste plaat gelijk al.
0: AC/DC, bam, gelijk, want jij houdt van harde muziek.
1: Ja, wel van de alternatieve rock, zeg maar. Grunge, hard rock, classic rock, metal, punk, ska, reggae, een beetje die kant uit.
0: En geen levenslied.
1: Nee, liever niet.
0: Dus je houdt ook niet van, zeg maar, die gigantische hits van nu, Cheerio, van Justin the Wild. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Oh, nee.
0: Dat is niks voor jou.
1: Oké.
0: We gaan lekker shuffelen en ik ben benieuwd waar het schip gaat stranden. Jij roept gewoon aan of uit, Jasper.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Succes, daar komt hij, de eerste.
2: 447. Let
1: me take you. Doe maar gelijk aan, geweldig.
0: Echt
1: de
0: waar?
1: Beatles, daar gaan we niet omheen. Fantastisch. Papa, mama mee te krijgen, heerlijk.
0: En is het spel dan gelijk afgelopen, of het item, of wil je die andere vier nog even horen?
1: Ik wil die andere vier met gerust hart nog horen. Maar Strawberry Fields Forever, want de Beatles hoor je ook niet elke dag meer. Dus ik vind het wel fijn om dat weer onder de aandacht te brengen.
0: Ja, precies. Nou, die gaan we sowieso voor je draaien. Die komt er straks aan. Dit was fragment nummer 2.
2: 1576.
0: M&M. M&M, Rihanna, The Monster.
1: Oh, dat komt dan ook wel. Slagen, dat moet je thuis hebben. Ook niet helemaal mijn ding. Elton John heeft betere nummers gemaakt van de jaren 70, maar toen was het van minder.
0: Dat klopt, ja. Circle of Life was dit en de volgende.
2: 1992.
0: Mumford & Sons.
1: Zeker niet slecht. Mumford & Sons is dat.
0: En de laatste, Jasper.
2: Ja. 1672.
1: Ik heb de juiste keuze gemaakt. Hoewel ik Sir Raffetit Joe Higgins van Steven Vind ook heel mooi vind, hoor. Dat wel. Maar de Beatles komen dan nog net weken toch wel recht op mij.
0: Ja, dan gaan we die voor je draaien. Sterker nog, je hoort hem nu. De
1: ik
0: Beatles
1: nu, ja,
0: voor jou. Strawberry Fields Forever. Fijne dag, Jasper.
1: Eindelijk weer eens. Dankjewel, jij ook.
0: Dag.
1: Doei.

0: Olivia Dean op 2 met So Easy to Fall in Love and the Beatles voor Jasper in de top 2000 shuffle. Strawberry Fields Forever. Het is bijna 2:30. De hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tijdens het feest na de WK-zege is in het westen van Spanje een kind van 13 om het leven gekomen. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste gedeelte instortte. Dat kwam terecht op mensen die in de fontein stonden en de jongen van 13 overleed daarbij. Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest.

0: Olivia Dean op 2 met So Easy to Fall in Love and the Beatles voor Jasper in de top 2000 shuffle. Strawberry Fields Forever. Het is bijna 2:30. De hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tijdens het feest na de WK-zege is in het westen van Spanje een kind van 13 om het leven gekomen. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste gedeelte instortte. Dat kwam terecht op mensen die in de fontein stonden en de jongen van 13 overleed daarbij. Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. En het is al druk in het centrum van Madrid. Vanmiddag wordt daar het

0: Olivia Dean op 2 met So Easy to Fall in Love. En de Beatles voor Jasper in de top 2000 shuffle. Strawberry Fields Forever. Het is bijna 2:30. De hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tijdens het feest na de WK-zege is in het westen van Spanje een kind van 13 om het leven gekomen. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste gedeelte instortte. Dat kwam terecht op mensen die in de fontein stonden en de jongen van 13 overleed daarbij. Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. En het is al druk in het centrum van Madrid. Vanmiddag wordt daar het Spaanse elftal dat het WK won gehuldigd. Er worden 1 miljoen mensen verwacht. De spelers worden rond 1:00 vanmiddag verwacht op het vliegveld van Madrid. En daarna maken ze een tocht naar de Plaza de Cibeles, want daar is de huldiging straks. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag een regenbui mogelijk. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Fijne middag, Carmen.
1: Dankjewel.
0: Tot morgen. De verkeersinformatie. Ja. Ik durf het bijna niet meer te vragen. Drukker, rustiger. Hoe gaat het, Robert?
2: Het is een beetje stabiel gebleven. Okay. Dat kan ook nog. Ja. Zo'n 100 kilometer bij elkaar. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam gebeurde een ongeluk bij knooppunt Zaandam. Oh nee, er stond een kapotte vrachtauto. Die is inmiddels weggehaald. De rijstroken zijn vrijgegeven. Er is nog 4 kilometer file over met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem rijdt het langzaam. 9 kilometer file tussen de grens met Duiven en Een half uur vertraging op de A12 al. Ja, en de zwarte crossers die komen over de A18 aanzeilen vanaf de camping. Vanaf Varsseveld tot aan Zevenaar. Bij knooppunt Oud-Dijk een half uur vertraging, aansluitend op die file op de A12. Ook op de N18, mensen die net van het campingterrein weg zijn. Vanuit Enschede naar Varsseveld, 4 kilometer file bij Varsseveld met zo'n 20 minuten vertraging. Dan hebben we nog de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Die ligt in de A9, die is dicht in beide richtingen. En daardoor file op de A22, Beverwijk-Velsen, bij knooppunt IJmuiden een half uur vertraging. En een half uur vertraging in het zuiden van het land op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Want bij knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file daar, doordat de rechterrijstrook dicht is.
0: Dankjewel.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: de hete zomer crayonrolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayonrolluiken. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De A-lunch staat op het punt van beginnen. Maar eerst krijgen we het laatste wereldnieuws. En dat hoor je dan weer van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
11: Goedemiddag Tim. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat de site te weinig doet om de verkoop van illegale spullen te voorkomen. Zoals gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of schadelijke make-up. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. Als AliExpress voor eind oktober niet komt met een verbeterplan, dan kan het bedrijf nog meer boetes krijgen. Honderden kilometers aan nieuw asfalt worden deze zomer aangelegd, en dat is de hoogste tijd voor veel wegen, viaducten en bruggen. Het wordt deze zomer vooral filerijden rondom Rotterdam. De Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht is namelijk 9 maanden dicht. Het is een belangrijke verbinding tussen de A15 met de A16. Auto's moeten omrijden, maar voor fietsers is een pontje geregeld. Gelukkig maar, vindt deze man die onderweg is naar...
12: het werk in Hardingsveld. Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen.
11: De twee mensen die vannacht om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 23.

0: A30 uit Middelharnis. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat de auto in Dirksland uit de bocht is gevlogen. En een aap uit safaripark De Beekse Bergen is inmiddels al een maand op vrije voeten. De kuifmangabee ontsnapte uit zijn verblijf en sindsdien is hij nog niet gevangen. Maar geen zorgen, het gaat hartstikke goed met het beestje, zegt deze dierverzorger.
1: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. We hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
0: Vorige maand zwom de aap een gracht over. Hij wandelde eerst even door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken.
2: Nou, als je maar een kaartje stuurt, dat zou toch lief zijn.
0: Leuk, hè? Ja. Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen zon bij 19 tot 23 graden. Morgen droog met in de ochtend veel zon. Het wordt dan maximaal 24 graden.
2: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, waar staat het stil?
3: Nou, op veel plaatsen, Tim. Met name in het oosten van het land is het druk. Bij elkaar 150 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die vertraging is ook 20 minuten de andere kant op de A12. Vanuit de Duitse grens naar Arnhem rijden langzaam over 9 kilometer tussen de grens en Duiven. En daar sluit de file op de A18 op aan. Vanuit Varsseveld naar Zevenaar voor knooppunt Oud-Dijk 4 kilometer en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. Er is daar een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Grijzoord 6 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging ook nog voor het verkeer op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Het is de nasleep van een ongeluk op knooppunt De Hocht. 8 kilometer, maar ja, de weg is weer vrijgegeven.
2: Dankjewel Robert. Zometeen muziek van de Red Hot Chili Peppers. Falco ga ik draaien en...
4: 3 is voor jou.
2: Ja, die derde bepaal jij. Ik vind het altijd een beetje leuk om jou een richting op te duwen. En vandaag is het Wereldschaakdag. Dus ik zoek eigenlijk een liedje over schaken. Of over de kleuren. Zwart en wit. Ik zie Juri al denken. Heb je al een enig idee, Juri?
0: Ja, ik denk meteen aan Michael Jackson, Black and White.
2: Oh, goed.
0: Ja.
2: Zwart-wit van Frank Boeien.
0: Dat is ook mooi. Ja.
2: Maar ook de keizer en het paard. Wat heb je nog meer bij schaken? Je kan echt alle kanten
0: Dion.
2: Op. Ja, nou, je kan alle kanten op. Laat het weten met de NPO Luisteren.
5: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
17: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Annemiekes A-lunch.
19: Avrotros. Zomer op je radio.
20: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto.

0: Zo, lekkere stevige lunch met de Red Hot Chili Peppers en Danny California. Ik zeg goedemiddag en welkom bij... Dat op 20 juli, en dat is, ja, je zou niet zeggen, maar echt waar, een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 20 juli 2026 is nationale, nee, wat zeg ik, internationale dag van de maan. International Moon Day wordt jaarlijks gehouden op deze dag. Dat is de dag waarop in 1969 de eerste maanlanding plaatsvond. Even voor de duidelijkheid, als je ergens ziet staan, International Moon Day, dat betekent dus niet dat je je broek moet laten zakken. Dat je het gewoon even weet. Op de eerste maandag van de Tilburgse kermis vindt ook de Roze Maandag plaats. Wordt altijd ongelooflijk druk. Er valt in deze show weer een peper- en zoutstel te winnen in een goed stel. En natuurlijk heel veel muziek. Misschien wel zo'n één liedje waarvan je denkt, ja, dat heb ik al zo lang niet meer gehoord en dat wil ik eigenlijk met de ganse natie delen. Dan kan dat. Laat het weten met de NPO Luisteren.
1: 3 is voor jou.
0: Ja, en we zochten een liedje over schaken. En ik dacht, nou, dat is vrij lastig, maar we kregen een heleboel binnen. Dank je wel daarvoor. Huig, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wim.
0: Kun je een beetje schaken eigenlijk?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, hè?
2: Ik kan wel dammen, maar niet schaken.
0: Nee, dan zijn wij uit hetzelfde hout gesneden wat dat betreft. Het grappige is dat ik het net ook had over een koning. En wat blijkt, bij schaken bestaat er helemaal geen koning. Maar het is een keizer. Oh. Ja, nee, ik wist het ook niet, joh. Dus ik roep heel enthousiast en heel zelfverzekerd van het is... Oh, is het andersom weer? Nou ja, joh.
2: Nee, het is een koningin.
0: Oh, dus, ja, het zal allemaal wel. Ik vind het allemaal best. Ik weet niks van schaken. Ook niet van dammen, trouwens. Maar jij hebt een goede plaat over schaken weten te vinden. Wat is het geworden?
2: Ja, Horse is No Name van Amerika.
0: Er zit zeker wel een paard bij, hè?
2: Zeker weten.
0: Oké, okay, nee, goed. Dat we dat dan ook voor gecoverd hebben. Dankjewel, man.
2: Oké, graag gedaan.

Dus ik roep nog heel zelfverzekerd. Ah, een keizer. Liedje over een keizer. Er zit helemaal geen keizer in het schaakspel. Dus zei ik net dat er ook geen koning in het schaakspel zit. Wat denk je? Zit er wel een koning in het schaakspel? Zegt Michel bijvoorbeeld in de luisterapp. Voor eens voor altijd, ik vind 4 op een rij al lastig, oké?

onlangs was hij in Nederland in de Johan Cruijff Arena. En daar zagen we stroopwafels, klompen en een fiets. Goh, wat een mooi clichébeeld heeft Bruno Mars van ons landje. Dat deed hij ook trouwens in Italië. Toen kom je op met een Vespa. Hij gaat binnenkort ook spelen in Londen. Dus dan neem ik aan dat hij met een enorme dubbeldekker het podium op komt gereden. Of is een chips nuttigd of grote pints. Ik ben heel benieuwd wat hij daar allemaal gaat doen. En dan nu, een liedje voor in de hangmat, als je net je lunch hebt verorberd. Even wegdromen bij de mooie klanken van Portishead. Dit is Sour Times op NPO Radio 2.

0: Borderset, Star Times. Een liedje waarvan je denkt, ja, al de hele tijd niet meer gehoord. Dat kan nu op de radio, hè? Super handig. Pak gewoon even de NPO Luister-app erbij en je kan het met mij delen en met heel Nederland. Hoe gaaf is dat?
1: Verkeer.
0: Zet het nou even doet, dan gaan we dat zo meteen voor je draaien. Eerst gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk, hè, op de Nederlandse wegen.
2: Ja, het is behoorlijk druk op de wegen. 170 kilometer bij elkaar. Het is vooral druk in het oosten van het land. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Een 10 minuten vertraging bij Duiven. 20 minuten vertraging door die file. En daarop sluit de A18 weer aan op knooppunt Oudijk. De A18 Varsseveld-Zevenaar. Daar staat 4 kilometer file vanaf Wil met 25 minuten vertraging. Ja, en voor die file is wel aanwas. Want veel mensen trekken vanuit de Achterhoek weer het land in, nadat ze een weekendje Zwarte Cross hebben gehad. Dus vandaar die drukte daar. De A50 vanuit Arnhem naar Os bij Renkum, een kwartiertje vertraging. Rechterrijstrook is daar eventjes dicht voor een spoedreparatie. 10 minuten oponthoud op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Ja, mensen zijn ook op weg richting Nijmegen, want daar zijn natuurlijk de Vierdaagse feesten aan de gang. Op de A325 is dat te merken, vanuit Arnhem naar Nijmegen. Voor Nijmegen 3 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud.
0: Dankjewel voor alle uitgaanstips en inderdaad de file is ook, Robert. Tijd voor het nieuws. Je hoort de headlines van Juri Stubenitski.
3: Het Verenigd Koninkrijk krijgt zometeen voor de 6e keer in 10 jaar tijd een nieuwe premier. Andy Burnham neemt het over van Keir Starmer. Die gaf zojuist zijn afscheidstoespraak.
4: I go with good grace. I go with a smile. And I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Starmer is opgestapt na de aanhoudende druk vanuit zijn eigen partij. Zometeen landt het Spaanse elftal in Madrid. Er worden ruim 1 miljoen fans verwacht op het Plaza de Cibeles. Spanje versloeg gisteren Argentinië in de WK-finale met 1-0. De organisatie van de Vierdaagse Feesten gaat kijken of de afgelaste vuurwerkshow van gisteravond alsnog kan doorgaan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar er lag olie op het dek en daardoor kon het vuurwerk niet veilig worden afgestoken. En in het Kuinderbos in de Noordoostpolder is gisteren voor het 10e jaar de vlindertelling gehouden. Er werden er 2357 geteld, iets minder dan de vorige keer. De Atalanta-vlinder werd het vaakst gezien.
1: Weer.
3: Zonnig, droog, een beetje wolken en een zo'n 22 graden. En ook morgen blijft het droog bij maximaal 25 graden.
0: Dankjewel, Joris. De zomer is in volle gang. Zometeen hoor je Suzanne en Freek met Ken je dat gevoel?

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

een levensles. Als je echt iets wil, probeer dan gewoon door te zetten. Probeer er alles voor te laten wijken. Gewoon echt helemaal voor te gaan. Niets aan te trekken van wat een ander ervan denkt. Nee, ik heb het niet over Lola Young. Ik heb het over Paul Gabbering. Die heeft hem namelijk 8 weken lang gedraaid. Op hetzelfde tijdstip. Ons helemaal gek gemaakt met dit nummer. Gesmeekt of dit alsjeblieft de topsong. En natuurlijk, en terecht. Oh, dankjewel Paul. Echt uit de grond van mijn hart. Want wat een goede topsong is het geworden. Lola Young, From Down Here. En ook Frans zegt, ach, wat is het.

curieus, zo zou ik de tekst willen omschrijven van Lollipop van Mika, zo ik er nu even naar geluisterd heb. Goed, straks een goed stel, twee liedjes met een link. Welke twee liedjes het zijn, vertel ik straks. Nu, die bloedsam.

de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Hey Joeri, is het weer gelukt?
13: Ja. Oh, ja.
12: Fijn, het is 1 uur geweest. Tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Joeri Stubenitski.
13: Goedemiddag. Keir Starmer heeft zojuist afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij noemde het een voorrecht en vertrok na zijn afscheidstoespraak naar Buckingham Palace om zijn ontslag in te dienen bij koning Charles. Zometeen wordt Andy Burnham beëdigd als nieuwe premier. Hij is oud-burgemeester van Manchester en geeft rond 2:30 een toespraak. AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van €550 miljoen. Het platform doet volgens de commissie te weinig tegen de verkoop van illegale producten, zoals namaakkleding en gevaarlijk speelgoed. Ook staat er te veel tijdsdruk op de medewerkers, zegt correspondent Ardy Stemerding.
14: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
13: Komt er voor eind oktober geen verbeterplan van AliExpress, dan volgen mogelijk meer boetes. De val van Jonas Vingegaard houdt de gemoederen in de Tour de France nog altijd bezig. De Deen brak zijn sleutelbeen en moest de Tour verlaten. En daarmee is de drager van de gele trui, Tadej Pogacar, in één klap zijn grootste concurrent kwijt. Pogacar denkt dat de dopingcontrole misschien invloed heeft gehad, waarvoor hij en Vingegaard allebei midden in de nacht uit bed werden gehaald.

0: haalt.
1: Vandaag kunnen de renners in ieder geval even bijkomen. Want het is een rustdag, zegt commentator Stef Clement.
2: De renners zullen een rondje gaan fietsen bij het Lac Léman. Of eigenlijk zoals wij het kennen, het meer van Genève. Want daar wordt morgen in de buurt de tijdrit verreden. Dus een verkennen, even een koffietje doen. Misschien wat media te woord staan. En voor de rest is het helemaal lekker rustig vandaag.
1: Nou, alles behalve rust in Spanje, want vanmiddag wordt het Spaanse elftal gehuldigd in Madrid. De wereldkampioenen worden ontvangen op de luchthaven, gaan vervolgens naar de koning en gaan daarna met een open bus door de stad. Het feest duurt waarschijnlijk tot ver in de avond. Het weer op steeds meer plaatsen zon bij 19 tot 23 graden. Morgen droog, in de ochtend veel zon, in de middag wat minder en het wordt maximaal 24 graden.
3: Dankjewel Jury, gaan we naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Dag Erik.
4: Hi, goedemiddag Tim. Ja, een paar opvallende files om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de controles daar een kwartier oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 naar Duitsland naar Arnhem voor Duiven 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je 20 minuten. A18 dan, Varsseveld Zevenaar voor Ouddijk ook 10 minuten oponthoud. En tenslotte is er druk op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Voor knooppunt de Hocht 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging.
3: Ik draai straks twee liedjes waarvan je denkt, ja, dat heeft toch helemaal niks met elkaar te maken. Ja, dat heeft wel degelijk iets met elkaar te maken. Maar wat is de link volgens jou? Ik ga draaien Madonna met Hang Up en My Doorbell van The White Stripes. Hè? Ja, wat is die link? Hang Up van Madonna en My Doorbell van The White Stripes. Als jij denkt te weten, laat het weten met de NPO Luisterapp en win een peper en zoutstel.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: Annemiekes A-lunch.
17: Avrotros.
18: Zomer op je radio.
19: In Radio 2.
0: Dit is een goed stel hoor.

0: The White Stripes en My Doorbell. En daarvoor Hang Up van Madonna. Maar wat is de link?
1: Het is een goed stel, hoor.
0: Nou, Anne zegt, die vind ik echt heel goed. Madonna playbackte gisteren bij de Halftime Show. Ja, dat was ook wat, zeg. Heb je het gezien? En het intro van Seven Nation Army werd ook door de Muppets geplaybacked. Dat was een goede link. Patrick zegt, de White Stripes die hebben een plaat gemaakt die heet De Stijl. En dat is een stijl in de schilderkunst natuurlijk. En Madonna gebruikt Nederlandse woorden. Ik ben droevig. In het liedje Sorry. Ze waren ook, ja. En Marcel zegt, ze komen allebei uit Michigan, USA. Maar de beste vonden wij gevonden door Albert uit Nieuwe Leuzen. Albert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ja, twee liedjes. My Doorbell van The White Stripes en Hang Up van Madonna. Waarvan jij zegt, daar zit een hele mooie link tussen. En welke link is dat?
2: Het heeft allebei met bellen te maken.
0: Ja, inderdaad. En ligt soms zo voor de hand, hè?
2: Ja.
0: Ja. Telefoon en de deurbel hangen op, ophangen inderdaad. Hoewel, hang je nog? Ja, we hangen eigenlijk niet meer op, hè? We drukken weg.
2: Ja.
0: We hangen eigenlijk niet meer op, anno nu. Nee, goed. Bij liedjes over bellen, daar ging het om. Gefeliciteerd, jij wint een peper- en zoutstel. Nou hoop ik vurig dat je ze nog niet hebt.
2: Ik heb ze nog niet.
0: Mooi.

je lunch. Wanneer je muziek hoort van Simple Minds. Altijd goed wat mij betreft. Alive and kicking. En we blijven een beetje in de jaren 80. Maar dan in het nu. Het is een beetje cryptisch omschreven, maar dat is die nieuwe track van Editors. Doet me echt heel erg denken aan In Between Days, bijvoorbeeld van The Cure, maar ook The Smiths hebben er heel goed naar geluisterd. Het nieuwe nummer heet The Rush en draai ik heel graag voor je. Dit is een nieuwe.

0: That Thing, zometeen nog Three Doors Down, Miley Cyrus. En we bedenken een goede kop.
1: Verkeer.
0: Eerst gaan we naar Tim Schaap van de ANWB. Want het is druk hier op de Nederlandse wegen, volgens mij.
2: Ja, zeker. Het is op veel plekken aansluiten. 160 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Onder meer die Duitse grenscontroles, de A12 en de A76. In beide gevallen ongeveer een kwartier extra voordat je de grens over kunt. Er komen er ook veel mensen vanuit Duitsland richting Nederland rijden. Dat zie je dan weer op de A12 richting Arnhem. Vanaf de grens tot aan Duiven 10 kilometer en 20 minuten. En er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Bankhoef op de A50. Als je onderweg bent vanuit Arnhem naar Os, vanaf knooppunt Valburg een file van 10 kilometer en 35 minuten. De linkerrijstrook is er dicht, maar dat kan wel elk moment weer worden vrijgegeven.
0: Oké, dankjewel.
3: Hoi.
0: Gaan we naar het nieuws. De headlines worden van Juri Stubenitski.
4: Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem zojuist benoemd na het vertrek van Keir Starmer. Bij een ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal was hun auto tegen een boom gebotst. En in de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus en de return is een week later.
1: Weer.
4: Op de meeste plaatsen droog, maar er is ook wel een kleine kans op een lichte bui. Het wordt vanmiddag maximaal 24 graden. Morgen wolken en zon en een graadje erbij.
0: En heb je dan nog een bericht waar we een goede kop bij kunnen bedenken?
4: Jazeker.
5: Goeie kop.
4: De gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een enorme diarree-uitbraak in de VS afgelopen week.
0: Oh.
4: De uitslag van die test bleek vals positief.
0: Ja.
4: Fastfoodketen Taco Bell haalde uit voorzorg alle sla uit zijn zaken, maar ja, er blijkt dus helemaal geen parasiet in te zitten. Daarmee is het nog steeds onduidelijk wat dan wel de oorzaak is van die diarree-uitbraak, waardoor duizenden Amerikanen ziek zijn geworden.
0: Ja, het is natuurlijk wel altijd een beetje tricky, hè? Zo'n goede kop bedenken bij dit soort diarreeberichten.
4: Ja, het is wel moeilijk, ja.
0: Maar goed, we gaan het toch maar weer proberen. Juri, wat had jij?
4: Zoektocht naar parasieten, race tegen de klok.
0: Dat zal je wel hebben. Dat het de sla niet is, is een veegteken. Die vind ik zelf leuk. En producer van de show, Yvette, wat had jij?
6: Ik dacht, waarschijnlijk is sla niet de oorzaak, maar houden ze een slag om de darm.
0: Darms. Goed, als jij een hele goede kop hebt. Ik wil zeggen, hou het netjes, maar waarom?

0: is, is een veegteken. Die vind ik zelf leuk. En producer van de show, Yvette, wat had jij?
1: Ik dacht, waarschijnlijk is sla niet de oorzaak, maar houden ze een slag om de darm.
0: Darms. Goed, als jij een hele goede kop hebt. Ik wil zeggen, hou het netjes, maar waarom?

0: Miley Cyrus en Angels Like You.
1: Goeie kop.
0: Ja, Juri had net een bericht over de Taco Bell. De ijsbergsla die werd geserveerd bij fastfoodketen blijkt ten onrechte te zijn aangemerkt als de oorzaak van een diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. Volgens een voedselautoriteit is er sprake van vals positieve test. Waar het dan wel vandaan komt, dat is nog heel onduidelijk. Even kijken. Pier die zegt... Goeie krop. Ja, die vind ik wel erg sterk. Bert die heeft het over wat de oorzaak is. Het blijft shit. René die heeft het over het bewijs tegen de ijsbergsla. Fabrikant was ook erg dun. Heel goed. En Emma die heeft het over sla de oorzaak. Bullshit. Nou, betere koppen zijn natuurlijk van harte welkom. Laat het weten met de NPO Luister. Wat zou een goede kop kunnen zijn boven dit bericht? En kom in de galerij der goede koppen terecht van Annemiekes Alens. Straks nog Duran Duran met een geweldige James

0: Een van de tofste Bond-teams ooit geschreven. Fitbit hoor. Duran Duran en A View to a Kill in Annemiekes Adunsch. Waarin we op zoek zijn naar...
1: Goeie kop.
0: Ja, naar aanleiding van het bericht van Jury in het nieuws. De gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak. De uitslag van de test bleek vals positief te zijn. De fastfoodketen Taco Bell in dit geval die haalde uit voorzorg alle sla uit zijn zaken. Maar daar bleek dus helemaal geen parasiet in te zitten. Nou, welke goede kop kan hierbij? Geke, die zegt bijvoorbeeld... Positief of negatief, het is een dunne lijn. Ja. Gerjan die zegt, onderzoek naar besmette sla blijkt rioolsjournalistiek. En Luc Vijverberg die heeft het over de besmettingen lopen de spuigaten uit. Ja, ja. Arjen Rijploeg uit Sint-Oederode. Arjen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Wat gebeurt er in jouw hoofd wanneer je zo'n bericht hoort en je denkt, ja, ik wil hier een goede kop bij bedenken. Kun je ons meenemen in het proces?
2: Ja, ja. Ja, nou ja, dan gaat er van alles rond. Waar kun je een beetje. En dat het niet moet ook een beetje netjes blijven.
0: Nou ja, weet je, het is zo. Kijk, de meeste mensen zitten nu toch nog. Ja, inmiddels al niet meer. Dus het mag van mij betreft alweer wat uit de bocht gieren. Oink, oink. Maar de lunch is verorberd. Dus je zou op zich het gaspedaal iets meer kunnen intrappen, wat mij betreft.
2: Ja, ja, dat probeer ik dan wel. Maar ja, ik denk ja. Stuur er maar een paar in. En dan, dus deze hoort het af.
0: Nou, je hebt een mooie opbouw gemaakt. Wat is jouw goede kop?
2: Het onderzoek wordt dunnetjes overgedaan.
0: Kijk, zo hebben we ze graag. Dankjewel. Ja. Stuur je even jouw kop even deze kant op. Dan kom je in de galerij en goede koppen terecht.
2: Ja, is goed.
0: Dankjewel.
2: Oké. Okay.

0: you now.
1: Oké, Novastar, die ken je vast wel van dit nummer. Zoveel meer gemaakt. Het is echt een fantastische artiest. En vandaag zijn nieuwe track in primeur bij Ruud de Wild tussen 4 en 6. Op NPO Radio 2. Dus nieuwe muziek van...

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, oh, nee.
0: Maak er een potje van.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Twee uur geweest, Radio 2 met het NOS Journaal. Dit is Joeri Stubenitski, goedemiddag.
3: Hey Paul, goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Het is Andy Burnham. Vanochtend nam Keir Starmer officieel afscheid door zijn ontslag in te dienen bij koning Charles. Burnham heeft zojuist ook zijn eerste toespraak als premier gegeven op Downing Street. Hij had het er onder meer over dat hij de 7e premier is in 10 jaar tijd.
4: Making this a moment for reflection and new resolution. It requires my generation of politicians to raise our game. And rise to the new challenge.
3: Het is volgens de nieuwe premier dus de hoogste tijd dat de Britse politiek beter zijn best gaat doen. In het westen van Spanje is een jongen van 13 jaar om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans stonden te juichen. Alle grafstenen van het bekladde Sovjet-ereveld in Leusden zijn weer schoon. De erebegraafplaats is nu ook weer open voor publiek. De grafstenen werden anderhalve week geleden beklad met rechtsextremistische leuzen. Wie erachter zit is niet duidelijk. En 9 maanden lang is hij dicht voor een uitgebreide renovatie. De Papendrechtse brug tussen Papendrecht en Dordrecht. Als alternatief krijgen reizigers korting op het OV. Voor wandelaars, fietsers en scooters varen er extra pontjes. Op de eerste werkdag is het daar al zo druk dat sommige mensen moeten wachten op de volgende. Rijkswaterstaat weet wel hoe dat komt.
5: Nou ja, we hebben ook gemerkt dat best wel veel mensen denken, ik koop wel een brommer of een scooter en ik ga in plaats van met de auto om, ga ik gewoon met die pont en met mijn scooter.
6: Ja, ja, dus je krijgt extra mensen.
5: Ja, maar dat is op zich wel goed, want we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen van de A15 en de A16 af te houden. Ja. En dat lukt hiermee wel.
3: Deze zomer wordt er op meer plekken gewerkt. Er wordt honderden kilometers aan nieuw asfalt aangelegd. Veel wegen, viaducten en bruggen hebben onderhoud nodig.
2: Mooi is dat, zo'n pontje. Hè? We hebben er nog best wel veel in Nederland.
3: En nostalgisch is het ook wel, terwijl het gewoon voor heel veel mensen dagelijks kost.
2: Het is gewoon noodzakelijk soms, ja, zeker.
3: Weer dan vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 19 tot 23 graden. Morgen een paar graden erbij en wat minder wind.
2: En wij zeggen thuis altijd, ieder pontje gaat door het pontje. Ja. Maar dat is wat anders. Tim, hoe is het?
7: Ja, hier daar rijdt het wat langzamer. Zoals voor de Duitse grenscontrole, de A12 en de A76 springen eruit. In beide gevallen een kwartier extra voor de grens. Dan afgevallen lading bij Loenen op de A50 Zwolle-Arnhem. Vanaf Apeldoorn een kwartier vertraging. Ik weet niet wat er op de weg ligt, wel dat er 2 reishoeken dicht zijn momenteel. En ik heb goed nieuws over de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Heteren nog wel een file. 18 kilometer en 25 minuten, dus hopelijk gaat hij snel oplossen.
2: Zometeen hoor je The Police met een titel die heel toepasselijk was in coronatijd.
8: Ster. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Welk boek lees jij deze zomer?
12: Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
17: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
18: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
19: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

ze zo'n hobby heeft, Dua Lipa. Als het lezen van boeken, het gaat zelfs zo ver. Ze heeft een boekenclubje. En in een bekende winkel in Portugal een eigen hoekje met honderden boeken die daar staan. Die iedereen zou moeten lezen. En dat zijn dan gecensureerde of omstreden boeken. Je hoorde voor Dua Lipa nog Don't Stand So Close To Me. Een hoop luisteraars wisten dat wel te raden als het gaat over corona. Ken je uit de jaren 90 nog deze plaats?

Around. Nou, daar heb je weinig meer van gehoord. Maar die zanger, die heeft ook nog wel een paar plaatjes uitgebracht. Waaronder deze. En dit is echt een juweeltje. Zijn naam is Everlast, rapper van The House of Pain. En deze track moet je horen, What's Like.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Els kijkt er al naar uit. Hij staat op 13 oktober in Tivoli. Gavin DeGraw komt nog wel eens naar Nederland. Ik zag hem vorig jaar nog op Concert at Sea. Een van zijn grote hits. Sterker nog, het was de allereerste ooit. I Don't Wanna Be en ook nog Everlast. What It's Like, daar weer voor. Ja, het is inmiddels 3:10. De afgelopen 6 weken hoorde je dan op dit moment deze plaat. Want ja, Lola Young, zij verdient het zo om een hit te krijgen met deze plaat. En ik denk dat we met z'n allen een hele mooie stap in de goede richting gezet hebben. Luisteraars, dank jullie allemaal wel voor de support die ik heb gekregen op het draaien van dit nummer de afgelopen weken. Want het is afgelopen vrijdag dus topsong geworden. Of ook wel, Tim heeft hem net gedraaid. Ja, ik ga hem nu niet draaien. Dat gaat dan Eddie straks wel weer doen. Zo hebben we dat een beetje verdeeld. Dus ik doe dan morgen Lola Young. Maar ja, Debbie stuurt een appje erover. Afrodite, Alex, Frans. Iedereen wilde graag horen. Blijf gewoon lekker Radio 2 luisteren. Want je gaat er vaker voorbij horen komen. Veel vaker nog dus. En ja, dan heb ik weer plek voor iets nieuws. En gelukkig kwam ik dit nummer van Feline uit Rotterdam en Melle tegen. Het heet Remember Us. There's a

0: Echt oudje van ze, van Queen, Killer Queen. En daarvoor nog de samenwerking tussen Filine en Melle, Remember Us. Mooi liedje hoor, lekker, lekker liedje. Lekker voor onderweg. Of als je stilstaat. Tim, ik had eigenlijk gedacht jou niet zoveel te spreken deze zomervakantie.
1: Oh, jawel hoor. Ja, rond dit tijdje veel. Wat we vooral gezien is dat heel veel mensen er een dagje op uittrekken. Dus dat het best wel druk is. En dan de ochtendspits valt reuze mee. Maar eigenlijk is de avondspits best wel gewoon aan bezig. Dat heel veel mensen dan ook terugkeren na een dagje uit. Dus dan is het rond dat ook een beetje woon-werkverkeer tegen. En onderaan de streep is dan nog druk. Nu dus ook aardig wat files. 170 kilometer. Onder meer de A2, Utrecht en Bos. Tussen Everdingen en Empel, 24 kilometer en een half uur extra. Ook de A12, dit keer niet de Duitse grenscontrole, maar de andere kant op. Dus als je het land binnenrijdt, file richting Arnhem. Vanaf de grens tot aan Duiven, 20 minuten. Dan een ongeluk tenslotte op de A59 richting Den Bosch vanuit Zierikzee. Bij Oosterhout ging het mis, de weg is helemaal dicht. Je kunt het beste even de A27 opgaan en keren bij afrit Geertruidenberg.
0: Dankjewel. Hey Jordi, wat heb je aan nieuws mee?
2: Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde in een half uur tientallen vrachtauto's, terwijl vrachtverkeer sinds zaterdag niet meer over die brug mag, omdat de constructie is verzwakt. AliExpress krijgt een Europese boete van ruim een half miljard euro. Volgens de Europese Commissie doet de Chinese site te weinig om de verkoop van verboden of gevaarlijke spullen tegen te gaan. De WK-finale is gisteren in Nederland gemiddeld bekeken door ruim 3,4 miljoen mensen. Bij de halftime show met Shakira, Justin Bieber en Madonna keken zelfs nog iets meer mensen.
0: Ik vond het een hele leuke vermaak, die halftime show.
2: Dat is wel grappig, hè?
0: Ja, ja. Ik vond het echt goed gedaan.
2: Ik vond Justin Bieber wel een beetje... Ik vond het jammer dat hij het akoestisch deed. Dat haalde de vaart er een beetje uit.
0: Ja, dat is waar. Shakira leukte het wel heel aardig op daarna weer.
2: Zeker, ja. En nog meer muziek, want de buren van Tomorrowland verdienen mee aan dat festival. De VRT zag dat kamers voor €900 per nacht worden verhuurd en mensen hamburgers en pinten verkopen. Wel moeten de buren zich aan regels houden, zegt de burgemeester.
3: Zoals onder meer dat je geen sterke drank mag verkopen, dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
2: Een van de buren heeft een drankkraampje in zijn tuin gezet, verdient er zo'n €3000 aan.
0: Zo.
2: Een ander gaat van de winst op reis. Tomorrowland heeft het volgens de VRT best slim aangepakt, want in plaats van strijd voeren met de buren zijn ze jaren geleden al in gesprek gegaan met de buurt om die erbij te betrekken.
0: Slim, want ja, ze hebben toch een vergunning nodig ook. En één vervelende buurman kan een hoop problemen veroorzaken.
2: Ja, dat het om 11 uur allemaal weer uit moet. Ja,
0: ja,
2: dat zou jammer zijn, hè?
0: Kan Martin Garrix misschien even dat schuifje naar beneden doen? Want
2: Want Paul wil slapen. Ja. Het weer dan wolken en zon bij 20 tot 23 graden. Morgen een paar graden erbij en verder weinig verandering.
0: €3000 verdient zo'n buurman?
2: Ja.
0: Dan kun je dus op Tomorrowland kun je daar 3 cocktails voor kopen, hè? Weet je dat? En heb je nog niet eens de large variant.

0: houden, zegt de burgemeester.
1: Zoals onder meer dat je geen sterke drank mag verkopen, dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
0: Een van de buren heeft een drankkraampje in zijn tuin gezet, verdient er zo'n €3000 aan.
2: Zo.
0: Een ander gaat van de winst op reis. Tomorrowland heeft het volgens de VRT best slim aangepakt, want in plaats van strijd voeren met de buren zijn ze jaren geleden al in gesprek gegaan met de buurt om die erbij te betrekken.
2: Slim, want ja, ze hebben toch een vergunning nodig ook. En één vervelende buurman kan een hoop problemen veroorzaken.
0: Ja, dat het om 11 uur allemaal weer uit moet.
2: Ja, ja,
0: dat zou jammer zijn, hè?
2: Kan Martin Garrix misschien even dat schuifje naar beneden doen? Want ja...
0: Want Paul wil slapen. Ja. Het weer dan wolken en zon bij 20 tot 23 graden. Morgen een paar graden erbij en verder weinig verandering.
2: €3000 verdient zo'n buurman?
0: Ja.
2: Dan kun je dus op Tomorrowland kun je daar 3 cocktails voor kopen, hè? Weet je dat? En dan heb je nog niet eens de large variant.

0: maken.
1: Slim, want ja, ze hebben toch een vergunning nodig ook. En één vervelende buurman kan een hoop problemen veroorzaken. Ja,
2: dat het om 11 uur allemaal weer uit moet.
1: Ja, ja,
2: dat zou jammer zijn, hè?
1: Kan Martin Garrix misschien even dat schuifje naar beneden doen? Want, ja.
2: Want Paul wil slapen. Ja. Het weer dan wolken en zon bij 20 tot 23 graden. Morgen een paar graden erbij en verder weinig verandering.
1: 3000 euro verdient zo'n buurman.
2: Ja.
1: Dan kun je dus op Tomorrowland kun je daar 3 cocktails voor kopen, hè? Weet je dat? En heb je nog niet eens de large variant.

0: Martin Garrix.
1: I love this feeling.
0: En Ed Sheeran.
1: So rewind.
0: Martin Garrix zit weer lekker in de samenwerking. En dat doet hij natuurlijk al sinds jaar en dag. Hoewel hij de laatste tijd ook zelf aan het zingen was. Maar niet met zijn nieuwe track met Madonna.

0: Top op 14. Top op 14.
1: Maar eerst wordt het iets wat ouders. Namelijk de plaat die Sander wil horen. Hi Sander.
2: Hallo Paul.
1: Veel mensen horen muziek van hun oudere broer of zus. Hoe ging dat bij jou thuis?
2: Nou, eigenlijk kreeg ik muziek pas mee vanaf de middelbare school. Mijn ouders waren niet zo van de muziek, althans ze hadden wel LP's, maar die staan eigenlijk tegenwoordig in de kringloop te koop voor een euro en worden dan nog niet verkocht. Phil James Last en dat soort zaken allemaal. Dus echt popmuziek kreeg ik niet mee vanaf mijn jeugd helaas.
1: Oké, wanneer ben je geboren?
2: Ik ben geboren op 21 augustus 1970.
1: Dus het is eigenlijk wel even de vraag nu, ken jij de muziek van 21 augustus 1984 toen jij 14 was?
2: Vast wel.
1: Vast wel. Nou, ja. Het is wel een mooie tijd in de jaren 80. We gaan luisteren.
3: 5.
1: Ook een orkest. Ja, maar dan inderdaad Orkest for Maneuvers in the Dark. Talking Loud and Clear.
3: 4.
2: Ja, daar hebben we WM. Leuk.
1: Ja, toch. Wat een klassieker.
2: Ja, absoluut. 3. Ja, Sheila E. Dat is leuk. Die heb ik dit jaar nog live gezien. Dus echt, het was heel erg leuk.
1: Oh, is dat goed?
2: Ja, het was, er ziet er natuurlijk veel ouder uit dan eerder. Maar de muziek was echt steengoed. Echt heel leuk. Ja.
1: Jij ook, Sander. Hè? Het geldt niet alleen voor Sheila E. dat we er ouder uitzien.
3: 2.
2: Ja, leuk. Leuk. De Bronski Beat.
1: Je hebt een hele dansbare top 5.
2: Ja, dit was wel een van mijn eerste LP's die ik kocht overigens.
3: 1.
2: Ja, lekker. Frankie Goes to Hollywood.
1: Ja, joh.
2: Heerlijk.
1: Nou, ja, voor iemand die niet echt met muziek opgegroeid is, heb je er wel veel verstand van. Je herkent alles.
2: Ja, weet je, ik heb het later gelukkig allemaal ingehaald. Dus wat dat betreft, het is helemaal goed gekomen. Dus lekker veel clips gekeken, dat soort zaken allemaal. Dus perfect, leuke top 5 is dit.
1: Ik kan het normaal wel een beetje aanvoelen bij iemand. Bij jou heb ik werkelijk geen idee waar het heen gaat.
2: Ja, je mag zo van mij alle 5 draaien, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat ik dan toch voor Frankie Goes to Hollywood ga. Dat vond ik echt wel heel erg gaaf toen.

Arctic Monkeys, Snap Out Of It. Het is even wachten op nieuw werk. Misschien komt het wel van de Arctic Monkeys. Ze hadden eerder dit jaar al een nummer gemaakt voor War Child. Die hoor je trouwens nooit meer, maar dat heeft een ander verhaal. Misschien dat Arctic Monkeys wel met een nieuwe plaat komen, maar het is meer de wens en de liefde dan dat daar nieuws over is. Laat ik dat eerlijk zeggen. Frankie Goes to Hollywood was de keuze van Sander in Top op 14. Dat Top op 14 doe ik dus elke dag in mijn programma. Dat weet je misschien als je vaker luistert. De top 5 van toen je 14 jaar oud was. Kun je ook prima gewoon thuis doen. Ik heb dat afgelopen weekend met vrienden gedaan. Gewoon elkaars nummer 1 hit van toen je 14 was opzetten. En de vrienden waarmee ik was, we zaten een beetje uit elkaar qua leeftijd. Dus de een kwam uit in de jaren 80, de ander in de jaren 90. Het eindigde met dat mijn buurman stond te hakken op dit liedje. Dat deed je echt leuk, Koen. Dat was echt. Ik kan ook wel een beetje hakken, maar ik ben overklast door mijn buurman. Dat was mijn weekend. Je kan ook gewoon een plaatje aanvragen. 10-minute takeover. Want dat doe ik straks. Ruimte genoeg. En het is zomer, dus iedereen is op vakantie. Kan jij misschien een plaat aanvragen via de NPO Luisteren? Hoor je hem zometeen in de 10-minute takeover.

0: Benson Boone hoorde je. Als ik iets voor jou kan draaien, laat het weten via de NPO Luister.
1: Dit is NPO Radio 2. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Zullen we eerst even een praatje maken met elkaar?
3: Nou, gezellig, Paul.
2: Ja.
3: Hoe is het met je?
2: Leuk dat je het vraagt. Ik wil het graag over mij. Jij zong die reclame net heel mooi mee.
3: Ja, dank je. Ja.
2: Hij zit toch goed in je hoofd. Het is een reclame om mensen bewust te maken dat het goed is om een beetje naar elkaar om te kijken, toch?
3: Inderdaad. En even te babbelen, want zo moeilijk is dat niet. Ik weet heel veel over nieuws, zal ik daar eens over vertellen?
2: Nou.
3: Ondanks het verbod rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is de constructie van de brug niet veilig en daarom mag er voorlopig geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat voor een deel uit staal. Dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
4: Een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in, dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal, tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer, we sluiten voor het zware vrachtverkeer.
3: Rijkswaterstaat bekijkt nog wat ze tegen het vrachtverkeer kunnen doen. Intussen onderzoekt Transport en Logistiek Nederland juridische stappen. Want de brancheorganisatie wil weten of de overheid wel genoeg heeft gedaan om de situatie met de brug te voorkomen. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij gearresteerd. Burgemeester Hürriyet van de stad İzmit. Ze wordt met anderen verdacht van het vormen van een criminele organisatie en omkoping. Ze zegt zelf onschuldig te zijn. Afgelopen jaren zijn meerdere burgemeesters opgepakt. Veel van hen zijn tegenstander van president Erdogan. Een wielrenner uit Amsterdam is overleden nadat hij eerder deze maand was aangereden in de hoofdstad. De man van 78 werd door een auto geschept. De politie is nog op zoek naar getuigen of camerabeelden van dat ongeluk. En Petra uit Lelystad zit met de handen in het haar, want ze wil weten wie haar kat heeft neergeschoten. Poes Ellie kwam ineens niet meer thuis. En toen Petra ging zoeken, vond ze Ellie zwaargewond op een veldje.
5: En ik wilde haar oppakken en ze begon meteen te gillen eigenlijk. De poot is ook behoorlijk gebroken, voel ik. Daar ben ik meteen de dierenarts gaan bellen. Dus ik moest haar daar laten. Ze heeft pijnstilling gehad. Een uur of drie ben ik gebeld. Van nou, ze heeft 2 kogels in de lijf zitten. En op 4 plaatsen is de dijbeen gebroken.
3: Pootje van de poes is nu geamputeerd. En Petra blijft achter met een flinke dierenartsrekening van €1200. En dat terwijl ze net de schuldsanering is ingegaan.
2: Wat is dit een tragisch verhaal.
3: Jammer, hè? Het is echt heel erg sneu. Ja. Nou. Dan het weer nog. Ja, vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 19 tot 23 graden. Morgen een paar graden erbij, maar wel met wat minder wind.
2: Dankjewel, Juri en Tim. Waar heb je ze neergezet?
6: Nou, heb ik niet gedaan. Laten we wel wezen. Wat mij betreft zouden we over doorrijden. Maar helaas hier en daar gaat het toch niet zo lekker. 180 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Onder meer de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten extra. Dan is de Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. De weg is er weer vrij. Toch even een kwartiertje vertraging. Dan een kapotte vrachtwagen bij Gorinchem op de A15. Komende vanuit Nijmegen. Als je onderweg bent naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Del een half uur extra. En dan de A59 naar Den Bosch toe. Voor knooppunt Hoijpolder een afsluiting. De weg is er helemaal dicht. Je kunt op knooppunt Hoijpolder wel het beste even de A27 pakken. En vervolgens keren bij afrit Geertruidenberg.
2: Zometeen, dan hoor je...
7: Hakken!
2: Nee, het is meer gehakt. Dat is wat je hoort.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: De drie J's natuurlijk. Justin, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Ik krijg een hoop appjes binnen van luisteraars die net als ik zojuist overvallen werden eigenlijk door heftig nieuws uit Lelystad. Bericht dat een vrouw daar haar kat heeft gevonden op een grasveldje. Dat arme beestje had 2 kogeltjes in zijn pootje, nog 4 plaatsen gebroken, ook het beentje. Gelukkig heeft het beestje het overleefd, maar het tragische verhaal is ook nog dat deze mevrouw in de schuldsanering zit. En ja, die dierenartsrekening was niet mis, €1200. Het was zoveel dat ik dacht, wat een heftig, een triest verhaal. Wie doet dit bij een beest? En ik heb zelf een kat. Nou, ja, daar hou je toch echt wel gigantisch van zo'n beestje. Dus wat een triestheid. En veel luisteraars voelen dit ook. Zoals Wouter die zegt, als er een crowdfunding komt, dan wil ik wel een kleine bijdrage doen. En Anna Lotte zegt, kunnen we ergens meehelpen met die dierenartsrekening voor die lieve poes? Wat een verschrikkelijk verhaal. Ik zou graag een beetje willen bijdragen. Ja, ik heb ook alleen maar het bericht gehoord. Ik kan natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 wat fixen. Maar misschien kunnen we via de NOS wel achterkomen hoe dit precies zit. En dan kunnen we dit leed een beetje verzachten. Dat zou wel mooi zijn. En zo heb ik opeens Fenna aan de lijn. Hallo Fenna.
1: Hallo, met Fenna.
0: Je kreeg even de telefoon van je moeder in je handen gedrukt.
1: Ja, klopt.
0: Nou, daar moet je het ook van hebben. Hoezo?
1: Ik ga morgen voor het eerst naar Ierland met mijn beste vriendin samen.
0: Wauw. En hoe oud ben je?
1: Ik ben net 20.
0: En dat is wel even een spannende reis dan.
1: Ja, zeker.
0: Wat ga je doen daar?
1: Ik ga een paar dagen naar Dublin. En ik wil naar hout toe, want daar ligt mijn grote idool veel Lilith begraven.
0: Oh, ja. Wauw. Dat is jouw grote idool.
1: Ja.
0: Dat gaat wel heel bijzonder zijn als je daarheen gaat dan.
1: Zeker, zeker. Ook niemand van mijn leeftijd kent veel Lilith ook. Weinig mensen maar. Dus dat is heel leuk.
0: En het is een beetje van jou dan eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja, want hoe kan het dat jij hem zo goed kent?
1: Mijn vader, ja, en mijn moeder en door de top 2000, die door televisie natuurlijk. En thuis werd er best wel vaak Ierse muziek gedraaid, zoals Phil Lynott natuurlijk en Gary Moore.
0: Mooi.
1: Dus zo ken ik het eigenlijk.
0: Nou, zullen we je reis dan een beetje leuk laten beginnen met een nummer van Thin Lizzy?
1: Ja, ik wilde eigenlijk het liefst Out in the Field horen van Gary Moore en Phil Lynott.
0: Dat is zo'n goede plaat.
1: Ja.
0: Out in the Field. Ja, ik had hem er nog even niet. Ik ga hem even bijzoeken hoor. Out in the Field, dat is echt zo'n Out in the Field. Ja, we hebben hem hoor, ik weet het zeker. Maar het stof moet er even af. Ja. Ik heb hem gevonden. Alvast een hele fijne reis en geniet van deze plaat.
1: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.

dance with you. Met zoveel galm op de gitaar dat ergens in Hilversum die noot nog steeds doorklinkt. Maar ik had hem al heel lang niet meer helemaal gehoord en dat was toch echt eigenlijk wel heel lekker. Dankjewel Yvonne voor het aanvragen van deze. Daarvoor ook nog Ferra's verzoek voor Thin Lizzy. Oh, het werd uiteindelijk een hele briljante samenwerking. Wat een fantastisch energieke plaats toch om te draaien. Out in the Field, Carrie Moore, Phil Lynott hoorde je. Veel appjes wederom over het verhaal uit Lelystad van de vrouw wiens poes. Ja, ternauwernood een aanslag heeft overleefd. Ik zou het gewoon kunnen noemen. Twee kogeltjes in de poot gevonden. Er is een crowdfundingactie al voor gestart. Sterker nog, het goede nieuws is, het bedrag van €1200 is ook al gehaald. Maar inmiddels heeft de eigenaresse van de kat besloten dat ze liever wil dat het een pootbesparende operatie is in plaats van amputatie, wat ik me goed kan voorstellen. Die is wat duurder, dus het bedrag staat op €5000. Mocht je het willen vinden, die link is een beetje ingewikkeld om te vinden. http://. Nee, dat ga ik niet echt doen. Je moet naar whydonate.com. En als je daar dan zoekt op operatie kat, dan ga je hem vinden. In de tussentijd, voor Chris. Hij kon er niet tegen dat ik alleen maar een stukje liet horen vandaag. Dus hij zei,

0: Gisteravond ook onderdeel van... Hij deed niet de halftime show bij die finale. Hij deed de opening eigenlijk bij de finale gisteravond. Ja. Hè? Robbie Williams in een soort trainingspak met diamantjes wat hij aan had.
1: Het zag er prachtig uit. Haalde het niet bij het trainingspak van Ronaldinho. Die met Madonna in het karretje met Ronaldo.
0: Aan?
1: Ja, gewoon een soort van Braziliaanse vlag. Ik vond er heel hip uitzien.
0: Heel hip hoor. Ja. Ik moest zo lachen. Die collega van jou, dat is Jeroen Gruter heet hij. Hè? Die heeft heel veel verstand van voetbal, maar niet van pop. Maar artiesten.
1: Want dan nog een artiest.
0: Worden die artiesten gefilmd en hoor je hem echt zo zeggen. Ja, nou, die zijn er ook.
1: Veel bekende mensen. Ja,
0: volgens mij, mensen.
1: De commentatoren krijgen volgens mij een lijstje met daarop een aantal namen. Van nou, die zouden kunnen zitten en die en die en die. Ja, moet je diegene maar net kennen. En als diegene een grote bril op heeft of een petje, ja, dan...
0: Is het lastiger?
1: Dan wordt het moeilijk.
0: Ja. En hij zei ook echt zo, ja. En nou, Matt Damon is er ook. Tenminste, hij lijkt op Matt Damon. Hoogtepuntje van de wedstrijd
1: ja,
0: gisteren,
1: leuk,
0: hoor. Goed, hey, iemand die veel van files weet, dat is Tim Schaap.
2: Zeker weten. Ja, er staan er aardig wat, dus ik kan mijn lol niet op. 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf de Meern heb je een kwartier vertraging. Ook een kapotte vrachtwagen op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen knooppunt Del en Alfred Arkel een kwartiertje. En ook op de A2 is het behoorlijk stroperig aan het lopen richting Maastricht vanuit Eindhoven. Tussen Weert en Maasbracht. 18 kilometer en 30 minuten.
0: Dankjewel, Tim. En Jori is hier natuurlijk met het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke celstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde in Vught 3 gevangenismedewerkers. Daar zat hij op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar lang trainer van de Rode Duivels. De transportsector bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Brancheorganisatie TLN vraagt zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om die sluiting te voorkomen. En de Westlandse Jan Westhof heeft een bijzondere manier bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. Hij staat volgens Omroep West verkleed als oranje sheik langs de etappes van de Tour de France. Hij oefende laatst in Monster.
3: Allee, allee, allee! Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Dromië thuis. Dus ik denk, nou, dat kan mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, ik kom op televisie, dan 5 euro per keer. Nou, en dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
1: Mensen kunnen zich online aanmelden voor die actie. Elke keer als Jan in beeld komt, dan krijgen ze een tikkie van 5 euro voor Stichting Dromië thuis. Stichting voor jongvolwassenen met een beperking.
0: Het is mooi bedacht.
1: Het weer, wolken en zon bij 20 tot 23 graden. En morgen kan het 25 graden worden.
0: Er staan een hoop gekkies, hè, langs die weg altijd bij het parcours.
1: Ja, inderdaad. Laten we maar hopen dat ze allemaal geld inzamelen. Dan kijk je toch anders
0: naar. Dan denk je af wat een mooie mensen allemaal. Ja. Ik denk vooral, kijk nou uit met dat karton. Kijk nou uit, het is echt...
2: Onder andere een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf de Meern heb je een kwartier vertraging. Ook een kapotte vrachtwagen op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen knooppunt Del en Alfred Arkel een kwartiertje. En ook op de A2 is het behoorlijk stroperig aan het lopen richting Maastricht vanuit Eindhoven. Tussen Weert en Maasbracht. 18 kilometer en 30 minuten.
0: Dankjewel, Tim. En Jori is hier natuurlijk met het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke celstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde in Vught 3 gevangenismedewerkers. Daar zat hij op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar lang trainer van de Rode Duivels. De transportsector bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Brancheorganisatie TLN vraagt zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om die sluiting te voorkomen. En de Westlandse Jan Westhof heeft een bijzondere manier bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. Hij staat volgens Omroep West verkleed als oranje sheik langs de etappes van de Tour de France. Hij oefende laatst in Monster.
3: Allee, allee, allee! Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Dromië thuis. Dus ik denk, nou, dat kan mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, ik kom op televisie. Dan 5 euro per keer. Nou, en dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
1: Mensen kunnen zich online aanmelden voor die actie. Elke keer als Jan in beeld komt, dan krijgen ze een tikkie van €5... voor Stichting Droom Je Thuis. Stichting voor jongvolwassenen met een beperking.
0: Het is mooi bedacht.
1: Het weer, wolken en zon bij 20 tot 23 graden. En morgen kan het 25 graden worden.
0: Er staan een hoop gekkies langs die weg altijd bij het parcours.
1: Ja, inderdaad. Laten we maar hopen dat ze allemaal geld inzamelen. Dan kijk je toch anders
0: naar. Dan denk je af wat een mooie mensen allemaal. Ja. Ik denk vooral, kijk nou uit met dat karton. Kijk nou uit. Het is echt, het gaat altijd maar net goed eigenlijk. Hey, dit zijn snelle

0: gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK niet verlengd. Garcia was anderhalf jaar lang trainer van de Rode Duivels. De transportsector bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Brancheorganisatie TLN vraagt zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om die sluiting te voorkomen. En de Westlandse Jan Westhof heeft een bijzondere manier bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. Hij staat volgens Omroep West verkleed als oranje sheik langs de etappes van de Tour de France. Hij oefende laatst in Monster.
1: Olé, olé, olé!
2: Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Droom je thuis. Dus ik denk, nou, dan kan je mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, we komen op televisie. Dan 5 euro per keer. Nou, en dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
0: Mensen kunnen zich online aanmelden voor die actie. Elke keer als Jan in beeld komt, dan krijgen ze een tikkie van 5 euro... voor Stichting Droom je Thuis. Stichting voor jongvolwassenen met een beperking.
3: Het is mooi bedacht.
0: Het weer, wolken en zon bij 20 tot 23 graden. En morgen kan het 25 graden worden.
3: Er staan een hoop gekkies hè, langs die weg altijd bij het parcours.
0: Ja, inderdaad. Laten we maar hopen dat ze allemaal geld inzamelen. Dan kijk je toch anders
3: naar. Dan denk je af wat een mooie mensen allemaal. Ja. Ik denk vooral, kijk nou uit met dat karton. Kijk nou uit. Het is echt, het gaat altijd maar net goed eigenlijk. Hey, dit zijn Snelle en Maan.

0: strange. The Doors, people are strange. Ik ga wat weggeven, iets heel waardevols in deze dagen.
1: De moeilijkste vraag.
0: Het is een waterfles. Pauls gemeentepils zelf vullen kan als je hem wint. De moeilijkste vraag van vandaag gaat over fans. Was jij een belieber gisteren toen je Justin Bieber zag bij de halftime show? Dat zijn natuurlijk fans van Justin Bieber. Ed Sheeran heeft Cheerios. Fans van Taylor Swift, ook heel beroemd, de Swifties. Maar hoe heten de fans? Dat is de moeilijkste vraag van Lady Gaga. Weet jij hem? Stuur je antwoord in via de NPO Luisterapp.

0: Foreign Tongues. En je kent hem van Amy Winehouse natuurlijk. De Stones, sorry je.
1: De moeilijkste vraag.
0: You know I'm no good. En dan nu, Inge, is het woord aan jou. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Ja, want het gaat over de fans van een artiest die heet Lady Gaga.
2: Mm-hmm.
0: Ben jij zelf fan?
2: Ik ben zelf heel groot fan, ja.
0: Dus jij bent dit ook?
2: Ik ben dit ook, ja.
0: Want hoe heten die fans van Lady Gaga?
2: Little Monsters.
0: Little Monsters. Is helemaal goed. Ben jij echt zo'n groot fan? Ja, vertel eens.
2: Ja, fan sinds, ik denk 2008, 2009. Volgens mij bij 3 concerten geweest. Helaas niet bij de laatste. Ja, dat. Ik ken bijna elke plaat, dus...
0: Oh,
2: ja.
0: Dus als ik dan zeg, ik ga zo meteen Bad Romance draaien, dan die ken je ook wel.
2: Ja, absoluut.
0: Ik heb nog één makkelijk vraagje voor je.
2: Mm-hmm.
0: Jij bent een Little Monster, maar in Sesamstraat zit zo'n blauw monster. Wat voor monster is dat? Hoe heet dat? Dat is het...
2: Grover?
0: Nee, hij eet koekjes.
2: Cookie Monster natuurlijk.
0: Ja, jij was je hele jeugd bezig met Lady Gaga, dus dat kon je natuurlijk eigenlijk niet weten.
2: Nee, snap je.
0: Gefeliciteerd met de waterfles, Inge.
2: Yay, dankjewel.

Lady Gaga, Bad Romance. Zometeen, he is back. Hij is terug van vakantie en neemt je weer mee op reis volgende week. Ruud, hoor je zometeen. In de wild in de middag. En dit is nog One Republic. I am worried.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon kozijnen.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je...

0: zijn voor de magic.
1: Jojo.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: En het is bijna 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitsky. Jury, goedemiddag.
7: Hey Ruud, goedemiddag. De transportsector bekijkt of ze naar de rechter stappen vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorkum zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting terecht, maar vraagt zich wel af of de overheid genoeg heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. En dat zijn flink wat producten, zegt correspondent Ardy Stemerding.
8: Nou, het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En denk dan niet dat het om het enkel product gaat. Het gaat volgens de Europese Commissie om vele miljoenen producten die dus niet aan de regels voldoen.
7: AliExpress moet met verbeteringen komen, anders krijgt het nog meer boetes van Brussel. Het bedrijf gaat in beroep tegen de boete. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke celstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Dat deed hij terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat, na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf, omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de gevangenis in zou moeten. En er staan steeds meer vakantiehuisjes te koop, vooral in Zeeland. Door nieuwe regels wordt het duur om zulke woningen voor verhuur te bezitten. Eigenaren zijn de afgelopen jaren meer gaan betalen, onder meer door hogere belastingen in box 3... Ook deze man verkoopt daarom zijn 2 vakantiehuisjes die hij had gekocht als investering.
9: In 2001 is dat boxsysteem geïntroduceerd. Toen werd het de pretbox genoemd. Maar zo heel langzaam is daar met de kaasschaafmethode overheen gegaan. En daar is heel weinig meer van overgebleven. Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken. Er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in hele lage rendementen.
7: In Zeeland staan op dit moment zo'n 700 vakantiehuisjes te koop. Het weer. Vanavond is het droog en vrij zonnig. Het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen wolken en zon bij 18 tot 25 graden.
6: Jury, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
10: Hey, goedemiddag Ruud. Ja, het is druk onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Een ongeluk bij Weert. De weg is er helemaal afgesloten. Onbekend hoe lang het gaat duren. De andere kant op, dus richting Maastricht. Een file van 3 kwartier. Daar is 1 rijstrook afgekruist. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Dik een kwartier. En ook helemaal dicht de snelweg de A59 naar Den Bosch toe. Ja, sorry. Bij Kilo het Hooipolder. Komt door een ongeluk. Je kunt het beste even de A27 op. En vervolgens keren bij Geert Gardenberg.
6: Tim, dankjewel. Tot zo weer.
4: Zometeen bij De Wild in de Middag.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: Dames en heren, van hartelijk welkom. Sowing the Seeds of Love uit 1989. Dat was Tears of Fears. Het is maandag 20 juli 2026. Dit is de middagshow. We zijn weer compleet.
1: Wat ben jij bruin geworden, Ruud?
0: Voor iemand die witte, hele witte benen had bij Concert at Sea.
1: Juist.
0: Ja.
1: En dan helpt het ook mee dat je een wit shirt aan hebt. Dus het contrast is groot.
0: Dat moet ik even rechtzetten. Ik had een zwart shirt aan, maar het is een test voor de mensen die het toevallig online meekijken. Het is een testshirt voor Ruud Soleil.
1: Ah, dit is de crew shirt, de crew kleding. Ja, keurig hoor.
0: Laten we de achterkant zien aan de microfoon en de voorkant. De achterkant staat.
1: Er staat reparti, Ruud du Soleil.
0: We zijn onderweg.
1: Ja, want volgende week zijn we onderweg.
0: Ja, volgende week deze tijd, sterker nog, dan zijn we al in midden Frankrijk.
1: Precies, want we beginnen maandagochtend om 6 uur.
0: Oh.
1: Ja.
0: Die zag je wel niet aankomen.
1: Ja, dat valt altijd op het moment suprem van op tegen, ja.
0: Wat houd jij bezig?
1: Nou, dat ik tijdens mijn vakantie een weekje op de camping heb gestaan. En op de camping heb je, dat is jou niet onbekend, Ruud, gezamenlijk sanitair.
0: Oh ja.
1: Het toiletgebouw. En ik vind niks lekkerder zelf dan 's avonds in de schemering dan op slippers met natte haren terug naar de tent. Lekker schoon. Maar ik zag dit jaar een bijzonder fenomeen op de camping. Want als ik ga douchen heb ik een tas bij me met een handdoek en een schone onderbroek.
0: Was je alleen of met vrouw en kinderen?
1: Ik was met vrouw en kinderen, absoluut, ja. Maar tijdens mijn vakantie zag ik dus stevast 1 man die liep nakend naar het toiletgebouw.
0: Oh ja.
1: Die had alleen een handdoek om en een tubezeep vast.
0: Huh?
1: En die gaat
0: ging
1: dan
0: niet zijn tanden poetsen daar?
1: Nee, maar die gaat dan dus douchen. Die droogt zich af met die handdoek. Die doet die natte handdoek weer om zijn middel. Die pakt die tubezeep weer en die loopt weer terug naar zijn
0: kind. Ik vind dat hashtag camping life, hoor. Dat vind ik al,
1: ja, maar ik kon me daar toch niet helemaal. Ik vond het een beetje gek.
0: Waarom?
1: Nou, ik loop netjes in mijn kleren met een grote tas naar het toiletgebouw om mij daar uit te kleden, mij daar te wassen en weer aan te kleden. Die meneer die ging dus naakt heen en weer, behalve dat handdoekje.
0: Maar hoe weet je, heb je dat hele tijd naar me zitten staren?
1: Nee, toevallig kwam ik tegelijkertijd met hem meerdere keren daaraan. En dan denk ik toch, ja, hij heeft daar niks onderaan. Okay. En hij gaat zich daar dan zo mee afdrogen.
0: Vond je dat ontwindend?
1: Nee, ik vond het
0: aanstootgevend.
1: Opwindend is niet het goede woord, ik vond het markant.
0: Markant?
1: Wat zou jij doen?
0: Ik zou niet op een camping staan, denk ik.
1: Nee, dat is ook waar. Maar ik weet ook niet of daar ongeschreven regels voor zijn.
0: Ik zat wel een keer in een tent. Ik vind de tent wel leuk.
1: Tent is leuk.
0: De camping vind ik dan weer, dat hoeft dan niet.
1: Nee, ik ga ook wel heel goed op het toiletgebouw.
0: Echt?
1: Ik vind dat wel lekker, ja.
0: Met mensen ook?
1: Je hebt allemaal een eigen hokje natuurlijk. Maar gewoon even lekker.
0: Morgen.
1: Ja, dat precies dat. Morgen.
0: Morgen.
1: Ja, dat is heel leuk. Ook met Duitsers.
0: Okay.
1: Ja, nee, we staan dit jaar, volgende week staan wij 2 keer op een camping.
0: Nee, ik vind het een camping vind ik heel leuk, maar dat hele toiletgebouw, dat hoeft voor mij dan niet.
1: Ja, het moet wel een soort van overgeven, hoor. Okay. Is dat?
0: Ja, dat
1: moet overgeven.
0: Okay. Ik moet ervan overgeven, voor jou is een overgave.
1: Precies, ja. Ruud, wat is jouw nieuws?
0: Ik zat met mijn kinderen in Frankrijk. Dat doen wij vaker in Frankrijk. Dat doen wij heel vaak zelfs. En wij waren daar aan het eten. En ik kom in een restaurant. En er is een nieuwe bedrijfsleider. Ik kom daar al mijn hele leven. En er was een oudere baas. De eigenaar van die tent. En zijn zoon, denk ik, die neemt dat een beetje over. Dus ik kwam daar voor de derde avond. En inmiddels is mijn oudste dochter
1: de derde avond deze vakantie?
0: Ja, we gingen daar een paar keer eten.
1: Oh ja.
0: Dus tweede of derde avond. En gewoon omdat we een leuk contact met hem hebben. En dan, leuk, kom je nog een keer eten. Nou, dus was het. En de laatste avond kwam mijn oudste dochter mee. Die is 23. En die zat aan tafel. En op een gegeven moment komt de rekening. En de rekening betaald. Dan krijg je zo'n afschriftje ervan.
1: Een pepermuntje.
0: Ja, een pepermuntje. En daar zat zijn nummer in. En
1: joh.
0: En die kreeg mijn dochter.
1: Oh.
0: En toen dacht ik. Hè? En, maar zij keek mij heel geschrokken aan. Ik zei, fuck, is het zo duur? En toen zei ze, nee, het. Ik heb zijn nummer gekregen.
1: Oh, maar hoe oud was hij dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Oh, wat spannend. En hij is een Fransman?
0: Hij is een Fransman, ja.
1: En jouw dochter niet?
0: Nee, mijn dochter is geen Fransman.
1: Maar spreekt zij Frans?
0: Nee, maar het was een beetje, hij sprak wel Engels.
1: Oh.
0: Maar ik dacht een beetje, wat moet ik daar nou mee?
1: En hadden zij tijdens het dinertje al dan ook contact met elkaar?
0: Nou ja, nee, helemaal niet. Hij gaf gewoon zijn nummer. En ik dacht, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden.
1: Nee, wat vond je dochter ervan?
0: En die zei, hij heeft een nummer gegeven. Ik zei, oh, ga je hem bellen? Nee, want ik heb een vriend.
1: Oh, ja.
0: Maar ik zeg, maar kan dat nou? Kun je dat nou in een restaurant doen?
1: Ik vind dat wel ballen, hoor, met de vader erbij.
0: Ja, dat zei mijn dochter dus ook al.
1: Ja.
0: Van, nou, heb duidelijk niet heel goed opgelet wie je wat voor man jij kan zijn soms.
1: Hou
0: me heel.
1: Heeft hij je niet gegoogeld?
0: Maar mijn vraag is dus, kan dit nou wel of kan het niet? Als je in een restaurant werkt, kun je dan namelijk als ober... terwijl een familie zit te eten, de dochter van de man die betaalt... betalen heeft dat dan geen donder mee te maken. Maar kun je dan gewoon iemand uitnodigen? Of tenminste iemand vragen?
1: Ja, wel vrij postig hoor.
0: Ja,
1: ik heb hier wel twijfels bij.
0: Ik heb hem gebeld, ik ga met hem uit.

0: Michael Stipe's Mandoline. Heel mooi. R.E.M. in 1991 en Losing My Religion. Ook nog Shakira en Burna Boy en Die Die. Zijn we er nu vanaf van die plaat eigenlijk?
1: Ik hoop dat wel, ja.
0: Want gisteravond laatste wet. Heb jij gekeken?
1: Ik heb het niet afgekeken, maar ik ben er wel aan begonnen.
0: Hoe is het niet afgekeken?
1: Nou, een kwartier voor het eind. Tenminste, ik weet niet wanneer was het eind. Is het verlengd of niet?
0: Ja, twee keer.
1: Dan ben ik ver voor het eind afgegaan.
0: Twee keer 3 uur verlengd. Het ging dus half zes door.
1: Nee, halverwege de tweede helft dacht ik. Ik keek eigenlijk voor de halftime show.
0: Oh.
1: Wat vond jij daarvan?
0: Dat vond ik heel professioneel.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ik vind er zijn dingen waardoor ik echt overtuigd ben dat het beter is dat we dat niet meer in Amerika doen.
1: En dit was er één.
0: Ja, dit was er eentje. Van de president is een ander verhaal. Ja. Maar dit was echt wel een beetje...
1: Maar ik weet toevallig, jij bent een Ted Lasso-fan.
0: Ja.
1: Hij liep daar opeens gewoon.
0: Ja,
1: ook
0: Ted Lasso. Dat was een beetje een commercieel dingetje. Want de nieuwe Ted Lasso is uit nu.
1: Oh.
0: Dus, of die komt eraan, weet ik veel zoiets.
1: Slim gedaan.
0: Dus dat is heel slim gedaan. Dus.
1: En Chris Martin stond er opeens.
0: Chris Martin ook nog. Dus,
1: hij heeft niet gezongen.
0: Die dacht, dat ga ik niet meer doen.
1: Nee, dat is ook beter.
0: Ja. Zeg, dus, de middagshow, Gijsje bent de surpiet, ja, zie ik hier.
1: Ik vond er wat van dat meneer met alleen een handdoekje om na het toiletgebouw liep. Tijdens
0: ik vind het wel een beetje preuts van je, hoor.
1: Nou ja, je bent blijkbaar niet de enige. Want een token zegt bijvoorbeeld, het is lekker makkelijk met alleen een handdoek. Geen gedoe in zo'n klein hokje.
0: Ja.
1: Irma zegt, wat is er dan te zien? Wat een aansteller ben jij, zegt. Je kunt je ook aan alles storen, zegt Irma. Een of andere Gijs, die zegt...
0: Je bent wel met mensenkennis dat jij aan alles kan storen.
1: Ja, dat hoor ik vaker. Zeurpieten, de handdoekverversende mensen... na 1 keer gebruiken, maar wel in dezelfde lakenstukken. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt.
0: Oh nee, dat was de gesprek van een aantal weken geleden... dat we het hadden over of je een handdoek 1 keer gebruikt of niet.
1: Oh ja. Hij zegt in ieder geval, pluk de dag.
0: Ja.
1: Zo sluit hij
0: op. Oh, mooi, ja.
1: En nog een audio-appje van Patrick ook, overigens.
0: Oké. Okay.
2: Hallo, goedemiddag. Even over het item van Gijs. Ik ben zelf geen kamperer, om heel goede redenen. Maar dat moet ieder voor zich weten. Maar is het niet de essentie van de camping dat je daar ongegeneerd alles maar mag doen en zo? En dat je alle schaamte voorbij bent? Kijk eens naar de kleding van de gewilde kamperer. Of wat ze allemaal meezeulen of kinderen de hele dag lopen krijzen. Een camping is toch juist van, doe maar wat je wil.
0: Superleuk, die Patrick, maar wat een kutplaat heeft hij. Oh, daar waren wij dus.
1: Ja, ik hoop dat hij die niet meer gaat draaien, inderdaad. Nou, Patrick, waar van de akte. En Ruud, jouw dochter kreeg een telefoonnummer.
0: Ja, ik zat ergens te eten op een terrasje in Frankrijk. De rekening komt. En ik heb betaald en mijn dochter kreeg de rekening terug. Met het telefoonnummer van die ober.
1: Ja, en jij vroeg een beetje, mag dat dan?
0: Ja, nou ja, kan dat? Is dat toelaatbaar?
1: Nou, Monique zegt, tuurlijk kan dat.
0: Oh,
1: hij heeft maar 1 kans. Zij is volwassen en er zijn veel oude Fransmannen met een veel jongere dame.
0: Oh ja.
1: Ongemakkelijk is dat overigens wel, zegt Monique.
0: Dat wel.
1: Timmy stuurt nog, hoi Ruud, wat mij betreft is dat zeker toegestaan om een jonge dame te vragen voor haar nummer waar anderen bij zijn. Totdat het over mijn eigen dochter gaat. Wij papa's zijn een beetje vreemd op dat gebied. Is dat ook zo dat jij dacht, in de normale situatie?
0: Nee, ik vond het wel. Als zij niemand had gehad, dan. Dan heb ik niemand meer om mee te vechten. En zij heeft nu nog vriend.
1: Oh ja. Dus je hebt al een gevechtspartner.
0: Ja. Ja. Dus, nee, maar even serieus. Ik, dat vind ik geen probleem. Het was de eerste keer dat ik dat meemaakte. Dat iemand dan een nummer gaf. En, ja.
1: En had hij dan ook daarbij nagedacht om de landcode erop te zetten?
0: Ja, helemaal keurig.
1: Wat slim gedaan. Ja. Oh, dan een slimme Fransman.
0: Ja, plus 33.
1: Ja, wat goed. Jeroen stuurt nog, maar Ruud, als jij betaalt, was dan het nummer niet van jou. En, waarom is dat vreemd? Hoe ontmoet je anders andere mensen?
0: Ja, dat vind ik ook. Dat zeker.
1: Ja.
0: Maar het was heel grappig, want hij gaf mij ik heb betaald en hij gaf haar expliciet de rekening terug. Begrijp je?
1: Oh.
0: Dus echt aan haar. Hij gaf het ook echt een...
1: Hij wist heel goed wat hij deed. Dus.
0: Ja, hij wist heel goed. Dus, nee, maar ik vind helemaal niks. Ik ben heel relaxed over die jongen, die smeerlap.
3: Er is maar één...
4: NPO Radio 2.
3: NPO Radio 2.

0: vooruit, want alle Gen Z'ers zeggen als iemand tegenkomt, hey, hey.
1: Hey, hey.
0: Ja, het hey, hey, hi.
1: Een soort juju.
0: Juju en hey, hey. Dat is allemaal, dat, Juri heeft allemaal millennial Gen Z vrienden. Hey, hey, ken jij hey, hey? Hey,
2: hey. Hey,
0: hey. Is dat ook hey, hey?
2: Ik kan dat heel goed, hey, hey.
0: Ja, hey, hey. Kid Curie was een tijd, hey, hey, ver vooruit met David Guetta uit 2010. Ook nog Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Dit is Tim Jack Show.
1: En dit is Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wolken en zon, wordt het 19 tot 25 graden.
0: Volgens mij heeft heel Nederland inmiddels vakantie. Dat moeten wij merken, Tim.
3: Jazeker, ja, maar het is nog niet bepaald rustig onderweg. Oh. Je hebt juist de files die er normaal wel staan, staan nu op andere plekken. Het is wel iets rustiger dan anders. Ja, inderdaad, daar vooral. Nee, wat je vooral merkt, dat er heel veel mensen die een dagje erop uitgaan nu ongeveer aan hun terugtocht beginnen. Dat in combinatie met het woon-werkverkeer, dat er toch nog wel een beetje is voor mensen die alsnog gewoon aan het werk zijn, zorgt wel voor files. Zoals op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel, 16 kilometer en 20 minuten. Al komt dat natuurlijk ook een beetje door die werkzaamheden op de A27. Ook de A2 in het zuiden van het land staat erbij richting Maastricht, tussen Nederweert en Maasbracht, een half uur extra. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, 8 kilometer en 25 minuten. En tot slot in Brabant een ongeluk bij Moergestel. Op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg vielen vanaf Best 5 kilometer en 35 minuten.
0: Tim, dankjewel. Tot zo weer. Nationaal van 4:30, hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. In 4 departementen in Zuid-Frankrijk geldt morgen code rood vanwege het grote risico op bosbranden. Het gaat om Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse en Gard. In 27 andere departementen geldt code oranje. Ook daar is groot gevaar op natuurbranden. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem vanmiddag beëdigd. Daarna gaf Burnham zijn eerste toespraak als premier. En daarin belooft hij de Britten dat hij zijn best zal doen.
5: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
4: Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is niet verlengd. Garcia was anderhalf jaar lang trainer van de Rode Duivels en strandde op het WK in de kwartfinales tegen Spanje. En er is nieuws uit Enter, een dorpje in Overijssel. Archeologen zijn daar begonnen met opgravingen van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Het is naar schatting 3000 jaar oud. Volgens de archeoloog maakt vooral de omvang het een heel bijzondere klus.
6: Dit hebben we nog niet eerder bij de akker gehad. Dus we hebben wel in wat kleinere grafveldjes ooit eens opgegraven. Maar ja, dit is een hele mooie omvang. En dat is toch vrij bijzonder, ook voor ons al.
4: De archeologen in Enter verwachten onder meer urnen te vinden en ook voorwerpen die aan de doden werden meegegeven. Als de opgraving is afgerond, dan moeten er woningen op het terrein komen.
0: Maar wacht even, ik ken... Gijs, jij komt toch uit Enter?
1: Zeker
0: kom ik uit Enter. Heb je dit meegekregen dan?
1: Ja, want dit is in de achtertuin van mijn vader.
0: Nee.
1: Ja, als je bij mijn vader het hekje overstapt, sta je dus in een...
0: Hoort je vader in een grafveld?
1: Nou, daar begint het op te lijken, ja.
4: Jeetje, dat lijkt me wel intens.
1: Ja, en mijn vader was dus afgelopen week was ik barbecue bij mijn vader. En hij zegt, ja, ze zijn hier achteraan aan het graven, waardoor de muizen en de ratten geen plek meer hebben. Dus die zitten nu bij mijn vader in de tuin.
0: Die eten mee nu.
1: Die eten nu mee, maar hij heeft nu last van muizen, omdat ze dus niet meer kunnen graven in het graf, in de grafkelder, hoe heet het?
4: Een grafveld.
1: Het grafveld.
0: Ja. Maar het grafveld wordt...
4: Departementen in Zuid-Frankrijk geldt morgen code rood vanwege het grote risico op bosbranden. Het gaat om Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse en Gard. In 27 andere departementen geldt code oranje. Ook daar is groot gevaar op natuurbranden. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem vanmiddag beëdigd. Daarna gaf Burnham zijn eerste toespraak als premier. En daarin belooft hij de Britten dat hij zijn best zal doen.
5: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
4: Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is niet verlengd. Garcia was anderhalf jaar lang trainer van de Rode Duivels en strandde op het WK in de kwartfinales tegen Spanje. En er is nieuws uit Enter, een dorpje in Overijssel. Archeologen zijn daar begonnen met opgravingen van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Het is naar schatting 3000 jaar oud. Volgens de archeoloog maakt vooral de omvang het een heel

0: with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
1: Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is niet verlengd. Garcia was anderhalf jaar lang trainer van de Rode Duivels en strandde op het WK in de kwartfinales tegen Spanje. En er is nieuws uit Enter, een dorpje in Overijssel. Archeologen zijn daar begonnen met opgravingen van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Het is naar schatting 3000 jaar oud. Volgens de archeoloog maakt vooral de omvang het een heel bijzondere klus.
2: Dit hebben we nog niet eerder bij de akker gehad. Dus we hebben wel in wat kleinere grafveldjes ooit eens opgegraven. Maar ja, dit is een hele mooie omvang. En ja, dat is toch vrij bijzonder, ook voor ons al.
1: De archeologen in Enter verwachten onder meer urnen te vinden en ook voorwerpen die aan de doden werden meegegeven. Als de opgraving is afgerond, dan moeten er woningen op het terrein komen.
3: Maar wacht even, ik ken... Gijs, jij komt toch uit Enter?
4: Zeker,
3: oh, kom ja. Ik uit Enter. Heb je dit meegekregen dan?
4: Ja, want dit is in de achtertuin van mijn vader.
3: Nee.
4: Ja, als je bij mijn vader het hekje overstapt, sta je dus in een...
3: Hoort je vader in een grafveld?
4: Nou, daar begint het op te lijken, ja.
1: Heet je, dat lijkt me wel intens.
4: Ja, ja, en het, mijn vader was dus afgelopen week was ik barbecue bij mijn vader. En ik zeg, ja, ze zijn hier achteraan aan het graven, waardoor de muizen en de ratten geen plek meer hebben. Dus die zitten nu bij mijn vader in de tuin.
3: Oh. Die eten mee nu.
4: Die eten nu. Mee, maar hij heeft nu last van muizen, omdat ze dus niet meer kunnen graven in het graf, in de grafkelder, hoe heet het?
1: Een grafveld.
4: Het grafveld.
3: Ja. Maar het grafveld wordt...
1: Dat wordt blootgelegd en dan gaan ze dat laag voor laag afgraven en de spulletjes van, nou ja, van waarde of van betekenis, die halen ze eruit.
3: Dat is jatten.
1: Dat jatten ze en dan gooien ze het weer dicht en dan komen er woningen.
4: Hij had ook een muis gezien met een gouden ketting, maar die komt dan natuurlijk.
3: Ja, die komt wel kan. Maar heel even, hoe oud was dit? Dat kreeg niet helemaal
1: Dit is uit de late bronstijd tot en met de middenijzertijd. Dus dan is het 1100 tot 500 voor Christus.
3: Maar is er dan nog iets van over?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, er stukjes hout, denk ik. En misschien wat potten, urnen. Met,
3: maar is er dan niet UNESCO-achtige toestand?
1: Nou, volgens mij
3: nee, Enter niet. Hè?
4: Enter sowieso, wereldwijd.
1: Het is wel bijzonder, maar ja, de gemeente gaat er dan over wat er gaat gebeuren.
3: Vind ik wel mooi. Mooi dat je iets uit de bronstijd hebt. Ja, mooi, laagje voor laagje. En wat komt er dan? Een nieuwbouwwijk.
1: Hey, maar ligt er bij jouw vader in de tuin als je daar gaat graven dan ook niet nog het een en ander?
4: Nou, sowieso de hond. Die hebben we daar 3 jaar geleden begraven.
3: Levend.
4: Maar die, ja, ja, maar die ligt dus tussen andere mensen dan, denk ik. Ja,
3: ja. Ja.
4: Dat weet ik niet, maar daar gaan we dan ook misschien nog wel achterkomen. Hmm. Misschien kan hij dan voor heel veel geld zich laten uitkopen.
3: Heet dat Delven? Nee, toch?
1: Graf Delven? Ja, dus als je natuurlijk een graf...
3: Wat zou omgekeerd Delven dan? Ontdelven?
4: Als je weer wat instopt, bedoel je?
3: Nee, we gaan nu helemaal alles weghalen, toch?
1: Nou ja, er is natuurlijk ook weer een verschil tussen wanneer delf je een graf... en wanneer wordt het archeologie.
3: Exact. Oh. Mm-hmm. Ja. Hmm. Interessant hoor, dit.
4: Ik hou jullie op de hoogte.
1: Ja, dank je.
3: Interessant programma, dit radioprogramma. Ik zou dat wel luisteren, denk ik, in de auto.
1: Een podcast over
3: deze
1: de
3: week, niet vorige week, maar even. Dit is een nieuwe top 5 over 5.
4: Ja, daarvoor zijn we vandaag in de Verenigde Staten. Daar werd een zwangere vrouw geweigerd bij het ziekenhuis... omdat ze volgens de artsen nog niet klaar was voor de bevalling. Ze was te vroeg. Maar toch had de baby andere plannen, want op de terugweg naar huis gebeurde het alsnog. En kwam het kindje ter wereld bij het casino.
3: Nou!
4: Dus we hebben te maken met een baby die zijn eerste gokje al voor de geboorte had gewaagd.
3: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er nou op het geboortekaartje van een casino-baby? Dus wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
4: Hiermee hebben wij de jackpot.
3: Mooi.
1: Oh,
3: mooi.
1: Of 9 maanden nadat papa all-in was gegaan, ben je er eindelijk.
3: Mooi.
4: Mooi.
3: Ja, je bent een lot uit de loterij.
4: Dat is ook mooi.
3: Mooi. Wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Meedenken heel graag via de gratis NPO Luister.
5: Er is maar één. Ruud de Wil.
3: Zo meteen geven we je de laatste mokken weg van Jan Willem en Jeroen.
5: Radio 2.

0: Dancing on the Ceiling, Antoch Mark Wallen en Love Somebody. Over een paar minuten komt hij met een nieuwe single. En die gaan we dan hier als allereerste ter wereld draaien. En volgende week komt hij ook langs. Dat is spannend hoor. Dat is tijdens Ruud de Soleil. En volgende week deze tijd, waar zitten we dan, Gijs?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Dat had ik natuurlijk even kunnen voorbereiden. Wij beginnen 's ochtends in de buurt van Dijon. Wij zijn 's middags in Beaune.
0: Ja. Zullen we even een applaus geven, dames en heren? Hier is Joost Zwegers, oftewel Novastar.
2: Hey, hallo.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, heel goed. Heel spannend allemaal weer.
0: Ja, dat geloof ik wel. Zeg, even bij het begin beginnen. In 2024 kwam je met het album The Best Is Yet To Come. Niet voor, voor mensen die dat misschien niet helemaal hebben meegekregen, maar dat is niet de single, want die kwam veel eerder uit. The Best Is Yet To Come. Het was een soort heruitgave, een overzichtswerk van een aantal nummers, hè?
2: Ja, eigenlijk een afronding van een fase, Ruud. En ja, dat is een mooi project geweest, ook veel shows gedaan eigenlijk. Maar tegelijkertijd ook een nieuw nummer eigenlijk binnen de tour. En dat is helemaal uitgegroeid tot een, vind ik zelf misschien wel het mooiste lied dat ik gemaakt heb. Het doet me heel erg denken aan Rome. Ja. Ik ben single zeg maar lang geleden. Een beetje dezelfde vibe heeft dat, dus ik ben er enthousiast over. Ja. En het is natuurlijk heel spannend nu het voor de leeuw geworpen wordt, zeg maar. Dus,
0: ja, want het is behoorlijk nieuws dit, dames. Oftewel, niet

0: dames en heren. Joost heeft namelijk een nieuwe single uit.
1: Ja.
0: Ja, dus is eigenlijk de bedoeling dat jij nu iets over de single gaat vertellen.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ik heb er veel over te vertellen. Maar weet je, ik ben een nachtraaf en ik heel af en toe, ik doe eigenlijk bijna elke nacht muziek maken en heel af en toe komt er eigenlijk iets uit de lucht gevallen. Hè, na urenlang prullerij, zeg maar. En zo is toen de eerste eigenlijk uit de lucht komen vallen om 4 uur 's nachts.
0: Ja.
1: Terwijl ik alleen thuis zat. En toen dacht ik, dit raakt me heel erg. Het is ook weer iets waar veel sentiment in zit, zeg maar. Wat bij mij altijd wel het geval is. En zeker toen ik het tweede stukje eigenlijk eraan plakte. And if it's love, you gotta give. Daar gaat het liedje helemaal naartoe, zeg maar. Dus je hebt de refrein, dan ga je naar een brug. En die brug is eigenlijk hetgene wat de heartbreak in zich heeft, zeg maar. En ja. ik kan het 100 keer spelen, omdat het zo lekker zingen is.
0: Cool. Hoe ontstaat
1: het? Maar het is gewoon lekker om te zingen.
0: Maar is dat ook altijd bij jou het ontstaan van een plaat? Gewoon 's nachts, 4 uur?
1: Ja, altijd zo, ja. En gewoon heel erg op het gevoel. Ik ben autodidact en ik begin vaak met fonetica, zeg maar, met woorden. Of er komt iets ineens uit. En soms is het iets waar je denkt van, dat is heel speciaal. En zoals ik het al zei net, een beetje hetzelfde bij Wrong. Het heeft heel veel linken met mijn allereerste single, vind ik, voor mijn gevoel. En zelfs een klein beetje dezelfde boodschap die erin zit, waarbij dat ik het dan eigenlijk nooit echt uitleg, waardoor mensen er verschillende interpretaties aan kunnen geven.
0: Ja,
1: dat heb ik met Wrong nog altijd, dat mensen zeggen, was it somewhere along, this trip to Miami, dat ik nog wel mensen krijg die daar over kunnen. En dat heeft deze ook, weet je. Today, yesterday, and tomorrow. Wat is dat dan, zeg maar?
0: Ja. Jij zegt al, today, yesterday, tomorrow. Joost.
1: Ja.
0: Dit is hem voor de eerste keer op de radio. Dames en heren, Nova Star.

0: dames en heren, applaus. Joost Swegers, Noppenstar. En hoe is het om je plaats op de radio te horen?
1: Emotioneel en ja. Heel bizar eigenlijk. Ja. Maar zoals het altijd, Ruud, als je echt voor gaat uit je buik, dan is het altijd een emotionele...
0: Ja, aanstaande maandag start Ruud de Soleil op NPO Radio 2. Dat doen we de ochtendshow en de middagshow. We zijn dan in de buurt van de Dijon. Zie jij kans om even langs te komen bij ons, live te spelen?
1: Met veel plezier.
0: Oké. Okay.
1: Ik zit al in Frankrijk, dus ik ben er klaar voor.
0: Zeg, goede platen, nieuwe platen moet je altijd twee keer horen om het te laten bezinken. Joost? Dus ja, hier is hij nog een keer.

0: Today, Yesterday, een nieuwe single van Novastar. Heerlijk zeg, hé. En we hebben net bevestigd gekregen van Joost dat hij mee gaat een stukje toeren. Met de Ruud de Soleil.
1: Dat hij maandagochtend op de camping langskomt.
0: Leuk. Ja, hoe leuk is dat?
1: Neem aan dat hij deze dan ook speelt.
0: Dat neem ik aan.
1: Ja, zijn heel veel luistervrienden blij mee, hoor. Patrick stuurt nog, als deze man twee woorden heeft gezongen, ben ik al verkocht. Wat een fijne single weer. Margriet laat ook weer eindelijk een nieuwe single van die geweldige Novastar blij mee. En ook meerdere luisteraars, dat is ook wel grappig, die zeggen, zo, de nieuwe topsong is al bekend.
0: Nee, dat is helemaal niet. Het is donderdag pas bekend.
1: Gaan we donderdag over vergaderen?
0: Ja, dan gaan we donderdag over. Jij zit bij die vergadering, moet je wel even je best doen.
1: Ik ga mijn stem laten gelden.
0: Dames en heren, zometeen het tweede gedeelte van het radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Daarvoor gaan we naar de Verenigde Staten. Daar is afgelopen weekend een zwangere vrouw bij het ziekenhuis weggestuurd. Want de artsen zeiden, oh, je bent nog veel te vroeg. Je gaat nog helemaal niet bevallen. Dus die mevrouw weer naar huis. En op weg naar huis beviel ze toch voor de deur van het casino.
0: Nou.
1: Dus we hebben te maken met een baby die dus voordat hij was geboren al is begonnen met gokken.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Dus wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Meedenken heel graag via de gratis NPO-luisterapp.
1: Dat deed Arjen. Die zegt, ze heeft een echte pokerface.
0: Mooi. Treintje, dankjewel voor het meedenken. Het beginnersgeluk lacht ons toe.
2: Ook nou, leuk.
0: Meedenken, ja, ook leuk.
2: Oké. Okay. Is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Creon dozijnen.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Van een kort ommetje na een drukke werkdag... tot een serieuze wandeling door het bos... Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müller Milk, the moe you can't resist.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: De prijs

0: als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: En zijn de 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim een half miljard euro die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens Brussel doet de Chinese webwinkel te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten, zoals schadelijke make-up of gevaarlijk speelgoed. De twee mensen die afgelopen nacht om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Volgens een verslaggever van Omroep Rijnmond zijn inwoners van Dirksland verdrietig, maar ook boos.
3: Omdat ze het gevoel hebben dat het voorkombaar was. Op straat in Herkingen is het ongeluk het gesprek van de dag. Dorpsbewoners zijn bij elkaar op zoek naar informatie. Er is ook wel wat frustratie, want het is niet het eerste eenzijdige ongeluk op de Westdijk.
2: Het lijkt erop dat de auto uit de bocht is gevlogen, een boom raakte en daarna onderaan de dijk belandde. In Breda hebben medewerkers van de gemeente een foutje gemaakt. Ze sloegen vanochtend een verkeersbord voor een invalide parkeerplaats de grond in, maar de paal ging dwars door een gasleiding. Het gaslek is inmiddels gedicht. En tot 5 uur vanmiddag konden wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hun startbewijs ophalen. Een van hen is Willy van 83 jaar uit Wijchen. Hij doet voor de 66ste keer mee en dat betekent dat hij dit jaar de deelnemer is met de meeste kruisjes achter zijn naam. Hij deed voor het eerst mee in 1958.
4: Nou, dat was natuurlijk een heel stuk rustiger dan nu. Hè. Nu heb je zo'n enorme hoesa, heisa rondomheen en dergelijke.
5: Hoe blijft u zo fit?
4: Nou, ik doe gewoon wandeltochten lopen. Bewegen is natuurlijk enorm gezond. Dus voor iedereen geldt dat. Het is mij gelukkig wel gegeven om dat te doen. En daar ben ik wel blij om, ja.
2: Voor het absolute record moet Willy nog wel een paar keer meedoen. Want dat staat nog op naam van Bert uit Nijmegen. Bert is vorig jaar overleden en liep 71 keer mee. Het weer, vanavond is het droog en redelijk zonnig. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen wolken en zon bij 18 tot 25 graden.
1: Yuri!
2: Ja?
1: Dankjewel, tot zo. Met name BZ Tim Schaap is druk.
6: Jazeker, best wel, Ruud. Het is aansluiten op in totaal 231 kilometer file. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 13 kilometer en 22 minuten vertraging. Ook een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein op de A9 komen er vanuit Amstelveen. Vanaf Bad Hoeverdorp ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden. 15 kilometer, 25 minuten. En tot slot in Brabant een kettingbotsing bij Oorschot. Maar liefst 7 auto's op de A58 naar Tilburg. Vanaf best ongeveer 35 minuten. Je moet daar langs over de vluchtstrook.
1: Tim, dankjewel. Tot zo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Dina is weg met de kinderen naar Frankrijk. En Vief die zit hier 100 meter verderop. Denk. Aretha Franklin uit 1980 was ze overigens uit de Blues Brothers.
1: Ja.
0: Dat wil ik toch even bij zeggen.
1: Wat had je nou met Vivienne, dat hij hier verderop zit?
0: Nou, die zit hier verderop als je hier uit het zelfmoordgebouw kijkt.
1: Ja.
0: Waar je niet naar buiten kan springen, want de ramen gaan niet ver genoeg open.
1: Het is een stalen kooi.
0: Ja, dat is heel, heel slim gedaan, anders springt iedereen hier naar buiten, zo depressief is het hier. Maar wij kijken uit op het gebouw van Boulevard.
1: Ah, en daar is zij nu?
0: Daar is zij nu, want zij moet en Boulevard presenteren en vanuit een nieuw programma. En daar wilde ze ons zometeen even over bellen.
1: Ah, dus we gaan wel met de bellen straks.
0: Ja, ze wilde wel dat er gebeld wordt, want ik had hiervoor het radioprogramma al even gebeld van... sorry, ik ben er vandaag toch niet bij. Dat is toch jammer, want ik zit bij Boulevard en ik moet vanavond een nieuw programma presenteren. Maar kan ik daar promotie van maken, want dat werd zo slecht bekeken de laatste keer.
1: Verdikken. Dus wij gaan haar helpen.
0: Wij gaan haar helpen, want nepotisme is ons niet vreemd.
1: Nee, maar het blijft heel veel summen natuurlijk.
0: Sowieso, sowieso, ja. Nou, zie je het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: En daarvoor zijn we in de Verenigde Staten. Daar werd
0: niet echt, hè?
1: Niet echt. Verplaats je even in dat je in de Verenigde Staten zou zijn en dat je zwanger bent. En dat je naar het ziekenhuis gaat en dat ze zeggen... nou, u bent veel te vroeg, u gaat nog niet bevallen, ga maar weer naar huis. Dus jij weer naar huis, beval je toch precies voor de deur van het casino, iets verderop. Dus dan heb je te maken met een baby die zijn eerste gokje al voor de geboorte heeft gewaagd.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby?
2: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Elmar, dankjewel voor het meedenken. Nou, een gokje wagen is ons goed bevallen.
3: Nummer 4.
1: Maartje op 4, wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Nu spelen we met alles van Fisher-Price.
2: Nummer 3.
0: Fisher-Price, leuk.
1: Ja, Fisher en
0: Fisher-Price. Ah, Fisher-Price.
1: Dubbele.
0: Wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Koen, dankjewel voor het meedenken. Gelukkig is het geen blackjack.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2 van Danielle en Tim. Wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? We noemen hem Las Vegas.
0: Oh, Las Vegas. Oh, het leuke.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Wat staat er op het geboortekaartje van een casino-baby? Damir, onze huisdiener, dankjewel voor het meedenken. Nu gaan we voor Full House.
1: Ja,

0: Stap verder. En daar Olivia Dean en Remy in. Dit is NPO Radio 2. Dus even voor mezelf, zodat ik weet waar ik ben.
1: Oh, dat is... heb jij dat af en toe? Dat
0: plaatsbepaling.
1: Om je heen kijkt en denkt, waar ben ik gebleven?
0: Ja, ik heb wel afasie.
1: Hoe heet dat?
0: Afasie.
1: Afasie?
0: Ja.
1: Dat is...
0: Dat weet ik niet meer.
1: Ingewikkeld.
0: Nee, afasie is... Als je ouder wordt, krijg je... Dat je vergeetachtig wordt.
1: Alzheimer.
0: Nou, dat weet ik niet. Dan kun je het even googlen. Want, nee, al
1: afasie.
0: Afasie, ja. Het ging Alzheimer gek.
1: Weet ik niet.
0: Nee.
1: Een artiestennaam uit Zuid-Londen.
0: Ja, dan ook afasie. DJ Afasie heb je ook.
1: Afasie, een taalstoornis.
0: Ja, taalstoornis.
1: Veroorzaakt door hersenletsel waarbij iemand moeite heeft met spreken. Nou.
0: Ja, dat heb ik. Dat heb je minstens één keer per radioprogramma.
1: Ook met begrijpen, lezen of schrijven.
0: Dat heb ik de hele dag met mijn radioprogramma.
1: Nou.
0: Ja.
1: We zijn eruit.
0: Nou, dat is heel fijn.
2: Nog
0: 187
2: dagen en dan is het kerst. Ruud.
0: Ja, ik heb een fout gemaakt, ik weet het.
2: Nog
0: 157
2: dagen en dan is het kerst. Ruud,
0: ja.
2: Ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk niet. Want hij staat in de top 2000. Maar je kunt hem ook voor de zomer draaien. Dat is eigenlijk veel leuker. En we zijn ons voorbereid op de Ruud de Soleil. Aanstaande donderdag is het koffers inpakken. En dan gaan we met de camper weg. En aanstaande maandagochtend beginnen we om 6 uur.

0: lekker voor zijn tent zitten op zijn kruk, terwijl hij zijn maaltijd opwarmt. Lekker. Mink de Vel. De Matthias uit Corazon. Nou, deze komt uit het bakje Ruud de Soleil. Die gaat zeker volgende week mee. Dus lekker.
1: Wat is er?
2: Nee, ja, ik vroeg maar wat dat zou betekenen. De Matthias uit Corazon.
0: Dat weet ik niet, Gijs. Maar je is heel druk met iemand te appen, zag ik.
2: Ja, want ik ben erachter.
0: Wat?
2: Te veel hart.
0: Te veel hart?
2: Dat betekent het. Te veel hart.
0: Nee, ja, was net aan het appen met iemand die boos was.
2: Ja, oh, dat is waar. Dat is Herma.
0: Herma,
2: Herma die heeft gereageerd via de NPO Luister-app met de begeleidende tekst. Wat een domme opmerking over afasie.
0: Oh. Afasie?
2: Afasie, ja. Ik weet ook niet wat ze bedoelt.
0: Het over wat?
2: Ik kan mij dat niet herinneren dat wij het daarover hebben gehad.
0: Dames en heren, de smartloze mens is vandaag de dag zeer zeldzaam. Ik heb niet de smartphone-loze.
2: De smartloze mens.
0: De smartloze,
2: geen auto,
0: dat zijn wij. Ja. Wij zijn smartloze. De smartloze. De smartphone-loze. Hier wel afzien. Maar de smartphone-loze mens is vandaag. Ik ben namelijk helemaal geboeid. Want ik heb het boek namelijk van Milou Gevers in mijn handen. Ze heeft namelijk een prachtig boek over gemaakt. Dus wil ik even meenemen. Dus, goed, laat ik nog één keer oppikken.
2: Ja, vanaf het begin.
0: De smartphone-loze mens is vandaag de dag zeer zeldzaam. Documentairemaker en cultuurantropoloog Milou Gevers onderzocht deze curieuze soort en ontdekte dat we verrassend veel van hun kunnen leren. Haar boek Ai een bad eend in de trein is daarom vandaag onze
3: e-reader aanrader.
0: Milou!
4: Ja, hallo.
0: Goedemiddag. Wat een heerlijk formaat boek heb jij.
4: Goed, hè? Hij past in je broekzak. Nou, dat is heel handig.
0: Dat is heel grappig dat je dat zegt, want ik heb hem in mijn achterzak geprobeerd en in mijn binnenzak van mijn jas.
4: En werkt het?
0: Ja, allebei werkt hij. Het is niet, zo klein is je ook weer niet. Van mensen die denken dat. Wat is dat? Een afbeelding van een Nokia 6810 of zo? Dat is een heel ouderwetse.
4: Ja,
0: 3310. Ja, precies. Maar zo klein is hij ook weer niet. Maar hij is wel lekker handzaam. Het is een mooi boek. Laten we bij begin beginnen. Waarom is I een bad eend in de trein jouw boek dus een e-reader aanrader?
4: Ja, mijn boek is een e-reader aanrader. Omdat het je laat zien hoe leuk het is en hoeveel zelfvertrouwen het je geeft als je kunt overleven zonder smartphone.
0: Ja. Heb je er een pen mee nodig met dit boek?
4: Ja, dat is wel belangrijk, want je moet heel veel zelf invullen. Ja, er zijn heel veel opdrachten.
0: Ja, het is een opdrachtboek, een leesboek, een ervaringsboek, een soort bijbel. Het is een
2: journal?
0: Nee, is het een journal boek?
4: Ja, een doeboek.
0: Doeboek. Is het journalboek eigenlijk gewoon een doeboek?
4: Ik noem het een doeboek.
0: Oké. Zeg, en waardoor realiseerde jij dit boek moeten komen?
4: Ik denk wat mij opviel is hoe vaak smartphones gesprekken onderbreken. Dus mensen zijn fysiek wel aanwezig, maar hun aandacht is eigenlijk ergens anders. En ik zie dat we een heleboel vaardigheden hebben uitbesteed. Dus bijvoorbeeld navigeren, onthouden waar je auto geparkeerd staat zonder een foto te moeten maken van parkeervak. Wachten, verveling verdragen. Dat doen onze telefoons nu allemaal voor ons.
0: Wow.
4: Maar we zijn dus wel echt hopeloos verloren zodra onze batterij uitvalt.
0: Ik voel me echt aangesproken. Ik heb geparkeerd van de week en dit heb ik twee keer gedaan. Ik heb het nooit in de gaten gehad dat het zo droevig is van deze tijd.
4: Ik vind het aan de ene kant droevig. Aan de andere kant denk ik, technologie is ook gewoon superhandig. En we hoeven er ook gewoon helemaal niet van af. Maar als we iets bewuster mee om kunnen gaan, dan worden we wel wat vrolijker met z'n allen. Ja.
0: Jij bent opgeleid als cultureel antropoloog. Wat eet jij zoal?
4: Wat eet ik zoal? Ja. Wat heeft dat met cultureel antropoloog te maken?
0: Gewoon twee vragen in één.
4: Oh, oké. Cultureel antropoloog heeft niks te maken met eten.
0: Nee, dat zei ik ook niet. En die kant wil ik ook zeker niet met jou.
4: Oh, oké. Het heeft vooral te maken met het observeren van mensen en waarom ze doen wat ze doen.
0: Ja, ja. En wat zie je nou om je heen bij smartphonebezitters? Wat stoort jou?
4: Ik denk dat er niet zozeer iets is wat mij echt stoort. Want iedereen moet lekker zelf weten wat hij doet. Maar ik denk dat heel veel mensen bang zijn om veel te missen.
0: Ja.
4: Terwijl het achteraf helemaal niet zo belangrijk blijkt.
0: Mm-hmm.
4: En dat mensen denken dat hun smartphones heel veel tijd bespaart. Terwijl die eigenlijk ook heel veel aandacht kost.
0: Jij bent eigenlijk een ACO-Karen. Want als je dan naar de ACO gaat en je koopt je boek, dan ga je toch iedereen vertellen hoe het wel moet.
4: Ja? Kan jij nu iedereen vertellen hoe het wel moet?
0: Nou, nee. Jouw boek die geeft me wel inzicht hoe het moet. Ik denk serieus, als ik jouw boek heb gelezen, dat ik een stuk minder op mijn iPhone ga zitten.
4: Oh ja?
0: Ja, nou, dat denk ik wel. Is dat ook de bedoeling dan?
4: Ik hoop natuurlijk dat het mensen aan het denken zet. Dat ja. Zeker.
0: Ja. En raad jij nou aan om bijvoorbeeld op pad te gaan? Als je je boek leest, dan word je bewuster. En je kunt nog steeds de technologie omarmen. Maar bijvoorbeeld om een wandeling te maken met een losfototoestel en een 1000 stratenboek, een Walkman, of een iPod, een krant, dat soort dingen. Zou je dat aanraden?
4: Het boek is inderdaad geen pleidooi om je smartphone weg te gooien. Nee. Maar soms is het wel heel lekker als een apparaat maar één taak heeft. Want de camera die stuurt je niet bijvoorbeeld 5 berichtjes onderwel.
0: Ja.
4: Dus ik denk dat het heel leuk is om af en toe één functie los te trekken van je smartphone. Ja.
0: En dan de titel. Waarom moet ik in een trein een bad-eend gaan aaien? Dat is misschien wat meest bezig.
4: Nou, ja, we grijpen vaak gedachteloos naar onze telefoon zodra we in de trein zitten. En ik wilde mensen een alternatief geven dat eigenlijk zo vreemd is dat je ineens je bewust wordt van die automatische beweging. Want als je een bad eend vast hebt als een soort van stressbal, dan heb je dus ook geen handen meer vrij om naar je telefoon te grijpen. En het werkt als een soort van sociaal schild.
0: Miloegevers. Ja, sorry. Nee. Ik zat er weer heen.
4: Nee, ja, we gebruiken natuurlijk onze telefoon heel vaak om mensen op afstand te houden. Maar goed, dat kan je dus ook doen met een bad eend.
0: Milou, mag jij maar nu de vraag stellen?
4: Ja.
0: Oké. Milou Gevers.
4: Ja?
0: Waarom ga ik vanavond Ai een bad eend in de trein lezen?
4: Ik denk, als je zin hebt om te lachen en als je zin hebt om het avonturen mee te maken, dan is dit boek helemaal voor jou.

0: kijken we naar Gijs. Die, het ziet er slecht uit, hè?
1: Wat zie ik er slecht uit?
0: Nee. Wat je gaat worden
1: is. Oh, dat is niet heel best, nee. Vanavond nog wel wat zonnig. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen wolken. Misschien wat zon, wordt het zo'n 24 graden.
0: Jij ziet er heel goed uit, Jeff.
1: Dankjewel, ja. Sympathiek.
0: Daar zit Tim Schaap en Tim heeft het heel... Tenminste, Tim heeft het niet druk. Het is druk in Nederland dus.
2: Ja, dat klopt. Maar hoe drukker het is in het land, hoe drukker ik ben bezig.
0: Oh ja.
2: Dat is wel fijn. Klopt. 250 kilometer. Het kan drukker zijn, dat zag ik erbij. Maar goed, de wegen zijn rijkelijk gevuld. Onder andere op de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Weert Noord een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar helemaal dicht. Onbekend hoe lang het gaat duren. Verder ook tijd voor een kopje koffie op de A2 richting Maastricht vanuit Eindhoven. Tussen Nederland en Maastricht. Ja, zeker. Tuurlijk hoor ik dat. Hangt een hele supersonische microfoon voor je snuffert. Toch?
0: Oh ja.
2: Nou, heel mooi. Hey, voor Maasbracht een kwartiertje extra. Komt daardoor wegwerkzaamheden op de A73. Dan de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt de Rottevolderplein. 10 minuten. En dan de A58 nog in Brabant. Richting Tilburg, file voor Moergestel. Een half uurtje. Komt door bergingswerk. Is nogal wat. Er gebeurde een kettingbotsing met 7 auto's.
0: Wow! Tim, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 5:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De kersverse wereldkampioenen zijn in Madrid aangekomen. Daar wordt de winst op Argentinië groots gevierd. De spelers gaan langs bij de koninklijke familie en de premier van Spanje. En er staat meer op het programma, zegt de correspondent van de VRT vanuit Madrid.
4: Waarschijnlijk rond 7 uur, 8 uur kan de optocht beginnen die 2 uur zal duren. En eindigen op Cibeles, de plek in de stad waar traditioneel alle grote voetbalfeesten gevierd worden. Dan zullen er DJ's, optredens zijn en kan het feest de ganse nacht duren.
3: Er worden 1 miljoen mensen verwacht. In het grote drugslab dat vrijdag in Den Haag werd gevonden, werd vermoedelijk veel ecstasy gemaakt. Dat bleek vandaag bij de voorgeleiding van de 4 verdachten. Ze blijven voorlopig vastzitten. De voormalige Engelse topvoetballer en trainer Kevin Keegan is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Keegan speelde onder meer bij Liverpool en het Duitse HSV. Hij was trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. En mensen die het niet breed hebben, die kunnen ook deze zomer weer terecht op de camping van Appie in het Groningse Opende. Al jaren runt hij daar de gratis camping en zorgt hij er zo voor dat gezinnen toch op vakantie kunnen. En daar kunnen ze hem niet genoeg voor bedanken.
5: Mijn kinderen worden zo verwend dat is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
6: Dit is toch geweldig?
7: Ja, je wordt er emotioneel van, ja.
8: Allemaal nationaliteiten, allemaal. Jong, oud, verschillende landen, verschillende culturen. Waarom kan het hier wel? De camping is liefde en geen geld.
3: Gezinnen mogen 1 week lang gratis kamperen. Ook krijgen ze eten, drinken en er zijn uitstapjes. Die camping draait helemaal op donaties en vrijwilligers.
0: Wat lief.
3: Mooi, hè?
0: Hij zei, wat bedoelde die man daarmee? Hier kan het wel?
3: Nou, eigenlijk zou je overal wel gratis uitjes kunnen organiseren.
0: Overal een camping?
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar hij zegt, dat gebeurt niet. Want mensen zijn voornamelijk uit om geld te verdienen. En hier hoeft dat niet.
0: Ah, ik vind het mooi.
3: Maar, leuk, hè?
0: Camping is liefde, zei hij, hè?
3: Ja.
0: Camping is liefde. En liefde is kamperen. Mooi.
3: Mooi gezegd.
0: Dat is een klein bruggetje naar volgende week. Want volgende week deze tijd zitten wij op een camping. Is liefde. En liefde is kamperen.
3: Oh.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Want we zitten ochtend. De ochtendshow doen wij volgende week. En we doen de middagshow. De ochtendshow zitten we op een camping.
1: Exact.
0: En de avondshow niet.
1: Nee, maandagmiddag zitten wij ergens anders.
0: Ja, dat is heel mooi, Gijs.
3: Houden jullie ook rekening met natuurbranden?
0: Met wat?
3: Natuurbranden.
0: Ja,
3: want, in delen
0: wat,
3: van Frankrijk, code oranje, code rood hier en daar.
0: Ja, dat klopt. Maar we gaan niet via Parijs. Die is overigens al deels onder controle. Maar het kan ons altijd wekenlang onder de grond doorsmeulen. Maar dit jaar gaat de route over Luxemburg. Dus, en daar is voor ons nog niet... maar wel in het zuiden code rood. Hè? Dat heb je zelf al gezegd vanmiddag.
3: Ja, zojuist nog.
0: Ja. In de VAR. We komen in de VAR.
1: Ja. Maandagmiddag zijn we nog eens in Bonn op Place Carnot.
0: Place Carnot.
1: Place Carnot. Of Carnot, ik heb geen idee.
0: Carnot.
1: Carnot.
0: Place Carnot.
1: Daar staan wij.
0: Ja, leuk.
1: Kun je langskomen als je in de buurt bent, toevallig.
0: Heb je tegen mij?
1: Nee, of tegen
0: Juri. Ik ben daar nou toevallig in de buurt. Misschien. Sterker nog, ik werk daar. Juri, ga jij nog op vakantie?
3: Ja, ik ga naar Frankrijk.
0: Wanneer?
3: Volgende week. Nee, over een paar weken.
0: Dat lijkt me leuk als je langskomt. goed, wij zijn...
5: Ik vind dat is niet te geloven. Nee. Ik ben elke dag dankbaar.
6: Dit is toch geweldig?
7: Ja, je wordt er emotioneel van, ja.
8: Allemaal nationaliteiten, allemaal. Jong, oud, verschillende landen, verschillende culturen. Waarom kan het hier wel? De camping is liefde en geen geld.
3: Gezinnen mogen een week lang gratis kamperen. Ook krijgen ze eten, drinken en er zijn uitstapjes. Die camping draait helemaal op donaties en vrijwilligers.
0: Wat lief.
3: Mooi, hè?
0: Hij zei, wat bedoelde die man daarmee? Hier kan het wel?
3: Nou, eigenlijk zou je overal wel gratis uitjes kunnen organiseren.
0: Overal een camping?
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar hij zegt, dat gebeurt niet. Want mensen zijn voornamelijk uit om geld te verdienen. En hier hoeft dat niet.
0: Ah, oh, ik vind het mooi.
1: Maar leuk, hè? Camping is liefde, zei hij, hè?
3: Ja.
0: Camping is liefde. En liefde is kamperen. Mooi.
3: Mooi gezegd.
0: Dat is een klein bruggetje naar volgende week. Want volgende week deze tijd zitten wij op een camping. Is liefde. En liefde is kamperen.
1: Oh.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Want we zitten ochtend. De ochtendshow doen wij volgende week. En we doen de middagshow. De ochtendshow zitten we op een camping.
1: Exact.
0: En de avondshow niet.
1: Nee, maandagmiddag zitten wij ergens anders.
0: Ja, dat is heel mooi, Gijs.
3: Houden jullie ook rekening met natuurbranden?
0: Sowieso. Met wat?
3: Natuurbranden.
0: Ja, want,
3: in delen wat, van
0: waar we het aansteken.
3: Oranje, code rood hier en daar.
0: Ja, dat klopt. Maar we gaan niet via Parijs. Die is overigens al deels onder controle. Maar het kan altijd wekenlang onder de grond doorsmeulen. Maar dit jaar gaat de route over Luxemburg. Dus, en daar is voor ons nog niet... maar wel in het zuiden code rood. Hè? Dat heb je zelf al gezegd vanmiddag.
3: Ja, zojuist nog.
0: Ja. In de VAR. We komen in de VAR.
1: Ja. Maandagmiddag zijn we nog eens in Bonn op Place Carnot.
0: Place Carnot.
1: Place Carnot. Of Carnot, ik heb geen idee.
0: Carnot.
1: Carnot.
0: Place Carnot.
1: Daar staan wij.
0: Ja, leuk.
1: Kun je langs komen als je in de buurt bent, toevallig.
0: Heb je tegen mij?
1: Nee, of tegen
0: Joeri. Ik ben daar nou toevallig in de buurt. Misschien. Sterker nog, ik werk daar. Joeri, ga jij nog op vakantie?
3: Ja, ik ga naar Frankrijk.
0: Wanneer?
3: Volgende week? Nee, over een paar weken.
0: Dat lijkt me leuk als je langskomt. goed, wij zijn... wat wij zijn eigenlijk?
1: Wij zijn toe aan een plaat.
0: Ja.

0: camping.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar hij zegt dat gebeurt niet. Want mensen zijn voornamelijk uit om geld te verdienen. En hier hoeft dat niet.
0: Ah, ik vind het mooi.
1: Maar, leuk, hè?
2: Camping is liefde, zei hij, hè?
1: Ja.
0: Camping is liefde. En liefde is kamperen. Mooi.
1: Mooi gezegd.
0: Dat is een klein bruggetje naar volgende week. Want volgende week deze tijd zitten wij op een camping. Is liefde. En liefde is kamperen.
2: Oh.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Want we zitten ochtend. De ochtendshow doen wij volgende week. En we doen de middagshow. De ochtendshow zitten we op een camping.
2: Exact.
0: En de avondshow niet.
2: Nee, maandagmiddag zitten wij ergens anders.
0: Ja, dat is heel mooi, Gijs.
1: Houden jullie ook rekening met natuurbranden?
0: Met wat?
1: Natuurbranden?
0: Ja, want,
1: in delen van
0: waar we aan steken.
1: Code oranje, code rood hier en daar.
0: Ja, dat klopt. Maar we gaan niet via Parijs. Die is overigens al deels onder controle. Maar het kan als altijd wekenlang onder de grond doorsmeulen. Maar dit jaar gaat de route over Luxemburg. Dus, en daar is voor ons nog niet... maar wel in het zuiden code rood. Hè? Dat heb je zelf al gezegd vanmiddag.
1: Ja, zojuist nog.
0: Ja. In de VAR. We komen in de VAR.
2: Ja. Maandagmiddag zijn we nog eens in Bonn op Place Carnot.
0: Place Carnot.
2: Place Carnot. Of Carnot, ik heb geen idee.
0: Carnot.
2: Carnot.
0: Place Carnot.
2: Daar staan wij.
0: Ja, leuk.
2: Kun je langs komen als je in de buurt bent, toevallig.
0: Heb je daar gemeen?
2: Nee, of tegen
0: Juri. Ik ben daar nou toevallig in de buurt. Misschien. Sterker nog, ik werk daar. Juri, ga jij nog op vakantie?
1: Ja, ik ga naar Frankrijk.
0: Wanneer?
1: Volgende week? Nee, over een paar weken.
0: Dat lijkt me leuk als je langskomt. goed, wij zijn eigenlijk?
2: Wij zijn toe aan een plaat.
0: Ja.
3: Er is maar één.
0: Zometeen ga ik de autosleutels van de Roodbeen verloten.
3: NPO Radio 2.

0: 80, Tina Turner en... had ik ook geoefend vandaag.
1: Oh, dat hoor je meteen.
0: Maar niet helemaal, want zij zijn You're the Best en de plant heet gewoon The Best. Maar dat vond ik ingewikkeld, begrijp je?
1: Ook wel verwarrend van Tina.
0: Ja, vind ik ook. 1989, toen kon dat nog allemaal. Later kregen we natuurlijk al die nieuwe regels. Overigens ook Nothing But Thieves uit 2023 en Overcome. Hij zingt wel gewoon alleen maar overkomen en de plaat heeft ook overkomen. Dat is lekker overzichtelijk.
1: Je moet zitten.
0: Vanavond komt de eerste aflevering van Nederland met vakantie op de buis. Met daarin Eddie Zoe, Kees Tol en onze eigen Vivienne.

0: ster die vandaag ontbreekt aan dit firmament is de vrouw die je nu hoort, Vivienne van der Assen.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, wel goed eigenlijk. Tenminste...
0: Oh, is er wat gebeurd tussen 1 uur vanmiddag en nu? Want toen had ik je aan de telefoon.
1: Tussen 1 uur en nu. Er is best wel wat gebeurd in de zin van... We zijn nu druk bezig met het voorbereiden van de uitzending van RTL Boulevard. En ondertussen zit ik met mijn andere deel van mijn hoofd al bij de uitzending van vanavond. Want dat is wat je net
0: kun je,
1: zei.
0: Kun je dingen scheiden dan? Dat je denkt van dat leuke lachje, die bewaar ik dan voor... Straks, of dat grapje bewaar ik dan voor de late night versie.
1: Ja, ik kon het vandaag allemaal niet bij jullie kwijt in de radioshow. Dus dan spaar ik dat op en dan kan ik dat momenten nog inzetten.
0: Oefen jij wel eens voor de spiegel?
1: Ik sta as we speak voor de spiegel.
0: Oh.
1: Dat is grappig.
0: Heb jij ooit, heel eerlijk zijn, heb je ooit naar jezelf geknipoogd?
1: Geknipoogd?
0: Ja, nee. Zo. Hey baby.
1: Nee.
0: Ziet er goed uit.
1: Nee. Zou dat werken? Doet dat iets voor
0: ik
1: je?
0: Doe dat, ik doe dat elke...
2: Ik noem jezelf toch Tijger?
0: Ik hello Tijger, I love you, zeg ik elke ochtend. Ja. Mijn koffieautomaat staat tegen een spiegel van een paar honderd jaar oud. Maar er zitten allemaal van die vlekken in. En dan lijkt het alsof ik een mazel heb, maar dat heb ik dat niet. Want als ik voor een andere spiegel ga staan, is het ineens weg.
1: De antieke spiegel.
0: De antieke spiegel. En dan maak je koffie en dan moet je even opwarmen. En dan ondertussen knipoog ik naar mezelf en dan zeg ik... Hello Tiger, I love you.
1: Nou, als het vandaag allemaal tegenvalt, dan weet ik in ieder geval dat ik nog een truc achter de hand heb.
0: Ja, dat zou ik morgen doen.
1: De dag om het morgen weer te gebruiken.
0: Ja, Pief, wat maakt het programma Nederland... Rustig. Wat maakt het programma Nederland met vakantie anders dan Camping Life?
1: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Die vraag had ik niet eerder gehad, maar Camping Life was zeg maar op de camping. En wij zijn in de studio, maar wel ook overal eigenlijk in Nederland en in het buitenland. Om te zien hoe het is met vakantie.
0: Oh, dat slaat nergens op. Van Camping Life is niet op de camping, want mijn tent is top. Is ook niet in een tent.
1: Wel waar, dat was in een tent, in een... Noem jij een restaurant geen tent?
0: Nee, het was niet in een tent waar je in kampeert. Mijn tent is top, ik noem dat niet. Goed, maar...
1: Maar Camping Life was ook niet live. Wij zijn trouwens wel live. Een team voor
0: je bent alive.
2: Ja. Maar ik snap er nog niks van.
0: Ik snap ook geen...
2: We gaan praten met mensen op een camping.
1: Nee, luister, kijk, dit programma Nederland met vakantie is vanavond dus voor het eerst te zien. We zijn er de hele zomer langs, want Nederland heeft vakantie. Dus mensen zijn met vakantie, op vakantie, zijn vrij en nog
0: in
1: thuis.
0: In vakantie, soms
1: nog weg, zijn in vakantie, zitten in een tent of in een hotel of zijn onderweg naar hun vakantiebestemming.
0: Of via bijvoorbeeld aan vakantie.
1: Route Soleil, je weet het niet.
0: Ja.
1: En die mensen maken wij nu dit zomerprogramma. En dan hebben we reportages en we hebben mensen die reality volgen. We zijn inderdaad op campings, maar vanavond bijvoorbeeld ook een reportage van Frank Evenblij die in Portugal is om te kijken hoe het daar is.
0: Maar ik had een vraag. Ben jij bang dat het niet gaat scoren dat je hier moet bedelen om de kijkers?
1: Nee joh. Dat ik moet bedelen om kijkers? Nee, dat doe ik niet. Ik vind het wel leuk als mensen kijken, anders heb ik het voor niks gedaan.
0: Ah, ja. Je kunt toch nu even bedelen? Ah, please, kijk.
1: Ja, maar jullie kijken toch sowieso?
0: Ik ga sowieso kijken.
2: Maar hoe ga je dat dan volgende week doen? Ga je dat nu al opnemen voor volgende week?
0: Dat kan toch niet? Skimpy Live zegt... Oh nee, dat is al...
2: Maar jij bent dan bij ons, Fief.
1: Nederland met vakantie. Nou, ik wissel dus af met Eddie Zoe. En Kees Tol is er iedere avond.
0: Oh,
1: dus Kees staat de ene week met mij en dan de andere keer met Eddie. En volgende week inderdaad ben ik niet hier in de studio, maar kan ik met jullie mee op de
0: routine. Ja, dat is te gek. Hey Viva, heel even, wat ben je dan bezig? Er komen dan allemaal BN'ers met meningen en zo over nieuws van het nieuws dat ze bezighoudt en rechtspraatjes?
1: Nee.
0: Dat niet.
1: Nee, dat is weer een ander programma.
0: Ik haal alles op elkaar. Het lijkt me leuk om al die programma's bij elkaar te zetten. Leuk.
1: In wat programma. Je dat krijgt.
0: En daarna gewoon een leuke film. Ja.
1: Maar ik heb er eigenlijk nog zin in. Het is gewoon wel. Het is toch wel gewoon een lekker zomers gevoel.
0: Ja, idee is dat met gasten. Mag ik een keer langskomen? Gewoon buiten met een spandoek.
1: Met een spandoek?
0: Ja, weet ik veel. Of met koffie.
2: En dan met Kees Tol aan de desk staan. Dat wil jij graag.
1: We kunnen misschien wel weer laten zien, ook weer volgende week, hoe wij dan weer op pad zijn.
0: Leuk!
2: Dat is leuk. Wij zijn op een camping nou.
1: We komen dan weer in dit programma. En zo komen allemaal dingen mooi samen.
0: Heel mooi. Zeg, het programma is dagelijks te zien. Nu gaan we toch om kijkers bedelen. Waarom moeten kijkers...
1: Ja, op RTL 4.
0: Ja. 10:30, RTL 4. Ja. Ja,
2: laat eigenlijk.
0: Ja. Heel laat, ja.
1: Nee, maar het is lekker. Dat is die zwoele zomeravond die vanavond net niet helemaal zwoel is. Maar goed, wel zomers in de vakantie valt. Dus dat is eigenlijk... Vinden jullie mij meer een zomermens of een wintermens?
0: Ik vind jou wel... Ik vind jou Four Seasons.
2: Four Seasons?
0: Ja.
1: Four Seasons.
0: Ja, is dat stom? Ja. Ik vind jou Four Seasons. Dekbed.
2: All season.
0: All season. Ja. Ik vind all season. Goed, Vief, vanavond om 22:50 de eerste aflevering te zien op RTL 4 van RTL Zomer op vakantie in Nederland. Nederland met vakantie.
1: Ja, lief hoor. Leuk dat jullie kijken. Vind ik echt super. Kijken. Ik voel me gesteund.
0: Ja, zeker. Ik ga een overstaan draaien voor je met Today Yesterday. Want die heb ik vannacht pas 2 keer gedraaid en ik wilde hem eigenlijk 4 keer draaien. Dat had ik niet. Dag Vief. 22:50 vanavond, de eerste aflevering van Nederland met vakantie. Het is de nieuwe.

0: mooie plaat. Novastar en Today, Yesterday, dat is natuurlijk subjectief. Ik vind het een mooie plaat. En daar wil ik het graag bij laten. Ik ga morgen weer draaien.
1: Echt waar?
0: En hij komt volgende week langs, als wij in Dijon zijn, tijdens Ruud de Soleil. Zometeen naar het nieuws van 6 uur hoor je Emily Claire de Wild. En Orwell ook. Wat Emily Claire, zeg jij met vakantie of op vakantie?
2: Ik ben met vakantie, ik ga op vakantie.
0: Ja, ja. En zeg jij zomervakantie of grote vakantie?
2: Zomervakantie. Oh, ja. Maar die van mij is pas in september.
0: Dat is geen grote vakantie.
2: Nee.
1: Is het dan nog wel zomervakantie?
2: Nee, ja, Indian Summer is dat toch in september. Dus wel 3 weken.
0: Wow! Ja. Hey, 3 weken?
2: 3 weken weg.
0: Oh.
2: Dus.
0: Maar dat...
2: Heb jij het leuk gehad? Je was met je kinderen natuurlijk.
0: Ik was met mijn kinderen, ja.
2: Nog zet. Ja. Nee,
0: ja. Ik ga nog een weekje. Alleen. Ja. Ja, ik ga alleen dan, als het nog een week gaat, ga ik eerst met de kinderen. Maar we hebben het heel leuk gehad, want mijn kinderen zijn inmiddels... ik heb een dochter, één dochter is een... Is een

0: soort tradwife. En die andere is een woke 2.0, dus dat was heerlijk vuurwerk. En ik heb een zoon die is een soort van grensrechter.
1: Oh.
0: Dus dat was mijn zomervakantie.
2: En je hebt een dochter die gewoon door de ober uit wordt gevraagd.
0: Oh ja, dat was een vraag.
1: Jouw oudste? Nee, jouw oudste zeker.
0: Ik had afgerekend en op een gegeven moment kreeg zij de rekening terug met zijn telefoonnummer.
1: Nee joh.
0: Ja, dat vond ik echt 2.0.
1: Hoe oud is zij?
0: Zij is 23.
1: Oh, oké.
0: Nee, verder niet. Het was gewoon heel ongemakkelijk.
1: Ja, hij schatte jou dus ook direct in als vader. Als partner.
0: Nee, zeker als vader. Ja. En dat had
1: waar
0: hij ook
1: was
0: al.
1: Dit? Is het Frankrijk?
0: Ja, dat was in Cannes.
1: Oké, maar wat heeft ze gedaan?
0: Ze heeft een vriendje. Dus ik zei, hoef jij het niet te weten? Ja, papa, dat kun je niet zeggen. Maar ik dacht, leuk. Maar goed, ze heeft het dus niet gehad. Oh. Maar wat zou jij doen als jij de moeder was? Zou je het ongemakkelijk hebben gevonden?
1: Nee, ik vind dat wel leuk, toch? Trots op je. Maar je hebt natuurlijk Sanne bijvoorbeeld. Jij hebt dochters van... je hebt ook zo'n dochter ineens in een tienerleeftijd. Ja. Dat je toch ineens ziet van... Oh, de mannen kijken ineens naar mijn dochter.
3: Ja. Ja,
0: vind je dat vervelend?
3: Het een wezentje geworden. Ja, met borsten.
1: Borsten en zo.
0: Ja. Oh, dat is, vind ik dan weer ongemakkelijk.
1: Ja.
3: Überhaupt wezentjes. Borsten.
1: Oh, ja. Wezentjes. Wij ook hoor soms, Ruud.
0: Ja, precies. Voor geen wezens. Goed, wat ga je doen?
1: Liever Live. En we bellen met Eveline Bruin. Want die moet natuurlijk morgen heel vroeg op voor die vierdaagse die zij loopt. Hè? 50 kilometer elke dag.
0: Ja. Oh.
1: Mij niet bellen. Maar we gaan haar even in bed stoppen zometeen.
0: En dan die eerste plaat laten we zien.
2: Spindokter
0: Stoeper. Ja, goed hoor, Gijs. Ik vind het
1: Gijs is er weer.
0: Gijs is er weer.
1: Is goed hoor, Gijs.
0: Niet normaal goed hoor, Gijs. Goed, veel plezier met Emily Claire. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Grote uitdagingen op de Reusten.
11: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
10: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
12: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Het is 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
19: Hey Emily, goedenavond. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, is samen met drugsbaas El Chapo een van de grondleggers van het beruchte Sinaloa-drugskartel. El Mayo werd een paar jaar geleden naar een ranch in Sinaloa gelokt, overmeesterd en met een vliegtuigje naar Amerika gebracht. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. In zijn eerste toespraak zei Burnham dat hij met een 10-jaar-plan komt. Volgens correspondent Arjen van der Horst zijn er grote problemen die Burnham moet aanpakken.
20: De gezondheidszorg verkeert in diepe problemen met hele lange wachtlijsten. Er is hoge jeugdwerkeloosheid, om maar een paar grote problemen te noemen. De financiële beweegruimte voor elke regering de afgelopen jaren is heel beperkt geweest. En alleen een florerende economie zou die stagnatie kunnen doorbreken. En dat is wat Burnham moet gaan proberen op de rails te krijgen.
19: In Bologna in Italië zijn protesten uitgebroken nadat een man bij een arrestatiepoging om het leven kwam. Twee agenten en een omstander gingen op de rug van de man zitten, die meermaals om hulp riep. Mogelijk was hij psychotisch. En na een weekendje feesten op de Zwarte Cross werd vanochtend de boel weer ingepakt, maar niet voordat er werd geblazen bij het uitrijden. Voor deze Drentenaren liep die controle niet goed af.
21: En wat is er zojuist gebeurd?
22: Nou, dat zie je. Hij heeft niet te veel gedronken. Iets te veel gedronken, denk ik.
21: En nu sta je hier zonder bestuurder.
22: Ja, want ik denk niet dat wij wel mogen.
21: Jullie gaan het ook niet halen.
22: Nee, goed van het.
19: Uiteindelijk werd hun auto door een agent weggereden. De blaastesten naar de Zwarte Cross trekken altijd veel bekijks. Deze mannen hadden een stoeltje meegenomen en bekeken alles van een afstandje.
23: Wij gaan elk jaar wel hier naartoe. En dan denk ik, hoe dom kunnen de mensen zijn? Ze weten dat ze hier gecontroleerd zijn. En hij gaat nou voor de eerste keer mee. Hij zegt ook, ik vind het geweldig om te zien. Ik ga volgend jaar wel weer mee om te kijken hier. Ja, die uittocht, al die aparte auto's allemaal gezien. Ja, daar hou ik wel van.
19: De politie controleerde 1400 mensen en betrapte er 27. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wolken en zon en het wordt dan 19 tot 25 graden.
1: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
24: Hey, hallo, goedenavond. De rust lijkt langzaam maar zeker een beetje beter te keren op het Nederlandse asfalt. Niet te vroeg juichen, staat nog 90 kilometer. Maar goed, we zijn nog wel flink op de terugweg. Op de A2 nog wel een korte file richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Waardenburg 8 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A73, waardoor het drukker is dan gebruikelijk op de A2 richting Maastricht. Tussen Kelp en Oler en Wessem 5 kilometer en 10 minuten. En tot slot nog goed nieuws na een ongeluk op de A58 naar Tilburg. Bij Moergestel is de weg weer vrijgegeven. Vanaf Best nog een korte file van 10 minuten.
1: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Spin Doctors. Two Princes komt eraan, tot zo.
25: Kom naar Museum Batavialand.
26: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
27: Parkeren kan bij Bataviastad.
26: Dus kom naar Museum Batavialand.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je

0: laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.

0: Just go ahead now. Gewoon die dingen doen, joh. Gewoon doen, hè. Net als de Spin Doctors in Two Princes. Goeie avond, hey.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hoe is het met jou? Gaat goed? Ben je lekker de dag fluitend doorgekomen? Of heb je met heel veel moeite net nog...

voor prei. Veel succes daarmee in ieder geval. Fijn dat je erbij bent. Wij gaan zometeen op stap met onze NPO Radio 2-collega Evelien de Bruin. Want die schat gaat zich opmaken voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ze loopt de 50 kilometer iedere dag maar liefst. En ik vind dat in principe al ver met de auto. Dus heel cool als jij hem ook loopt trouwens. Heel veel succes, of als het echt te gek. We gaan dus zo even met haar contact leggen. En we hebben uiteraard de fijnste concertopname voor je in Lieverlife. Want het is maandag. Als jij een favoriet hebt, mag je die altijd naar me appen. Met de NPO Luister app, zo'n nummer dat je gewoon heel tof vindt in de live versie. En dan hoor je die misschien wel vandaag.

gaat er bijna geen uur voorbij dat we hem niet draaien op de radio. Die jongen die maakt hit na hit na hit. Zoals deze homewrecker hier op 2 en daarvoor UB40. Kijk, ik vind het altijd leuk in het Orwell ook wat om muziek op te rakelen waar je misschien niet meer zo vaak aan hebt gedacht. Althans, in mijn hoofd, zodra jij het hoort, hoop ik dan dat je ook denkt van, oh ja, die plaat. Want ik heb het vandaag over Runaway van Janet Jackson. Zeg je dat iets? Weet je wat ik bedoel? Uit 1995 kwam het met die clip dat ze danst bovenop wolkenkrabbers en vliegtuigen. Met heel veel, hoe noem je dat ook alweer? CGI? Hoe noem je dat ook weer? Special effects. In ieder geval leuk om weer eens te draaien. Janet, hoe tof.

0: Van Halen hier op NPO Radio 2. En daarvoor Runaway van Janet Jackson. William die appt mij. Hi Emily en Sanne. Alles kids, dames. Alles kids achter de rits. Alles pluis in het kruis. Zijn moeder altijd. Zeg mijn moeder altijd nog steeds. Ze is er nooit mee opgehouden.
1: Ja, nee, is goed. Ja, dank je.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: William die zegt, ik heb eigenlijk nooit, maar vandaag dacht ik, ik probeer het gewoon even. Heb je Drops of Jupiter van Train? Mag je van mij eigenlijk altijd wel draaien. Misschien hebben andere luisteraars daar ook zin in. Ik hoop het. Ze krijgen hem wel voor de kiezen. Dankjewel, William.

0: voor William. Train, jobs, drops. Die doe ik even opnieuw. Voor William, drops of Jupiter van Train. Het is 6:30, de NOS headlines krijg je van Juri.
1: Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk handhaven op het verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug. Er moeten dan nog wel camera's worden neergezet en daarna komen er inspecteurs. In Maarsen wordt gerouwd om de twee 17- en 18-jarige jonge vrouwen die gisteren om het leven kwamen bij een auto-ongeluk. Vanavond kunnen mensen samenkomen bij de voetbalclub van de slachtoffers en er worden bloemen gelegd op de plek van het ongeluk. Het Spaanse nationaal elftal rijdt vanavond met een open bus door Madrid voor de huldiging. De kampioenen gingen vanmiddag al met hun wereldbeker langs bij de koning van Spanje. En het is een roze maandag op de Tilburgse kermis. De dag staat in het teken van de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Deze jongen liep rond in zijn puppy-outfit met een hondenmasker op.
2: Ja, aan de ene kant is het heel fijn, want je hebt een soort van alter ego. Het is echt als drag. Je bent even iets of iemand anders. En aan de andere kant kijken sommige mensen me hier ook wel aan alsof ze me willen vermoorden. Kijk, sommige mensen vinden het heel leuk en sommige mensen vinden het gewoon heel heftig. En denken, wat doen die enge honden op de kermis? Maar pups horen ook gewoon bij Pride. Ja.
3: Dus we roepen allemaal hè, vrijheid en iedereen mag zichzelf zijn, maar volgens jou zijn we daar nog niet.
2: Nee, dat zijn we zeker nog niet, nee.
1: Zei hij tegen Omroep Brabant. De Tilburgse kermis duurt nog tot en met zondag. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen wolken en zon en maximaal 24 graden.
0: Dankjewel Juri. Even kijken of die files een beetje willen oplossen bij de ANWB. Is nog Tim Schaap, hi Tim.
4: Ja, zeker, goeie avond. Op de meeste plekken gelukkig wel hoor Emily, maar er zijn helaas nog twee uitzonderingen om even op te noemen. De A2 Maastricht-Eindhoven, die is dicht bij Weert Noord door een ongeluk met een vrachtwagen. Onbekend nog hoe lang het gaat duren. En het lijkt druk te worden vanavond bij de Vierdaagse feesten. Op de A325 vanuit Arnhem staat file voor Nijmegen, 3 kilometer en 20 minuten voordat je de brug over kan.
0: Dankjewel. Ja, en over die Vierdaagse. Onze Eveline Bruin die maakt zich op voor de hele rit. 50 kilometer per dag gaat ze lopen. We gaan haar zo eens even bellen.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Roxen Hazes met Tranen in de Gift Shop.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Roxanne Hazes met Tranen in de Gift Shop.

0: thuis zitten, die kunnen al een beetje meebeleven hoe het is om de vierdaagse te lopen.
1: Ja,
0: want... En dan kunnen dus ook mensen mij aantikken en zeggen van, hé, ik wil even graag tegen thuis zeggen dat het best wel goed gaat of dat ik al 13 bladen heb.
1: Oké, dus mensen kunnen jou via jou als een soort kanaal kunnen ze je de groeten doen naar thuis voor de mensen. Maar heb jij een soort helm op met zo'n zeg maar zo'n webcam ding voor je gezicht? Of hoe zo'n GoPro? Hoe moet ik het zien?
0: Nou, ja, in principe komen ze op mijn schouders te zitten. Dus dan heb ik een rugzak met een batterij erin. En dan heb ik twee camera's. En het idee was in eerste instantie dat er één van die camera's de hele tijd op mijn gezicht gericht is. Daarvan dacht ik, nou, hij mag ook wel even draaien.
1: Ja.
0: Want vooral om 4:00 ochtends. Moeten de ogen nog even open. Maar op die manier kan ik dus ook wel gesprekken voeren met mensen. Dus dat is wel echt heel leuk natuurlijk. Dat mensen kunnen vertellen waarom ze de vierdaagse lopen. Hoe vaak ze het al hebben gedaan. Wat hun ervaring er is. En hoe ze het allemaal beleven. Dus het is wel heel tof.
1: Ja, het is heel tof. Maar heb je vorig jaar ook 50 kilometer gelopen of minder?
0: Ja.
1: Wel,
0: nee,
1: oké.
0: Ik heb vorig jaar ook 50 gelopen. Ja, het begon eigenlijk vorig jaar met 50 lopen. Dat is namelijk eigenlijk geen afstand voor vrouwen op mijn leeftijd. Want daar zitten allemaal categorieën in. Maar ik dacht, ik word 50 vorig jaar. Dus dan ga ik 50 lopen. Dat leek me wel een geestige uitdaging. Maar dat beviel wel goed.
1: Okay.
0: Dan heb je toch de hele beleving, zeg maar.
1: Ja, en lach je nu nog steeds of denk je, moi?
0: Nou, weet je wat het is? Dit is het evenement waar je het hele jaar niet naar uitkijkt. Totdat je er bent.
1: Ja, dat is grappig. Ik denk wel.
0: Ik ga het gewoon doen.
1: Wat mijn idee erbij is, is dat er heel veel liefde is gewoon bij iedereen. En dat je soort dus zo'n verbroedering, want iedereen gaat hetzelfde vreselijke lot daar ten onder. Ja. Dus dat doet wel iets met mensen, denk ik.
0: Ja, en wat heel erg leuk is, is dat ik hier vrienden heb die ik één keer per jaar zie, alleen maar hier. Dus ik heb ze leren kennen op de vierdaagse. We hebben heel af en toe gedurende het jaar even een appje van zien we elkaar weer in Nijmegen. En dan is dat leuk, oké, tof. En dan op het moment dat we hier komen, dan vliegen we elkaar in de armen. En dan hebben we iets met elkaar. En de rest van het jaar niet.
1: Nou, dat is wel heel leuk.
0: Ja. Ja, dat is zo bijzonder, ja.
1: En ga jij nu nog naar die vierdaagse feesten of ga je nu meteen naar bed?
0: Nou, ik ben net even weggelopen van het Koningsplein, want het is daar vrij rumoerig. Maar ik ben wel blij dat jij belt, want dit is ook een beetje, dit staat een beetje gelijk met mijn call voor je moet nu naar bed, de bruin.
1: Het is nu wel, maar kun je dan ook slapen om 7:00?
0: Nee, dat denk ik niet. En ik ga denk ik met mijn roomie gewoon, ik hoop dat zij heel lang, heel saai tegen mij praat en dat ik dan vanzelf slaap val.
1: Jeetje, ja.
0: Ik zal gewoon lachen.
1: En hoe laat moet je op?
0: 3:00.
1: 3:00 s'nachts, oké.
0: Okay. Ja. En ik ga morgenochtend, dat is ook wel heel leuk, ik mag op de startknop drukken. Dus dat vind ik dan wel weer een hele eer.
1: Oh, wat een eer.
0: Ja.
1: Dat is wel te gek. En Jan-Willem en Jeroen zijn er ook, hè? Jan-Willem en Jeroen, wat?
0: Boeien. Ja, ik denk boeien.
1: Nee. Ik wil ook op die startknop. Nee, maar lijkt me heel leuk. Maar ik hoef hem niet te lopen, per se.
0: Oké, ik snap het.
1: Maar
0: Jan-Willem en Jeroen zijn er ook.
1: Ja.
0: Die ga ik natuurlijk even proberen te vinden.
1: Ja, te gek. Slaap lekker en zet hem op. We zijn echt allemaal heel trots op je. En we doen het je zeker niet na. Wil jij Evelien
0: even halen?
1: Ja, dat komt wel goed. Wil jij Evelien de Bruin volgen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Luister dan naar NPO Radio 2. Check de livestream. Vanaf hoe laat ben jij actief met die livestream?
0: Vanaf 4:05 ochtends.
1: Oké. En die kun je er gewoon via het YouTube-kanaal van Caro en CV, is dat, hè, geloof ik?
0: Ja, precies. Okay. Ik ga het allemaal ook op de socials gooien, dan kan je het gewoon aanklikken.
1: Heel graag. Volg haar even, @Evelien de Bruin op Instagram. Dank je wel en heel veel succes.
0: Hoi.
1: Doei.

Roxanne, Hazes, tranen in de giftshop. En voor de Culture Club en Karma Chameleon hier op NPO Radio 2. Ja, het is pas 18:43, maar misschien maak jij je op dit moment al lang klaar om naar bed te gaan, omdat je morgen eindelijk gaat starten op de Nijmeegse Vierdaagse.

0: 50 kilometer per dag afleggen. En je zult haar vanaf morgen met regelmaat live verslag horen doen op Radio 2. En je kunt haar ook elke dag volgen via een livestreamcamera die ze met zich meedraagt. Wat heb jij je op je hals gehaald, Evelien?
1: Ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Nee, sukkel. Nee, ja, want jij loopt die 50 kilometer, dat is al.
1: Ja, dat is al één. Ja. Maar daarvan weet ik wel dat het kan, want dat heb ik vorig jaar gedaan. En op een of andere manier ben ik dan toch weer op zoek naar een uitdaging. Dus ik dacht nu, als ik die livestream eraan toevoeg, dan is dat wel heel erg leuk voor de mensen die

Je hebt nu waarschijnlijk net je couscous met feta, munt en peterselie achter de kiezen. Kun je vast wel even iets bij gebruiken om een beetje bij te ontspannen? Zeg je als after dinner hit tegen je after dinner dip. Ja, misschien heb je gewoon niets anders nodig dan een heel tof wijf op een gitaar. Ik denk dan eigenlijk direct aan Joan Armatrading, die dus opgegroeid is in Birmingham. Maar ze is geboren op een heel klein eilandje bij de Britse Maagdeneilanden. En ik zat te denken aan Rosie, wat gewoon een hele fijne plaat is. Heel veel woorden om te zeggen. Ze is gewoon heel goed, ja? Yeah.

Jip en Cleo hier. Wij vinden Chris Stapleton en Dua Lipa met Think I'm in Love with You helemaal waanzinnig. Live vooral. En dan de 59e editie van de ACM Awards. Nou, wij hebben nu al zin in om het te luisteren. Joe!

0: NPO Radio 2. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel Jeroen van Kam. Zometeen nog meer live muziek, want we doen liever live. Tot zo. Ster.
16: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Daar zijn we weer. Carpet Ride. Carpet Ride komt nu gratis.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon.

0: Zo'n ultiem nummer ook om je hand uit het raam te steken als je niet rijdt, maar in de bijrijder, en dat je dan de golven maakt met je hand. Oh, het is leeft toch mooi. Ja, dat snap je wat ik bedoel, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, lekker. En dat dan de wind voelt als een föhn, zo
0: ja,
1: warm.
0: Ja, zo'n warme föhn. Ja. Oh.
2: NPO Radio.
0: Beetje golden hour.
1: Lekker.
0: Ja. Don Henley door je speakers. Don Henley. Zou iemand wel zeggen Henley Don?
1: Dat denk ook. Ik niet.
0: Nee, oké. Okay. Telefoon iets harder zetten. Zou de helft van Nederland nu op pad zijn?
1: Ja.
0: Of een kwart?
1: Ja.
0: Ik las laatst dat er minder mensen op vakantie gaan. Heel veel, tenminste, naar buitenland. Heel veel mensen blijven in Nederland.
1: Ja, omdat het veel te duur is.
0: En omdat het 300.000 graden is in Frankrijk en je ineens in een bosbrand terecht kunt komen natuurlijk. Ik snap die overweging van moah.
1: Ja, we gaan naar Lochem.
0: Ja, we gaan lekker naar Lochem inderdaad. Ja. Maar gelukkig zijn er ook nog gewoon genoeg mensen over die helemaal geen vrij hebben. Zoals wij, hè, die aan de noeste arbeid zijn. Of die op de camping zitten. Want ik heb het idee dus ook in principe best werken. Toch op een camping. Zo mijn beeld van een camping. Dat het werken is.
1: Op een camping doe je nooit echt niks. Je bent altijd aan het opruimen, afwasje, een wasje aan het doen. De buren aan het praten. Je bed aan het opmaken.
0: En wat is dan de appeal?
1: Ja, nou dat je zo lekker in het moment zit, dat je gewoon lekker een kopje thee zet. Het duurt een kwartier. En als je dan die thee eindelijk klaar hebt, dan denk je, oh, dit is genieten.
0: Dit is het leven.
1: Dit is het heel erg. Hier ben je, op dit moment.
0: Maar ik vind dat niet het dolce far niente, zeg maar. Dat je het zalige niks doet, want je bent wel bezig met, zeg maar.
1: Ja, maar je koken, bent bezig met lekker een beetje friemelen.
0: Vreubelen. Oké. Zo meteen liever live. Want live muziek is mooi, is intens, klein of juist heel groot, groter dan de studioversie. Heb jij een suggestie? App me dan even met de NPO luisteren. We hebben aardig wat suggesties binnengekregen al. Voel je niet verplicht om wat te sturen, want we kunnen het altijd gebruiken, die verzamelen we. En dan kunnen we altijd kijken van, joh, komt nu niet zoveel binnen. Dan kunnen we daar eentje uit kiezen. Ja,
1: maar we moeten hem wel hebben. Misschien wel zin in.
0: Ja, precies. Ja. En we moeten hem ook kunnen vinden. Dat is soms de pest van. Heel veel is er wel aan live, maar heel veel is ook wel hele slechte kwaliteit. En dan is het eigenlijk niet helemaal het uitzenden waard. Dat is pijnlijk voor ons.
1: Ja, dat is lastig. Ja.
0: Dus, kortom, app ons.
2: Dit is het

0: en 3, 2, 1.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
2: Ja, liever live. Het concept is eigenlijk zo simpel als een bos uien. Welke plaat hoor je liever live? Misschien was je erbij. Misschien zag je een live registratie op YouTube. Of was het effect bij jou hetzelfde? Golvende emoties overal in je lijf, omdat het zo ontzettend goed is live. Nou, ik kwam op toevallig op een live versie van Golden Brown van The Stranglers uit 1988. Dus van het album All Life and All of the Night. All Life and All of the Night. En Hugh Cornwell is de voormalige zanger van de Stranglers. Die is een van de schrijvers van dit bezwerende nummer. En hij verliet de band, hè, totaal onverwacht, volgens mij in 1990. Hij ging solo verder. En tot de dag van vandaag, hij is nu 76, treedt hij nog steeds op. En volgens mij doet hij dit nummer ook af en toe. Ja, die wil je eigenlijk wel horen dan. Je kan hem... Je kan Hugh Cornwell overal zien deze zomer. Zelfs in Cornwall. Met A. Cornwell. Cornwall. Mooi. Dankjewel, Sanne. De vraag is altijd wel bij Golden Brown. Gaat het nou over heroïne? Of gaat het over een vrouw? Het antwoord is volgens Hugh allebei. Want ze hebben hem allebei heel veel plezier gebracht. Zo schitterend. Nou, waarom ook niet?

0: wat meeviben op Bowie en Golden Years en de albumversie. En daarvoor Liever Live, The Stranglers, Golden Brown uit 1988. Ik heb een heel leuk appje binnengekregen van Gerard, die voor Liever Live zich heeft aangemeld. Dus die gaan we eens even proberen te bereiken. En dan ga jij, San, jij gaat in de tussentijd even kijken of we die plaat kunnen vinden, hè?
1: Ik ga hem zoeken.
0: Ja. We gaan hem zoeken. Ja. Tot zo. Eerst Ilse Lange en daarna Santana, Maria, Maria.

0: weet het nog zo goed. Het waren eind jaren 90, begin zero's en iedereen wilde Latino zijn. We hadden allemaal ook, alle vrouwen hadden dan van die grote hoops in Rotterdam. Van die grote oorbellen hadden we in. En dan van die hele lage heupbroeken van net boven je schaamstrik.
1: Ja, ja.
0: En
1: dan kon je niet in gaan zitten.
0: Kon je niet in zitten. Maar dan had je wel, als je dan ging zitten, ging je string zo boven je broek. En dat was de look.
1: Dat was de bedoeling.
0: Dat was wel lang geleden, kan ik je vertellen. Maar ik wilde ook Latino zijn. Heel bruin en dan met één zo'n krul zo voor mijn gezicht. En dan een roos in mijn haar.
1: Hoi.
2: Ja. Liever live.
0: Goed. Welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar prachtig in de live versie? Hallo Gerard.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hoe is het? Gaat goed?
3: Ja, gaat heel goed.
0: Vanuit de vrachtwagen,
3: klopt. Ik probeer nog even te visualiseren hoe dat eruit ziet. Emily in zo'n broek, zeg maar.
0: In zo'n broek, ja.
3: Ja,

0: weet het nog zo goed. Het waren eind jaren 90, begin Zero's en iedereen wilde Latino zijn. We hadden allemaal ook, alle vrouwen hadden dan van die grote hoops in Rotterdam. Van die grote oorbellen hadden we in. En dan van die hele lage heupbroeken van net boven je schaamstrik.
1: Ja, ja.
0: En
1: kon dan je niet in gaan zitten.
0: Kon je niet in zitten. Maar dan had je wel, als je dan ging zitten, ging je string zo boven je broek. En dat was de look.
1: Dat was de bedoeling.
0: Dat was wel lang geleden, kan ik je vertellen. Maar ik wilde ook Latino zijn. Heel bruin en dan met één zo'n krul zo voor mijn gezicht. En dan een roos in mijn haar.
1: Hoi.
2: Ja. Liever live.
0: Goed. Welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar prachtig in de live-versie? Hallo Gerard.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hoe is het? Gaat goed?
3: Ja, gaat heel goed.
0: Vanuit de vrachtwagen?
3: Ik probeer nog even te visualiseren hoe dat eruit ziet, Emily, in zo'n broek, zeg maar.
0: In zo'n broek, ja.
3: Ja.
0: Ik was al minderjarig, dus je kan ook meteen stoppen met

0: weet het nog zo goed. Het was eind jaren 90, begin Zero's en iedereen wilde Latino zijn. We hadden allemaal ook, alle vrouwen hadden dan van die grote hoops in Rotterdam. Van die grote oorbellen hadden we in. En dan van die hele lage heupbroeken van net boven je schaamstrik.
1: Ja, ja. En kon dan je niet in gaan zitten.
0: Kon je niet in zitten. Maar dan had je wel, als je dan ging zitten, ging je string zo boven je broek. En dat was de look.
1: Dat was de bedoeling.
0: Dat was wel lang geleden, kan ik je vertellen. Maar ik wilde ook Latino zijn. Heel bruin en dan met één zo'n krul zo voor mijn gezicht. En dan een roos in mijn haar.
1: Hoi.
2: Ja. Liever live.
0: Goed. Welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar prachtig in de live-versie? Hallo Gerard.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hoe is het? Gaat goed?
3: Ja, gaat heel goed.
0: Vanuit de vrachtwagen?
3: Ik probeer nog even te visualiseren hoe dat eruit ziet. Emily in zo'n broek, zeg maar.
0: In zo'n broek, ja.
3: Ja.
0: Ik was al minderjarig, dus je kan ook meteen stoppen met.
3: Stop het mee.
0: Nee, maar ja, dat was toen de mode natuurlijk. Ja, de tijd.
3: Ja.
0: Dus dat, ja.
3: Zou niet meer kunnen.
0: Ik denk wel dat het weer terugkomt. Want onze stagiair Sophie, die is onze oud-stagiair, die is 20 jaar. En die zag ik wel met mode dingen aan die ik droeg in 1999. Alweer die mode is alweer terug. Dus ik dacht, dat je buik wat meer laat zien. Dat is ook een hele tijd weg geweest, maar dat is weer terug.
3: Ja, dus, mag je.
0: Dus dat, hoe is het met jou, Gerard? Je zit in een vrachtwagen, toch?
3: Ik zit in de vrachtwagen, ja. Ik ben gewoon aan het werk.
0: En waar ben je?
3: Ik sta nu op de grensovergang Hazendonk naar België toe. En daar moet ik zo meteen staal laden voor Duitsland.
0: Staal laden voor Duitsland. Nou, wat leuk dat we je even konden spreken dan. Want je hebt echt iets heel leuks geappt over James Taylor.
3: Ja, goed hè?
0: Ja, wil je het vertellen? Want ik vind het zo leuk wat je had geappt.
3: Nou, ik weet niet meer precies wat ik geappt heb. Maar het grappige is dat ik kende James Taylor eigenlijk helemaal niet. Het was ook niet mijn soort muziek, zeg maar.
0: Nee.
3: Maar ik hield wel heel veel van Dire Straits en Mark Knopfler. En ik weet niet of je het kent, Sailing to Philadelphia. En daar zit natuurlijk een tweede partij in. En ik ging googlen wie dat was en dat bleek James Taylor te zijn.
0: Ja, goede zanger ook wel. Ja,
3: ja, fantastisch. Het is ook meer een verhalenverteller dan iets anders, zeg maar. Het is altijd melodieus, maar het rijmt niet altijd. Maar het is wel een verhaal. Hij probeert een boodschap over te brengen. En toen zag ik dat concert live met de BBC. En toen, ik heb het eerst gewoon doorgeschoven. Zo van, ja, oude meuk, niet interessant.
0: Ja.
3: Maar ik had een interview met hem gezien waarin hij vertelde over zijn verslavingsperiode. En dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis had gezeten. Heel openhartig. En dat vond ik zo intrigerend dat ik toch naar dat concert ben gaan kijken. En dat concert dat heette James Taylor, zingt James Taylor.
0: Ja.
3: En dat opent hij dus vreemd genoeg met een nummer van de Beatles.
0: Ja.
3: Want dat vindt hij het mooiste liedje. En ik kende dat eigenlijk voornamelijk van Joe Cocker. En dat is natuurlijk heel ruig en heel bombastisch en prachtig. Maar ik had het nog nooit in zo'n kleine uitvoering gehoord. En ik kreeg daar echt kippenvel van.
0: Ja, want we hebben het gevonden. En het is supergoeie kwaliteit ook nog eens. Want soms zit je naar een bak ruis te luisteren uit die tijd. Dat snap ik ook, want het is dan met een aardappel opgenomen. Maar dit klinkt echt wel heel erg goed. Dus dat maakt het wel echt zo. Maar je hebt helemaal gelijk, een verhalenverteller. Het is een soort troubadour waar je naar zit te kijken. Het staat allemaal op YouTube. Hoe heet het ook alweer? James Taylor, BBC 1970 volgens mij. Live BBC.
3: Ja, live met de BBC 1970. James Taylor zingt James Taylor, kon je hem ook tegen.
0: Ja, hele andere versie van With a Little Help for My Friends van de Beatles natuurlijk. Ik ga hem voor je draaien. Ik vind het echt een te gekke versie. Ik ben heel blij dat we hem hebben hier. Ook.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt Gerard. En,
3: ik ga ervan genieten.
0: Ja.
3: Ik hoop jullie ook.
0: Zeker. En succes met rijden nog even.
3: Dankjewel. Doei. Fijne uitzending verder. Hoi.

Taylor Swift hier in het oor nog even. En er wordt James Taylor live with a little help from my friend. Staat allemaal op YouTube, kan je allemaal terugvinden. Bastiaan, die app, dat kippenvelgevoel snap ik wel. Nu je hoort wat voor mooi liedje is als je het gewoon uitkleedt. En ik ben helemaal vergeten te zeggen, James Taylor staat morgen in AFOS. Toevallig, zagen we net. Annelies die zegt, hij komt morgen, James Taylor. Mickey zegt, ik ga er naartoe in AFOS Live. Fire and Rain is ook prachtig van hem. Ja, hij maakt schitterende dingen. Even kijken. Ja, ik heb nog wat lekkere muziek voor je. Zometeen Ella Langley, dat is mijn oorworm van de afgelopen week. Maanden misschien draai ik hem al, totdat ik er helemaal zelf klaar mee ben. Ik hoop jij nog niet. Lekkere country plaat. Maar eerst Dire Straits. Ik kreeg van Patrick een app die zegt, ik mis Het is zomer, jongens. Is het zomer, jongens? Die jingle, die mis ik. Nou, daar is wat aan te doen.

tekst. Dus Alex en Kitty, die laten weten wat leuk dat je haar weer draait. Ik weet niet waarom, ik ben in tijden niet zo enorm fan geweest van een zangeres. En Stefan die zegt, oh heerlijk nummer. Ik zeg, muziek van het platteland is zwoeler en

0: George Ezra, Green Green Grass. Zometeen niemand minder dan Morad. Heel veel plezier bij hem. Ik ben er morgen om 6 uur weer. Hele fijne avond, hopelijk. Tot dan. Doeg.
1: Dit is NPO Radio 2.

0: Lekker toch?
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet de Chinese webwinkel te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dankjewel. En dan nog wat files op de weg. Even kijken, Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Goedenavond.
11: Goedenavond. Ja, nou, en eentje verdwijnt er al, dus dat is goed nieuws.
10: Heel fijn.
11: Maar er blijft er toch nog eentje staan. Dat is de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de weg dicht, maar je wordt er omheen geleid via de op- en afrit.
10: Dankjewel.
11: Joe.
12: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken.
0: Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20

En Upside Down. De voor YouTube met One. Hallo, welkom bij weer een gloednieuwe editie op je maandagavond van Met Morad. Goed dat je er weer bij bent. Maandag 20 juli. Misschien zit jij nu wel relaxed op de camping in Frankrijk. En misschien breng je deze avond juist door met een zenuwachtig gevoel in je lijf, omdat je morgen, of eigenlijk moet ik zeggen, vannacht gaat beginnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Nou ja, gelukkig ben ik er in ieder geval voor je met een beetje de muzikale afleiding. En je kunt natuurlijk gewoon lekker meespelen met de Mashup Maandag. Dat doen we elke maandag. Dan heb ik een soort puzzeltje voor je, een audiopuzzel. Je hoort twee platen zo perfect in elkaar gemixt dat het één track lijkt. Maar ik beloof je, het zijn dus twee verschillende artiesten en twee verschillende titels. En die vormen dan samen de mashup van deze maandag.

maandag. Oké, ik begrijp het. Misschien heb je een heel heftig weekend achter de rug. Ik ook. Afgelopen vrijdagavond, of vrijdag de hele dag moet ik zeggen. Tomorrowland gehad, zaterdag werken, zondag werken. En vandaag voel je hem dan toch misschien een beetje hangen. Maar hij is te doen.

is te doen, toch? Oké, welke twee titels dus en welke twee artiesten hoorde je hier net in deze mashup? Als je het weet, dan moet je me even appen via de NPO Luister-app. En als je het dan goed hebt, dan maken we een deal. Dan mag je een van deze twee platen uitkiezen die ik dan volledig voor je ga draaien hier op NPO Radio 2. Dan maak ik toch ook weer een beetje jouw maandagavond. Yes! Twee artiesten, twee titels, kom maar door in de NPO Luister-app. Bedding is onderweg, Time Stood Still, nu.

0: Bad English and Time stood still. Oké, sommige liedjes hebben dus wel tijd nodig om zich te ontpoppen. Dat heb je wel eens. Een soort dieselauto. Die moeten even warm draaien voordat ze keihard kunnen gaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld met het liedje Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Dat liedje is vorig jaar al uitgebracht. Wordt dit jaar dan een dikke hit. En datzelfde zie je dus gebeuren bij Edge of Desire van Jonas Blue en Malive. Ook dat liedje kwam in de zomer van 2025 al uit. Luister goed, hè. In de zomer vorig jaar. Maar sinds een paar weken staat de plaat al in de Nederlandse top 40. Elke week klinkt het nummer een stukje omhoog. En zo is het langzaam onderweg om uiteindelijk toch wel die hele dikke zomerknaller te worden die iedereen kent. Nou, om eerlijk te zijn is het voor mij nu al een persoonlijke banger. Bij mij staat hij op repeat en ik ga hem voor je draaien.
1: NPO Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Robert Cray Band, Right Next Door, Because of Me. Maurice.
1: Hey, goedenavond, morgen.
0: Hallo Maurice, hoe beleef je deze zomer?
1: Zomers en in vakantiestemming, zou ik zeggen.
0: Wat lekker. Heb je ook echt leuke dingen gepland buiten Nederland om?
1: Dat ook. Dat is over een paar weken. Maar eerst is het morgen een paar dagjes kamperen met mijn zoons in Nederland.
0: Ook gezellig. Gewoon even een tentje? Of heb je een caravan of een camper?
1: Nee, dat is met een tentje.
0: Ja, kan gezellig zijn.
1: Dat is altijd hartstikke leuk.
0: Ja, toch? Als het weer in ieder geval mee zit.
1: Dat lijkt goed te komen, deze.
0: Mooi zo. Het is vakantiestemming, je bent helemaal ontspannen. En ik heb een puzzeltje voor je. De mashup van deze maandag

0: Maurice, en dan is de vraag, wat zijn de twee artiesten en de twee titels die je hoorde?
1: Ja, ik dacht Stevie Wonder met Superstition en Peter Gabriel met Sledgehammer.
0: Ja hoor! Boom! En welke van de twee mag ik instarten?
1: De Sledgehammer, alsjeblieft.

0: optredens, de media-aandacht, de grote groepen, nieuwe fans. Ja, en soms, om daar even aan te ontsnappen, zoeken veel artiesten een vlucht in drugs. Neem Lola Young bijvoorbeeld. Grote kans dat je de video hebt gezien waarop ze op een gegeven moment echt helemaal instort op dat podium. Nou, dat werd dus veroorzaakt door een slechte mentale gezondheid in combinatie met een kookverslaving. Gelukkig is Lola daarvoor in behandeling geweest. Ze krabbelde weer op en de dag nadat ze een Grammy won, dook ze de studio in om een liedje te schrijven over die periode.
1: Having just won a Grammy, I felt this high, and then I wanted to say something where, like, you know, everyone misses that, whatever high it may be, and I wanted to talk about that on record, and just speak about how it feels, like having like this overwhelming sense of happiness.
0: Ja, en dat liedje is de topsong deze week, From Down Here.
2: Radio 2, topsong.
3: Deze week is From Down Here van Lola Young. NPO Radio 2.

0: Radio 2. Deze heb ik voor je geselecteerd vanavond. Dacht, deze gaat wel lekker vallen. Maar ik begrijp het, je wil je ook bemoeien met de muziek. En dat mag. Zometeen trek ik een bal. Hierachter in de ballenbak van Morad liggen al die balletjes van Morad. En elke bal correspondeert met een bepaalde categorie. Ik trek een bal, jij hoort de categorie. En dan mag jij een plaat aanvragen binnen die categorie. Dat is hoe het werkt. Eerst de Kinks.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Still here.
1: Chef Special, Speed of Light. En dan is het zover. Het is tijd voor...
2: De ballen van Morad.
1: Ja. Maar welke bal komt er vandaag uitgeschoten? Dat is natuurlijk de verrassing. En het is balletje 51, Anne.
3: Even kijken.
1: Maar wat staat er op je lijstje achter 51?
3: Dat is de categorie Slap the Bass. Oftewel liedjes met een goede basgitaar erin.
1: Alright. Met een goede basgitaar, dat hoeft niet per se een bas solo te zijn. Het kan zijn dat er gewoon een goede bas zit in de intro. Of in ieder geval dat die bas wel een bepaalde hoofdrol speelt op een bepaalde manier.
3: Ja, en dan moet ik natuurlijk meteen zelf denken aan Mark King.
1: Oh ja, oké. Okay.
3: Level 42.
1: En jij weet er zelf vast ook nog geen. Je mag me appen via de NPO luisterapp. Slap that bass.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis. Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: mij, dat ben jij.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker.
4: De ballen van Morat.
5: En ik trok balletje 51 en die staat voor de categorie Slap the Bass. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Deze wil ik je ook nog even laten horen. Level 42, hè, daar had Anne het over. Love Game, klinkt zo.
6: Your Love Game.
5: Ja, overduidelijk. Goed voorbeeldje. Mark King staat bekend om zijn slapstijl. En dan heb ik er ook nog eentje van Chris. Die heeft het over Waterfront van Simple Minds.

0: opletten, zeg maar, dan hoor je zelfs in deze plaat een hele dikke baslijn. Sienna Spyro en Material Lover. Maar is dat dan omdat je, zeg maar, eraan denkt? Ja. I love it in ieder geval. Hey, Bastiaan.
1: Hey, goedenavond,
0: Morgen. Hallo, Bastiaan. Ja, we zijn op zoek naar die ene plaat met een hele toffe, vette baslijn. En dan komen we dus uiteindelijk terecht bij een concert, een optreden, wat jij bijgewoond het afgelopen weekend.
1: Ja, het was heel gek. Ik was daar aan Volk. Die trad op in het Nelson Mandela Park in Amsterdam.
0: Oh my god, dat verwacht je toch niet? Gewoon aan Volk in het Nelson Mandela Park? Hoe?
1: Op Kwaku, dat verwacht je toch echt
0: niet? Nee! En ik zag de posters al hangen, hoor, hier en daar. Toen dacht ik echt eerst van, zie ik het goed?
1: Ja,
0: maar het is echt zo.
1: Ja,
0: het was dus echt zo. Hé, Amfolk, mijn kennismaking met Amfolk. Sommige mensen hebben waarschijnlijk een andere plaat als de eerste van ze gehoord. Mijn eerste kennismaking was Don't Let Go Love.
1: Ja, mijn eerste kennismaking ook. Maar ik heb de rest heel ingehaald.
0: Nou ja, heel goed, heel goed. Maar dat blijft wel echt een klassieker.
1: Absoluut, ja. Ik zou blij dat je live gehoord hebt.
0: Ook die nog in de set. Ja, maar als we die live hebben gedaan, dan was het gewoon een fantastisch optreden. En dan begrijp ik ook waarom jij het hebt over het was iconisch.
1: Zeker, ja.
0: Gaan we nog even een klein beetje overdoen. Welke plaat van Amfolk heeft die iconische baspartij?
1: Free Your Mind and the Rest Will Follow.
0: Ja.

0: draaiden we vanwege de geweldige baspartij. Aangedragen door Bastiaan, dankjewel voor deze. De laatste jaren zijn biopics echt ontzettend populair. Films over het leven van een artiest. Nou ja, je hebt er eentje over Michael Jackson. Je hebt er eentje over Queen, Whitney Houston, Bob Dylan. En ga zo nog maar eventjes door. Maar die films zijn niet allemaal even waarheidsgetrouw. Hè. Sommige gebeurtenissen worden gewoon best wel aangedikt. Logisch, je wil mensen natuurlijk ook uiteindelijk naar de bioscoop lokken. Nou, gelukkig zit er af en toe ook een scène tussen die één op één klopt met hoe het daadwerkelijk gebeurd is. Bijvoorbeeld de film Rocketman over het leven van Elton John. Je ziet daarin een scène in het ouderlijk huis van Elton. Zijn moeder staat ontbijt te maken en Eltons muzikale partner, tekstschrijver Bernie Taupin, die zit aan de keukentafel een nieuw liedje te schrijven.
1: There's a bit in the movie where I kind of pick it up and wave it under Elton's nose. He took it and went into the living room, you know, where the old stand-up piano was, and sat and basically composed it in a very, very short time.
0: En het liedje dat daar ontstaat is deze die je nu hoort op NPO Radio 2. Dit is Your Song.

legendarische duo's. Muzikanten die elkaar naar een hoger niveau tillen. En kies je voor optie A, dan krijg je heerlijke soulmuziek van, let op, Sam & Dave. Soulman. Maar is soul niet helemaal je ding, dan kun je ook kiezen voor optie B. En dan krijg je de prachtige stemmen van Simon & Garfunkel.

Welk duo is je favoriet? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. En dat is heel simpel. Je opent gewoon de NPO Luister-app. Je gaat naar Radio 2. En als je dan op bericht klikt, dan verschijnt de poll vanzelf in je beeldscherm. Hoef je alleen maar op of Sam en Dave te klikken, of Simon en Garfunkel, en de stemmen worden automatisch geteld. As easy as this. Lionel Richie nu. All night long, all night. Well,

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

De nieuwe single van Davina Michel, Would I Be Friends With Me? Zou ik vrienden zijn met mezelf? Ik denk het wel, eigenlijk. Al is het maar vanwege de leuke feestjes die ik in het weekend bezoek. Maar ook omdat ik gewoon een hele ontspannen, relaxte guy ben. Denk ik eigenlijk zelf, nu ik er zo over nadenk. Ja! Ja, oké. Okay. Morad hier, je radiovriendje in de avond. Je kan nog steeds stemmen in onze poll via de NPO Luister-app. Stem op Sam en Dave met Soulman. Of vind je dat andere duo te gek? Simon en Garfunkel en The Sound of Silence? Dan draaien we die. Stemmen! Doe het nu.

0: The Sound of Silence. Maar wat willen de mensen horen, Anne?
1: Ja, toen de stemmen net open gingen, toen had Sam en Dave een kleine voorsprong.
0: Ik zag het!
1: Maar hoe langer de tijd verstreek,
0: ja,
1: hoe slechter de kansen voor Sam en Dave werden.
0: Ook dat zag ik gebeuren, inderdaad. Zo mooi van die stemtool, zeg maar, dat je echt die beweging ziet.
1: Het is echt in één klap omgeslagen. Ja. En met uiteindelijk 78% van de stemmen heeft Simon & Garfunkel gewonnen met The Sound of Silence.
0: Ah, goede keuze hoor, als Most Wanted vandaag dus.

0: Simon en Garfunkel en The Sound of Silence. Ja, Jasper, dan lees ik meteen een appje van Daniel. Dat vindt hij de versie van Disturbed toch nog beter.
1: Ja, die discussie gelijk hebben.
0: Ja, maar je kan het nooit voor iedereen goed doen. Als je het voor iedereen goed probeert te doen...
1: Ja, dan moeten we naar huis.
0: Dan doe je het voor niemand goed. Nee, nee. Dus je zult altijd maar... Uiteindelijk kreeg deze wel de meeste stemmen. Deze had er namelijk gezet tegenover... even kijken. Sam en Dave met Soul Man. Maar mensen, 78% van de stemmen, hè? Simon en Garfunkel.
1: Ja, maar die is wel altijd top 2000 ook altijd hoog, deze.
0: Ja. Maar goed, jullie weten hoe het werkt. 3 platen, 1 keuze en de muzikale weegschaal... die slaat pas uit als de man met het oor van een 1000-koppige jury... zich er uiteindelijk mee bemoeit. Maak je klaar voor het oordeel van Jasper.
2: All right. Jaspers

0: songwriter, ja, straatje terecht.
1: Ik ben benieuwd.
0: Oké, Simon & Garfunkel of... Oh nee,
1: godverdomme.
0: Maar het is niet de eerste keer, hè, dat ik deze fout maak. Nee. Simon & Garfunkel of...
1: Ja. Ik ga mee met America.
0: America?
1: Ja.
0: Ja. America of...
1: Patricia Pai. Nee, America.
0: America nog steeds?
1: Ja, America.
0: Oké, okay. Okay, dan ga ik nu wel echt even met een zwaar gewicht komen. Oh, als je, ja. America of...
1: Johnny Denver, ja.
0: Yeah. The place.
1: Nee, maar puur op sound zeg ik America.
0: Echt puur op sound. Ja, terwijl, ja, maar ja, als je dan zou kijken naar...
1: snap ik het allemaal. Ja, ja, heeft iedereen, ja, die zegt van, hoe kan je naar Simon & Garfunkel en hoe kan je naar John Denver weg?
0: Nee, hey, maar het is helemaal oké. Okay, ik bedoel, het is uiteindelijk over smaak valt niet te twisten. Als jij zegt America, dan is America de grote winnaar van deze dag.
1: Nou, mooi.
0: Lekker man, Jasper. Je laatste weetje, hè?
1: Ja, fijn dat ik weer eens iets gewonnen heb in mijn leven. Dat vind ik ook wel eens lekker.
0: Wat heb je gewonnen dan?
1: Nou ja, de eeuwige eer dat ik dit dan nu als rest ging dan toch...
0: Zo is het inderdaad. Meer Jasper, zo meteen in dit avondslot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Van een kort ommetje na een drukke werkdag... tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, een nieuwe week is begonnen. De poorten van Tim's Avondslot die zwaaien zometeen weer wagenwijd voor je open. Dus kom snel lekker binnen. Je bent van harte welkom. En de poortwachters van vanavond die nemen je mee naar een wereld waar dromen werkelijkheid lijken. Dus dromen die worden zometeen werkelijkheid. Ja. Wie daarvoor verantwoordelijk zijn, ze melden zich zo.
10: Ster. Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: verfzaken.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengen.

0: De val van de Berlijnse muur, het einde van de Koude Oorlog. Het is voor veel artiesten toch wel een grote inspiratiebron geweest om daar muziek over te maken. Ook voor Jesus Jones, zanger Mike Edwards, die had zoiets van, ik moet daarmee. Die werd daar ook een beetje gelukzalig eigenlijk bij de gedachte dat er zoveel optimisme opeens om de hoek kwam kijken. Die had zoiets van, daar moet ik iets euforisch bij schrijven. En dat werd dit uiteindelijk. Right here, right now.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, waar ik nog een beetje op het slot mag passen. Ik ben Jasper, hi. Ik pas eventjes hier op Tim's Avondslot. En ik zit een beetje in een zwart gat, weet je. Ik vermaak me hier hartstikke goed, maar ja, dat WK voetbal is afgelopen. Het is niet meer kijken naar huilende Argentijnse spelers. Messi die probeert iemand een rode kaart aan te smeren. Ook geen Noorse fans meer die dit doen. Vond ik echt machtig om te zien. En ook geen, ja, die circusclowns zijn er ook niet meer, hè. Infantino en Trump, die elkaar dan in de kont aan het kruipen waren om te vertellen hoe fantastisch het toernooi natuurlijk wel niet was. En hoe geweldig het wel niet georganiseerd was. En oh, wat hebben we toch heerlijk gedaan.
2: You're gonna see things that you've never seen in this country before.
0: Ja, nou, we hebben wat gezien, hoor. Echt een fantastische bonte avondshow. Een halftime show moest dat zijn. Oh ja, ik dacht dat ik naar een of andere opvoering van een gemiddelde basisschool zat te kijken. Maar nee, het leuk gedaan. Echt leuk gedaan. Maar ja, we missen het wel allemaal. Dus we zitten nu een beetje in zo'n zwart gat van wat gaan we doen? Nou, we hebben de focus deze week nog eventjes lekker op vakantiemuziek. Je op zoek naar jouw ultieme vakantieplaats. Dus we zijn op zoek naar nummers waarvan je zegt, ja, dat allereerste moment dat ik bijvoorbeeld zonder mijn ouders op vakantie ging, of überhaupt dat ik gewoon, ja, mijn allereerste gedachten aan een vakantie waar bepaalde muziek bij om de hoek kwam kijken, waardoor ik eigenlijk gelijk weer op die plek zit. Nou, als je zo'n nummer hebt waarvan je denkt, oh, dat vind ik fijn om eventjes te delen, en waardoor ik dan ook weer in die vakantiesfeer zit, meld jezelf eventjes via die NPO Luister-app en dan kunnen we dat vanavond weer allemaal op je afvuren. Fijn. En dan ga ik nu een beetje huilend in een hoekje zitten, wachten tot het volgende toernooi.

Joel. She's always a woman. En daarvoor de man die net Amsterdam weer heeft verlaten en op weg is naar Nice om daar zijn grote concerten te gaan geven. Natuurlijk The Weeknd stond een aantal avonden achter elkaar natuurlijk hier in de Johan Cruijff Arena. Bilbo me wel eeuwig blij zal blijven dat hij daar op het podium op een gegeven moment stond en dat het bijna minutenlang eventjes stil bleef omdat hij op applaus stond te wachten. Dus of we nog even met terugwerkende kracht even kunnen klappen voor The Weeknd. Ja. Hero. Daar staat hij dan niet in, de verrukkelijke 15, maar wel even een aantal andere artiesten eventjes highlighten die daar wel in genoteerd staan. De top 5 van de afgelopen week. 5. Een gloednieuw album van de Rolling Stones. En die grootste verrassing was toch wel

0: bergigste regionen van de verrukkelijke 15. Deze ex-topsong van Nothing But Thieves, Evolution. Nothing hurts like the road. En ook dit dendert lekker door. Tweede single van het nieuwe album Surface Echo and Sound, dat deze herfst moet uit gaan komen van Editors. The Rush staat deze week op 3.
1: 2.
0: Je liefdesverdriet omzet in iets krachtigs. Laat dat maar aan Nona over natuurlijk. What a way to die schopte deze week tot de tweede plaats in de verrukkelijke 15.
1: 1.
0: Ja, misschien moet de titel even veranderen in From Up Here. Want deze week staat ze bovenaan. Lola Jong met deze week ook nog de topsong te pakken.

0: 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Kom mee naar buiten allemaal. En dan zingen wij ons lied van George Michael, Outside. En in vakantietijd is niks zo lekker om van die playlistjes te maken. Ik doe dat altijd. Als ik op vakantie ga, maak ik playlistjes. Als ik bijvoorbeeld naar Italië ga, dan heb ik een playlist met alleen maar Italiaanse muziek. Maar ik ben in 2014 daar een klein beetje op een gegeven moment van afgewijkt. Toen er echt een fantastisch album uitkwam dat jaar van de band First Aid Kit. Stay Gold was een fantastisch album. Wat mij betreft een roadtrip muziek. Echt op en top. En ook met dit nummer dan, waarin eigenlijk al...

0: country sterren worden geëerd die er maar te bedenken zijn. Emmylou Harris, Graham Parsons, Johnny Cash en June Carter. Ze kregen allemaal een eervolle vermelding. In deze heerlijke melancholische van First Aid Kit. Emmylou.
1: Oh,

0: avondslot. Het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: NPO Radio 2.

0: Primer-modus zit, maar als ik dan zojuist First Aid Kit voorbij wil komen. En Emmylou, oh, dan zit ik weer in de auto op weg naar Italië. Heerlijk.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, dat gevoel, daar zijn we naar op zoek deze hele week in Tim's avondslot. Deze weken eigenlijk, zolang het een beetje vakantiestemming is. En ja, dat ene nummer wat je terugbrengt naar die magische plek waar je ooit een heerlijke vakantie hebt beleefd. En Annemiek, hi.
2: Goedenavond.
0: Hi, hi, hi. Wij gaan met jou naar Mallorca eventjes terug in de tijd, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Maar toen ik 18 was.
0: Och, mooie leeftijd. En dan ligt de wereld aan je voeten en dan ga je naar Mallorca. En wat hoopte je daaraan te treffen?
2: Nou, het was mijn eerste vakantie zonder mijn ouders met een vriendin. Waar ik overigens nog steeds contact mee heb. Nog steeds een goede vriendin is. Ja, en wat wilden wij? We wilden naar de disco en dansen. En ja, lekker in de zon op het strand. En dat hebben wij ook veelvuldig gedaan.
0: En zijn er nog liefdes ontluikt tijdens die vakantie? Of hebben jullie beschaafd gedragen daar?
2: Nou, nee. Nou, er is wel een liefde ontluikt. Een Zwitser. Oh. En die heette Uli Fischer. Dat vergeet ik nooit meer. Die woonde in Zurich. En nou ja, dat is nog wel heel kort wat geweest. Maar toen ben ik nog een keer bij hem langs geweest. En daarna is het doodgebloed. En ja, verder niks. Maar nee. Die vriendin van mij, die had ook nog...
0: Heel je hebt ook kort, beet?
2: Maar verder niks. Nee.
0: Alleen een leuke herinnering aan overgehouden, maar geen blijvende liefde in ieder geval.
2: Nee. Blijvende liefde. Hey, maar, wel hele leuke herinneringen.
0: Er waren twee nummers waarvan je zei, die waren echt helemaal hot en happening in die tijd. Ja. Don't You Forget About Me van Simple Minds. En het andere nummer wat jij heel graag toch eens even aangestipt wil hebben. Waarom vond je dat nummer zo magisch, die vakantie?
2: Ja, ik weet niet. Nog steeds als ik dat nummer hoor, dan zie ik mezelf in die discotheek. Ik weet nog wat ik aan had. En dat waren gewoon de hits. En dat brengt mij gewoon helemaal terug naar toen ik 18 was. Die eerste vakantie. En ik vond het ook gewoon een goed nummer. Lekker, ja, je kon er lekker op dansen. En kijk, wat ik zei, de Simple Minds.

0: Don't You Forget About Me, dat hoor je nog zo vaak. Maar dit is toch een nummer wat je minder vaak hoort. En ja, dat is voor mij gewoon onlosmakelijk verbonden met die tijd. En ik heb gewoon een topvakantie gehad.
1: Ja, dus als ik dit nu instart, sta je gelijk midden op die dansvloer.
0: Ja, dan ben ik weer helemaal op Mallorca, El Arnau, in de discotheek. Ja, zeker. Ja.
1: En leg je tasje neer en dan dans je eromheen.
0: Ja,
1: en toen kwam er net iemand, zo'n wonderschone jongen, een drankje geven. En ach, het was een magische avond.
0: Ja, zeker. Ja, en mijn eerste Bacardi Cola daar.
1: Oh, die smaakte lekker onder het genot van Sander.

Cyrus, At the End of the World. En daarvoor was het eventjes een klein dansje doen met de ethische muziek van Sandra. Never Be, Maria Magdalena, dankzij Annemiek. En Guusje werd er ook blij van. Die danst er ook nog steeds op. Hey, mooi nieuws uit de literaire hoek. Een maaltijdbezorger in China die heeft een prestigieuze literaire prijs gewonnen met een dichtbundel over zijn werk. Ja, de titel die luidt Man met haast, gedichten van een maaltijdbezorger. Nou, dat lazen wij en wij hadden zoiets van, oh ja, gedichten schrijven, dat lijkt altijd heel makkelijk. En we gaan ons er ook eens eventjes aan wagen. Gedichten over het werk, weet je, als die maaltijdbezorger dat kan, dan denk ik, nou, een gedicht over radio-dj zijn, dat kan natuurlijk ook. De veder open. Daar gaan we weer. Een stem vult zacht de avondsfeer. Van plaat naar praat. Van lach naar ziet. Een mooier vak bestaat haast niet. Nou ja, het is toch prachtig, weet je. Het raakt je in je ziel. Als je dan zegt van, nou, dat lijkt me ook wel mooi. Kun jij niet zo'n geweldig gedicht ook over mijn werk maken? Dan wil ik die uitdaging aangaan. Dus laat eventjes weten wat voor beroep jij doet. En stuur dat eventjes in via de NPO Luisteraar. Dus even je beroep insturen en stuur dat in via de NPO Luisteraar. Dan ga ik zorgen voor pure poëzie zometeen op de maandagavond. Gaan we eens eventjes de ganzenveer erbij pakken. Het perkament en een prachtig gedicht voor jou erbij pakken. Maar eerst, die band die zei vanavond, we gaan nog wel even door. We toeren niet meer, we doen af en toe nog een festival. Dat deden ze recentelijk nog op Down the Rabbit Hole. Waar ze echt weer de pannen van het dak af rokten, bij wijze van spreken. Want oude knakker, still going strong. Claw boys claw, met een hoofd.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, lieve bezoeker van Tim Kamerflot. Zometeen zijn we niet alleen, maar zijn we samen met Fleetwood Mac en de Gorillaz. Laten we ook op u los. En het is literaire avond in Tim's Avondslot. Je kunt een gedicht krijgen over jouw beroep op maat gemaakt. Dus heb jij zoiets van, oh, dat lijkt me mooi, een ode aan mijn beroep. Deel eventjes wat voor werk je precies doet. En doe dat via die NPO Luisterapp. En dan zometeen hebben wij een prachtig gedicht op maat gemaakt, speciaal voor jou.
4: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: Ah, het is verleidelijk om mee te fluiten. Dat doen we natuurlijk niet. De band die al 35 jaar bij elkaar is. Maar Damon Albarn gaf onlangs aan dat de Gorillaz nooit zullen gaan stoppen. Hij ziet het namelijk als een fantastisch project. Als een concept eigenlijk dat zal worden doorgegeven aan de volgende generatie. Dus nou, ik weet niet of hij eigenlijk kinderen heeft. Maar kunnen die in ieder geval in Londen op. Kunnen zij het werk van papa voortzetten natuurlijk. Hey, opmerkelijk twee winnaars in het nieuws vandaag. Een Chinese man die heeft een belangrijke literatuurprijs gewonnen met een dichtbundel over zijn werk als maaltijdbezorger. En Sophie uit Rotterdam die heeft de Nederlandse Scorito-pool gewonnen. Zij wist eigenlijk het beste te voorspellen welke uitslagen er zouden zijn tijdens dit WK voetbal. En ze gaf wel gelijk toe dat ze de voorspellingen door AI had laten doen. Die heb ik bij meer mensen gehoord die dat op die manier toch wel redelijk succesvol hebben kunnen laten doen. Ja, het is toch een beetje lullig. Wij vroegen ons af, ja, je wint de competitie en heb je het nou zelf gemaakt of heb je nou AI ingeschakeld? Bij zo'n dichtbundel ook. Dan denken we, ja, kan de mens dan nou beter dan AI? Dus ik vroeg eigenlijk net, mag ik een gedicht over jouw werk schrijven? En dan kom ik met twee gedichten. Eentje is binnen een seconde echt uitgepoept door AI. En de andere is net echt, nou, echt custom-made gemaakt door onze huisdichter van het avondslot. Givier Milou, die is daar heel druk mee bezig geweest. En je krijgt ze op willekeurige volgorde. En ik ben dan benieuwd of je herkent welke met AI is gemaakt en welke door Milou is geschreven, onze woordkunstenares. We gaan voor het beroep van Erika. Zij appt: ik ben medewerker in de kiosk op station Apeldoorn tussen de sporen 3 en 4. Dit is het eerste gedicht. Een vluchtige blik op de klok vertelt mij: de trein gaat pas over een kwartier. Wat een geluk. Dat is precies genoeg tijd voor koffie van de kiosk bij spoor 4. Dan hebben we er nog eentje. De geur van verse broodjes trekt reizigers naar binnen. Een vriendelijk goedemorgen laat de dag meteen beginnen. Tussen spoor 3 en 4 voelt ze zich op haar gemak. En heeft ze plezier in een prachtig vak. Ja. Ja, dan is nog de grote vraag: welk gedicht is nou door onze huisdichter gemaakt en welke door AI? Eventjes gewoon zeggen van de allereerste of de tweede. Dus welke is door onze huisdichter gemaakt? Is dat A of B? Of door AI? Laat het maar weten via de NPO luister. Ik ben even benieuwd of je het eruit kan halen.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: dat mensen toch met oren aandachtig zitten te luisteren of een gedicht nou hand is geschreven of door AI is gemaakt. Onze Depje die zegt, ja, ach, de Radio 2 DJ, wat moeten we ermee? Hij biedt ons een gedicht direct van AI gelicht met als onderwerp ons beroep. Helaas loopt het in de soep. Wat een vertrouwen, hè? Ja, Remco die zegt, ja, die tweede is AI, denk ik. Judith die zegt, ja, ik denk dat die tweede van Griffier Milou is. Die heeft er hard op gewerkt. Jolanda die zegt, ja, gedicht 1 is menselijk, met humor geschreven. En de tweede is waarschijnlijk ook AI. En Remco die zegt, ja, ik denk dat de tweede AI is. Dit gaat namelijk vooral over feiten. En de eerste heeft ook gevoel en is gewoon persoonlijker. Ja, en er zijn dus een hoop nog meer reacties. En vrijwel iedereen, behalve Judith, eigenlijk zegt dus dat de eerste van Griffier Milou is. En de tweede door AI gemaakt. Nou, het verlossende woord kan ik aan de griffier zelf vragen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, mensen hebben vertrouwen in je.
1: Wat ben ik blij. Ja, ik ben blij dat het nog wel gewaardeerd en herkend wordt.
0: Ja, dat gewoon
1: mijn creativiteit in dit gedicht.
0: Ik wou zeggen, al jouw handwerk, jouw bloed, zweet en tranen die in dat gedicht is gaan zitten, dat gewoon gewaardeerd wordt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dank.
0: Wat doet dat met jouw dichter zijn?
1: Nou, het wakkert mijn ambitie wel weer aan, moet ik zeggen. Ik kan niet wachten tot het Sinterklaas is.
0: Oké, die zijn we dus binnenkort kwijt. Ja, ik hoor een transfer aankomen naar een literair programma.

0: Franse dance die opeens op je afkwam. Zo begin Zeros, Stardust, Mojo, Daft Punk kwam natuurlijk steeds meer opzetten. Hij blijft fijn hoor, deze lady. En daarvoor inmiddels toch ook eigenlijk al een top 2000 classic, kun je wel zeggen, van AHA, Hunting High and Low.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, ik weet niet of je hem nog kan herinneren. De film Pretty in Pink. Het was in 1986 dat hij uitkwam. Het draaide om Andy, gespeeld door Molly Ringwald. Een creatief meisje uit een arm gezin. Dat verliefd werd op een rijke jongen, Blaine. En hun relatie werd al heel snel op de proef gesteld, hè, door klassenverschillen, sociale uitsluiting, groepsdruk van klasgenoten op de middelbare school. Ja, heel eerlijk gezegd, ik heb de film nooit gezien. Ik moest het echt even opzoeken. Maar omdat ik het nummer erbij, althans van die film, die soundtrack van die film, wel te gek vond, nooit geweten dat het uit die film kwam. Maar ik wilde dat nummer eigenlijk dolgraag draaien vanavond. Een van die hoogtepunten wat mij betreft. Geschreven door Suzanne Veka, die een nummer in gedachten had. Maar die had alleen zoiets van, ik mis toch wat. Ik kan het zelf misschien wel doen, maar ik moet iemand erbij vragen die wat meer power aan dat nummer geeft. En zij vroeg voor de pianopartij Joe Jackson. Ze had zoiets van, ja, die geeft misschien net een extra dynamiek aan dit nummer. En zoals ze zelf zegt, ja, hij gaf left of center eigenlijk net dat vleugje jazz dat het nodig had. Fantastische combinatie. Ze maakten samen left of center. If you want-

0: Ik pas inmiddels nu zo'n 2 weken op Tim's avondslot. En ja, ik heb inmiddels wel mijn plekje een beetje, ben ik hopelijk een beetje wel aan het vinden. Maar ik heb één ding waar ik nog niet helemaal aan kan wennen. Dat ik ieder moment weet, zo rond, nou even 11:30, dan kan die weer voorbij komen. En dat zou wel weer eens kunnen gaan gebeuren. Dat die...
1: Ja hoor.
2: Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De buurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, zijn zware voetstappen die echoen hier door Tim's avondslot. Het verzoekiemonster die dwaalt hier door de gangen heen op zoek naar iets om zijn honger te stillen. Wil je me een liedje voeren? Laat weten wat je zou willen horen. Doe dat met de NPO Luisterapp. En ik stel voor dat we iets gaan doen dat je niet al te vaak voorbij hoort komen op de radio. Dus iets, zo'n nummer waarvan je denkt, oh, die heb ik echt in geen tijden meer gehoord. Nou,

Ik pas inmiddels nu zo'n 2 weken op Tim's avondslot. En ja, ik heb inmiddels wel mijn plekje een beetje, ben ik hopelijk een beetje wel aan het vinden. Maar ik heb 1 ding waar ik nog niet helemaal aan kan wennen. Dat ik ieder moment weet, zo rond, nou even 11:30, dan kan die weer voorbij komen. En dat zou wel weer eens

0: Ik pas inmiddels nu zo'n 2 weken op Tim's avondslot. En ja, ik heb inmiddels wel mijn plekje een beetje, ben ik hopelijk een beetje wel aan het vinden. Maar ik heb 1 ding waar ik nog niet helemaal aan kan wennen. Dat ik ieder moment weet, zo rond, nou even 11:30, dan kan die weer voorbij komen. En dat zou wel weer eens kunnen gaan gebeuren. Dat die...
1: Ja hoor.
2: Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De buurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, zijn zware voetstappen die echoen hier door Tim's avondslot. Het verzoekiemonster die dwaalt hier door de gangen heen op zoek naar iets om zijn honger te stillen. Wil je me een liedje voeren? Laat weten wat je zou willen horen. Doe dat met de NPO Luisterapp. En ik stel voor dat we iets gaan doen dat je niet al te vaak voorbij hoort komen op de radio. Dus iets, zo'n nummer waarvan je denkt, oh, die heb ik echt in geen tijden meer gehoord. En dan gaan we het aan het verzoekiemonster voorleggen of hij dat dan ook zo vindt. En als dat het geval is, dan gaan we dat lekker doen. Dus kom maar op via die NPO Luisterapp. En ik heb in de tussentijd iets wat ik fijn vind om deze week eventjes met je te delen. Nieuwe muziek van zanger Jordan Raquet. Zit een beetje in de soulhoek. Een man waar ik al een tijdje mee in de weer ben. Omdat ik er wel in geloof dat het, dat het gewoon een podium moet krijgen. En hij is inmiddels toe aan een nieuw album. Zijn zevende album inmiddels al. Dat dit najaar gaat komen. 30 oktober komt het uit. En het draait een beetje om creatieve vrijheid, heeft hij gezegd. Zelfacceptatie en kwetsbaarheid. Nou, dat zijn wat thema's die toch wel ergens opslaan. En toch, als je het hoort, er zit toch iets luchtigheid in. Iets luchtigs in, iets vrolijks, maar ook melancholiek.

0: het is weer keuzestress als ik... Al die appjes binnen zie komen van nummers waarvan ik denk... Oh ja, die is ook al een tijdje gedraaid. Ik zie wel bijvoorbeeld 500 Miles van de Proclaimers. Draaien we nog wel eens keer van de sluisjes. Die zegt ja, als verzoekje voor de vierdaagse lopers. Dat gaat morgen natuurlijk helemaal los, hè. Morgenochtend dan gaan Jan-Willem en Jeroen natuurlijk met de ochtendshow... hun laatste dagen hier bij NPO Radio 2 beleven. En zijn ze bij de vierdaagse. En onze Evelien, die loopt gewoon mee. Die gaat gewoon 50 kilometer per dag lopen. Dus dat is de echte bikkel. Die kan je ook volgen. Check ook eventjes onze socials. Want we hebben een leuke actie rondom Evelien als je haar tegenkomt. Dus check eventjes ons Instagram-account van NPO Radio 2. Maar goed, wat gaan we doen dan? Ik ga naar Judith toe. Hi Judith.
1: Hey Jasper, goedenavond.
0: Jij bent gisteravond naar een concert geweest van de Pixies in Heerlen.
1: Ja, echt wel. Ja, was gaaf. Je merkt wel, ik zei al tegen Milou ook, ze zijn wat ouder geworden. Niet alleen aan het gezicht.
0: Maar ook qua stem.
1: Maar ook vond ik... Ja, dat. Inderdaad. Hij zong echt wel wat lager. En die echte, krijzende uithalen heeft hij volgens mij één of twee keer gehaald. De zanger dus, hè.
0: Ja.
1: Maar het was ook hier en daar dat je dacht, de beats per minute, die klopt niet. Heeft iemand aan het knopje gedraaid. Weet je, de drummer moet het bijhouden. Dat idee.
0: Oh ja, van anders was het allemaal niet meer te doen.
1: Ja, nou ja, dat klinkt nu wel heel negatief, maar het was echt te gek, vond ik. Het was een beetje dat ik dacht, dat respecteer je gewoon en dat accepteer je. Het is gewoon super dat ze daar staan, vind ik dan.
0: Ja, maar hou jij het zelf nog de hele avond vol dan om stuiterend er doorheen te gaan?
1: Nou, ik hou best wel veel vol.
0: Ja, oké. Okay. Dus ze hadden nog wel een tandje sneller mogen spelen, in ieder geval.
1: Ja, sommige dingen wel, ja.
0: Hé, wat wil je horen dan van de Pixies?
1: Nou, ik denk het is avond, hè. Dus doe niet Vamos of zo. Dus maar liever gewoon Monkey Gone to Heaven.
0: Ja, ik zeg lekker, maar vindt verzoek iemand ze dat ook?
2: Snack time!
0: Nou, daar blijft bijna niks meer van over van die Pixies. Je kan ze bijna niet meer draaien.
1: Oh god.
0: Ja. Ik kijk of hij nog een stukje heeft overgelaten, dan start ik ze snel in.

was misschien gisteravond volgens Judith iets langzamer dan je normaal gesproken van zich bent, maar nog steeds goed. Pixies en Monkey Gun to Heaven. En wat ik opmerkelijk eigenlijk vond, ik dook er net nog even heel snel in, maar ik denk, zit dat eigenlijk nog in de top 2000? Maar dat is eigenlijk sinds 2021 niet meer het geval. Zijn ze gewoon verdwenen? Maar hebben ze het wel mooi afgewisseld, want Where's My Mind is daar weer voor in de plaats gekomen. Die staan er dan weer de laatste paar 4 jaar alweer in. Maar goed, vind ik wel mooi om die er misschien dit jaar weer eens bij te krijgen. Maar goed, dat is nog heel ver weg. We zitten nog midden in de zomer. En we zitten nog lekker in de zomermuziek, ook hier in Tim's avondslot. Gaan we morgenavond ook

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram.

0: voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50%.

0: 30% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Even bollen, iedereen.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Middernacht, het begin van dinsdag 21 juli. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen één zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen.

0: Radio 2.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers en ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. En het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.